0: omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook, met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook, met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook, met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook, met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk is gisteravond laat een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat was al 10:30 aan de Paltrokmolen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om een minderjarige. Over de aanleiding van de steekpartij in Ridderkerk is nog niets bekend. Een man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had van 27 had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met een terroristisch oogmerk. Omdat de kans van herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar Nederland. Israël en Libanon hebben een staakt het vuren gesloten, melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zal hebben. Het nieuwe staakt het vuren komt tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Het Nederlands elftal is in de Kuip zijn voorbereiding op het WK begonnen met een 1-0 nederlaag tegen Algerije. De enige goal van de wedstrijd viel vlak voor tijd. Doelpunt te maken was Arch Moussa, Feyenoorder, die halverwege de wedstrijd mocht invallen. Op tal van plekken in Rotterdam werd daarna feest gevierd door Algerijnse fans, onder meer in het centrum. Het weer. Vandaag is het wisselvallig met geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht nog wat buien. Morgenochtend ook nog de laatste regenbuien, maar daarna is het langere tijd droog, komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel nog steeds wat aan de koele kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk is gisteravond laat een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat was om 10:30 aan de Paltrokmolen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om een minderjarige. Over de aanleiding van de steekpartij in Ridderkerk is nog niets bekend. Een man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had van 27 op meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met een terroristisch oogmerk. Omdat de kans van herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar Nederland. Israël en Libanon hebben een staakt het vuren gesloten, melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zal hebben. Het nieuwe staakt het vuren komt tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Het Nederlands elftal is in de Kuip zijn voorbereiding op het WK begonnen met een 1-0 nederlaag tegen Algerije. De enige goal van de wedstrijd viel vlak voor tijd. Doelpunt te maken was Arch Moussa, Feyenoorder, die halverwege de wedstrijd mocht invallen. Op tal van plekken in Rotterdam werd daarna feest gevierd door Algerijnse fans, onder meer in het centrum. Het weer. Vandaag is het wisselvallig met geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht nog wat buien. Morgenochtend ook nog de laatste regenbuien, maar daarna is het langere tijd droog. Komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel nog steeds wat aan de koele kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Zoals op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum zelf. 9 kilometer en 10 minuten. Verder geen file die boven de 5 minuten uitkomt. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: nieuws van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk is gisteravond laat een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat was om 22:30 aan de Paltrokmolen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om een minderjarige. Over de aanleiding van de steekpartij in Ridderkerk is nog niets bekend. Een man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had van 27 op meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met een terroristisch oogmerk. Omdat de kans van herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar Nederland. Israël en Libanon hebben een staakt het vuren gesloten, melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zal hebben. Het nieuwe staakt het vuren komt tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Het Nederlands elftal is in de Kuip zijn voorbereiding op het WK begonnen met een 1-0 nederlaag tegen Algerije. De enige goal van de wedstrijd viel vlak voor tijd. Doelpunt te maken was Arch Moussa, Feyenoorder, die halverwege de wedstrijd mocht invallen. Op tal van plekken in Rotterdam werd daarna feest gevierd door Algerijnse fans, onder meer in het centrum. Het weer. Vandaag is het wisselvallig met geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht nog wat buien. Morgenochtend ook nog de laatste regenbuien, maar daarna is het langere tijd droog, komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel nog steeds wat aan de koele kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANBB. De ochtendspits verloopt best druk en er zijn veel dagelijkse files van ongeveer 10 minuutjes. Maar in de regio nu ook een 2-tal ongelukken. Allereerst de A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht voor knooppunt Batadorp 20 minuten. Een ongeluk is 1 rijstrook dicht. Verder de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Ook bij Heerlen ging het mis. Je hebt een 1/2 uur vertraging vanaf Roosendaal. 1 rijstrook is afgesloten. Verder dus dagelijkse files. Die zijn maximaal 10 minuten lang. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Twee teams van de Rotterdamse politie zijn inmiddels op zoek naar meer slachtoffers in een grote misbruikzaak, waarbij vrouwen door hun eigen partner zijn gedrogeerd en misbruikt. Vorige week deed de politie invallen op 8 verschillende plekken, ook in Rotterdam. Er zijn 4 mannen aangehouden. De verdachten hadden contact met elkaar in besloten groepen op sociale media, zegt de teamleider van de Rotterdamse politie.
1: Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
0: Voor de slachtoffers is slachtofferhulp geregeld. De Milieudienst Rijnmond, de DCMR, heeft sinds gisteravond tientallen klachten binnengekregen over een fluitend geluid in de buurt van de Euromast. Tot nu toe hebben 20 mensen zich gemeld. Een inspecteur van de Milieudienst is ter plaatse gegaan. Waarschijnlijk komt het geluid door de wind die langs kabels of touwen gaat, die er hangen vanwege de werkzaamheden. Vandaag wordt verder onderzoek gedaan. Nederlandse bedrijven die hebben voor bijna 2 miljard euro designerdrugs besteld in India. Omdat de stoffen niet op de opiumlijst stonden, konden ze worden gekocht. In India worden veel medicijnen geproduceerd. Nou, de drugs die werden geïmporteerd zijn onder meer stimulerende middelen en ketamine-achtige stoffen. Veel van die middelen kunnen leiden tot slapeloosheid of hartproblemen. Bewoners van Nesselanden in Rotterdam zijn een petitie gestart om maatregelen te nemen tegen de verkeersoverlast. Nu het een stuk warmer wordt, nemen de overlast van scooters en motoren weer enorm toe, zeggen ze. De afgelopen weken waren er al problemen op het strand bij Nesselanden met jongeren. Maar tegelijkertijd is de verkeersoverlast ook weer toegenomen. Vooral de hard optrekkende motoren en scooters zorgen voor veel irritatie. Mensen in Nesselanden willen onder meer extra controle door de politie. Ook zouden er wegafsluitingen moeten komen. Voor sommige plekken in de stad is al een complete aanpak op papier gezet, zoals op de Meent. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wisselvallig, geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht ook nog wat buien. Morgenochtend de laatste regen, daarna blijft voor langere tijd droog. Komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel wat aan de koele kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een drukke ochtendspits in de regio. Onder andere op de A58 nog. Bergen-op-Zoom Breda. Voor Wouwse Plantage nog 10 minuten extra na een eerder ongeluk. De linkerrijstrook is er nog even dicht. Ook de A58 naar Bergen-op-Zoom voor Heerlen staat er nog bij. 6 kilometer, 10 minuten door een eerder ongeluk. Dan vooral veel dagelijkse files, waaronder de A2 naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leenderheide 14 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Twee teams van de Rotterdamse politie zijn inmiddels op zoek naar meer slachtoffers in een grote misbruikzaak, waarbij vrouwen door hun eigen partner zijn gedrogeerd en misbruikt. Vorige week deed de politie invallen op 8 verschillende plekken, ook in Rotterdam. Er zijn 4 mannen aangehouden. De verdachten hadden contact met elkaar in besloten groepen op sociale media, zegt de teamleider van de Rotterdamse politie.
1: Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
0: Voor de slachtoffers is slachtofferhulp geregeld. De Milieudienst Rijnmond, de DCMR, heeft sinds gisteravond tientallen klachten binnengekregen over een fluitend geluid in de buurt van de Euromast. Tot nu toe hebben 20 mensen zich gemeld. Een inspecteur van de Milieudienst is ter plaatse gegaan. Waarschijnlijk komt het geluid door de wind die langs kabels of touwen gaat die er hangen vanwege de werkzaamheden. Vandaag wordt verder onderzoek gedaan. Nederlandse bedrijven die hebben voor bijna 2 miljard euro designerdrugs besteld in India. Omdat de stoffen niet op de opiumlijst stonden, konden ze worden gekocht. In India worden veel medicijnen geproduceerd. Nou, de drugs die werden geïmporteerd zijn onder meer stimulerende middelen en ketamine-achtige stoffen. Veel van die middelen kunnen leiden tot slapeloosheid of hartproblemen. Bewoners van Nesselanden in Rotterdam zijn een petitie gestart om maatregelen te nemen tegen de verkeersoverlast. Nu het een stuk warmer wordt, nemen de overlast van scooters en motoren weer enorm toe, zeggen ze. De afgelopen weken waren er al problemen op het strand bij Nesselanden met jongeren. Maar tegelijkertijd is de verkeersoverlast ook weer toegenomen. Vooral de hard optrekkende motoren en scooters zorgen voor veel irritatie. Mensen in Nesselanden willen onder meer extra controle door de politie. Ook zouden er wegafsluitingen moeten komen. Voor sommige plekken in de stad is al een complete aanpak op papier gezet, zoals op de Meent. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wisselvallig, geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht ook nog wat buien. Morgenochtend de laatste regen, daarna blijft voor langere tijd droog. Komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel wat aan de koele kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De files worden langzaam maar zeker korter. De spits komt ten einde. In de regio nog een paar dagelijkse files die iets langer zijn dan 5 minuten. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Maarhezen. 5 kilometer en 10 minuten. Ook de A59 vanuit Den Bosch file tussen Waspik en Maden. 10 minuten. En tenslotte de N279 nog Roermond-Den Bosch. Van Verkeeldonk 10 minuten totdat je de A50 op kunt. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur op Drechtstad FM.
1: Ja, beste luisteraars, welkom bij aflevering 299 van De Praatpaal op Drechtstad FM. Peter, ben je er klaar voor?
2: Ja, maar wat doen we nou met 300?
1: Ja, nou ja, Gerrit is volgende week op vakantie.
2: Oh.
1: Dus volgende week doen we een herhaling, want het is niet leuk als Gerrit niet als een van de oprichters van dit programma, zullen we zeggen, bij aflevering 300 is. Ja, we doen pas over 2 weken aflevering 300.
2: Oh, en dan neem jij gebak mee dan?
1: Weet ik niet. Oh. Ik vind dat de voorzitter moet toch iets regelen of niet?
2: Oh, voorzitter. Oh, is dat de voorzitter weer? Aflevering, wie is dat hier?
1: Aflevering 2, jij.
2: Zo ik dat. Wordt vast de vrouw van de voorzitter dan.
1: Nou, zo zal het weer. En ik weet wel, aflevering 200 waren de 2 wethouders met bloemen van de gemeente Papendrecht.
2: Oh, nu ben je een hint aan het geven.
1: Ja, ze luisteren achter mee, weet ik van de gemeente.
2: 2 wethouders, dan heb je het hele college hier, behalve dan de burgemeester.
1: Ja, nee, allemaal gekheid.
2: Meer zijn er niet.
1: Volgens mij gaan we, ik denk dat we onszelf het meeste plezier doen door een heel mooi en goed programma van te maken. Laten we dat doen.
2: Voor deze keer laten we dat maar eens proberen.
1: Heb je daar een beetje zin in, Hans?
2: Ja, natuurlijk.
1: Oké, nou komt helemaal goed. Straks gaan we in gesprek met Peter Bijl. Hij werkt aan de Universiteit van Utrecht en doet veel onderzoek naar het verleden over Antarctica. We gaan het straks allemaal over hebben. Maar eerst is hier van de nieuwe film The Devil Wears Prada. Dat is dan nummer 2, want de eerste die kennen we ook nog. Shape of a Woman, Lady Gaga.

0: Dit is De Praatpaal.
1: Welkom bij Cake op de Week.
2: Ja, Peter, hoe was je week?
3: Ja, een beetje kwakkelen met gezondheid. In de zin van gewoon, weet je, zo'n loom gevoel. En mijn vrouw zei elke keer, ja, het is te warmte. Ik zei, nee, dat is de warmte niet.
2: Maar, ja, het is nou, de leeftijd.
3: Nee, ja, nou ja, dat zei ik dan niet. Dat dacht ik wel. Maar tot vandaag gewoon opeens het onweer losbarsten. En toen was ik ook na een uur was ik het kwijt. Dus ik denk dat die warmte
2: dat
3: er wel mee te maken
2: had. Luchtdruk heet dat, Peter.
3: Oh ja, oké. Nee, ik wil gewoon niet zeuren. Maar de
2: dat kan ook.
3: Ik heb wel het nieuws gevolgd natuurlijk, desondanks. En op de valreep voor ik deze kant opkwam naar de studio vanavond... bereikte mij het nieuws dat die Donald Pols... na één dag alweer ontslagen is bij Tata Steel. Heb je dat gehoord?
2: Ja, ja, zeker.
3: Ja, apart verhaal.
2: Het ging ook gelijk wild op allerlei appgroepen waar ik deel van uitmaak.
3: Ja, en er werd bij Eva wel eventjes gesuggereerd... dat hij misschien een pootje gelicht is door iemand die... dat toch niet kon hebben dat hij overstapte. Want het, op kleine schaal was het namelijk onbekend.
2: Ja, maar NSC had bericht. En Milieudefensie heeft heel netjes aangegeven... dat hij daar open kaart over heeft gespeeld. Dat hij er volledig afstand van had genomen. Ja, en kennelijk had Tata Steel... had hij het daar niet verteld of zo. Ja.
3: Maar het vind was jij, wel, moet was je erop ook, afgerekend worden... Of niet?
4: Dat is toch een... Was het een jeugdzonde?
2: Weet je, mijn ervaring is, Peter, is een geheel persoonlijke ervaring... dat als mensen je pootje willen lichten... en dat heb ik ervaren, dan vinden ze altijd wel wat.
3: Dat geloof ik ook wel.
2: Dus ik geloof best wel dat er wat achter zat. Ja.
3: Maar?
2: Je kan ook laten blijven zitten. Die keus had je ook.
3: Ja. Ja, oké.
2: Door te zeggen van jij heeft de open kaart over gespeeld bij Milieudefensie. En.
3: Oké, so much for Donald.
2: En heeft de afstand van genomen. Ja. Dus oké, genoeg weer. Maar die andere Donald even, die heeft echt hele lelijke woorden gebruikt naar Netanyahu.
4: Moeten we het weer over die man hebben?
2: Ja, even lachen, joh.
3: Ik bedenk opeens dat ik ook nog wel... Nou ja,
2: okay.
3: Wat Hans eerst maar even te zeggen. Want
2: Hans,
3: was ook
2: wat was jouw week, Hans?
4: Nou, best goed. Jullie weten dat ik onlangs op Spitsbergen ben geweest. De eerste dag dat ik daar was, kreeg ik ontzettende pijn in mijn voet. Dat was dan weer minder. Dus onderdrukt met allerlei pijnstellers. Thuiskomend stelde mijn huisarts vast dat ik jicht had. Daar had ik dat woord wel eens gehoord. Zonder enig idee te hebben van wat dat was. Nou, nu weet ik het dan. Iets aan je gewrichten, op je voet. Het gaat inmiddels een stuk beter. En ik heb er medicijnen voor.
2: Oh, dat maar goed, gaat dus, over jicht.
4: Volgens mij gaat dat
3: wel over. Ze hebben wel voor medicijnen dat zijn. Want ik heb er ook wel eens last van.
4: Maar misschien Prednisolon, heet het. Oh, het werkt als een tierenlier.
3: Een zwakke variant van...
4: Dat neem ik aan, ja. Nou ja, en voor de rest niet een heel bijzondere week. Want ik was ook een beetje rustig aan doen en toch wel vermoeid. Mm-hmm. Ik ben zondag met mijn zoon gezellig door Utrecht lezen. Stappen op allerlei plekken, wat gegeten en lekker rondgelopen. Dus dat is op zich al heel prettig met z'n tweeën. Ja. Quality time heet dat, hè? Met een goed Nederlands uitdrukking. Nou ja, dat was het wel een beetje...
2: Nou, ik kreeg ineens een kaart in de bus van de week van mijn zoon en zijn partner. Van dat ik voor mijn verjaardag uitgenodigd ben op die en die datum in oktober. Geheel verzorgd, een diner samen met mijn zoon dus. Hè, met allemaal wijn erbij. Dus zo'n wine and dine. Nou, heel erg leuk natuurlijk, zo'n wijnproeverij met de gerechtjes enzovoort. Dus ik bedankte en nam er een foto van. Ik denk, nou, die is ook snel erbij, die jongen, zeg. Dus ik appje de... Ja, dat was dus niet de bedoeling dat die kaart al bij mij binnenkwam. Die zat ook nog in een grotere envelop, die envelop. Dus die had naar hen toegestuurd moeten worden. Dus. Maar vond dat wel lachen.
4: Het geheim verklapt. Dus. Maar goed, daar kun je er lang naar uitkijken.
2: Ja, wij hebben er zin in, dus dat komt helemaal goed. Oké, we gaan zo meteen Dordtse dingen doen. Maar eerst More Than a Feeling, Boston. Kennen we die nog, mannen?
4: Tuurlijk.
2: Ah, komen ze.

0: is tijd voor Dordtse dingen.
1: Nou Hans, wat heb je meegenomen?
2: Ja, ik heb zoals dat meestal het geval is drie itempjes. Het is allemaal klein nieuws, maar toch. En ik begin met een item dat iets met voetballen te maken heeft. Jawel,
1: nee, Hans.
2: Wie zou dat van mij denken?
1: Nou, wij niet.
2: Nee,
1: nou,
2: jullie niet.
3: Ik ben blij dat we hem moeten gaan corrigeren, maar probeer door zijn poging.
2: Denk jij nu al, voordat ik iets gezegd heb, dat ik iets ga vertellen dat niet klopt?
3: Er zijn weinig dingen waar ik iets van weet, maar voetbal is er wel geen van.
2: Dit gaat over de fandag van FC Dordrecht.
3: Oké. Okay.
2: Ja, de fandag van de Schapenkoppen. En dat is op zaterdag 4 juli. Dat is dus 4-7, voor alle duidelijkheid. En dan er komt een heel programma, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het belangrijkste onderdeel van het programma, daar gaat dit item over. 'S middags om 2:30 gaat het eerste van FC Dordrecht het opnemen tegen Feyenoord. Dat gaat natuurlijk alleen maar voor de lol. Maar toch, wie Feyenoord wil zien, kaarthouders kunnen er gratis in. Dus dan kun je Feyenoord zien spelen in Dordrecht.
1: De helft van de Feyenoord-spelers zijn er niet. Die zijn toch op het WK?
2: Ja, weet ik
3: veel. Ik moet helaas.
2: Dat weet Peter dan weer. Gaan er veel Feyenoorders naar het WK?
3: Nee, joh, ben je gek, joh. Bij jouw Nederlandse zelfs als spelers spelen.
1: Cynische opmerking van mij.
2: Die spelen allemaal in het buitenland. Oké, goed. Nou, dat soort dingen, dames en heren. Daar gaan we naar terug. Want afgelopen weekend stond Dordrecht natuurlijk in het teken van Dordt in Stoom. Ik ben er zelf niet geweest. Het is heel druk geweest, weet ik. Dat heb ik gezien. Foto's, beelden, et cetera, et cetera. Groot succes. Het was natuurlijk prachtig weer. Misschien zelfs wel een beetje te warm af en toe. Maar het was, wat ik al zeg, een groot succes. Je kon een rondje Dordt maken met een trein en een bus. En natuurlijk ook nog een boot. En je kon nog veel meer. En als dat goed is, is het over, ik zeg even uit mijn hoofd, over 2 jaar is de volgende editie. En dan heb ik nog tot slot, als die openen wil, ja. Nou gaat hij rare dingen doen, dat is nou weer jammer. Oké. Omwonenden willen aanpassing van een oversteekplaats. Dat zijn omwoningen in de wijk Stadspolders. Die maken zich zorgen over de voetgangersoversteekplaats bij het winkelcentrum De Bieshof. Dat is vlakbij het station Stadspolders. Vooral ouderen en mensen die slechter been zijn zouden de overkant niet altijd halen voordat het verkeerslicht weer op rood springt. En wat er dan kan gebeuren, ja, bij ongeduldige automobilisten, dat wil je niet weten. In ieder geval, dat volgens omwonenden leidt dat regelmatig tot onveilige situaties. En ze willen dus graag dat daar wat aan gedaan wordt. Wat is dan de oplossing? Het licht moet een paar seconden langer op groen. Zo simpel kan het zijn. Dus ik hoop dat ze daar in Dordrecht aan gaan werken, zodat we geen ouwetjes onder de auto's krijgen.
1: Nee, laten we dat maar niet doen. We gaan straks in gesprek met Peter Bel om onder andere over zijn werk op en rond Antarctica. Dat, nou ja, Antarctica, dat heeft dus heel veel muzikanten al gestimuleerd, geïnspireerd. Waaronder Al Stewart.

0: T. L. Stewart. Nou, aangeschoven Peter Bijl, Universiteit van Utrecht. Welkom, Peter.
1: Hallo, ja, leuk om hier te zijn.
0: Nou, zou je jezelf kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Ja, ik ben Peter Bijl. Ik ben hier dus niet geboren, even een kleine correctie. Maar ik ben hier wel getogen in Papendrecht. En ik werk ondertussen als wetenschapper. Ik mag mezelf wetenschapper noemen. Daar ben ik altijd nog steeds wel een beetje trots op. Vind ik het leuk om dat te zeggen. Maar ik ben wetenschapper aan de universiteit. En ik mag daarbij dus onderzoek doen en onderwijs geven. En dat doe ik bij de faculteit aardwetenschappen, bij het departement aardwetenschappen. En ik doe onderzoek naar de geologische geschiedenis van Antarctica.
0: Ja, en de Zuidelijke Oceaan, las ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus en daar ben je ook echt geweest?
1: Ja, twee keer. Ja, en nog ook wat veldwerk gedaan in Australië en in Zuid-Chili. En twee keer aan boord van een onderzoeksschip bij Antarctica in de buurt. Ja, de laatste keer was afgelopen winter.
0: En dan staat er zo mooi op de site van de universiteit, waar jij jouw persoonlijke pagina zou je kunnen zeggen. Het centraal thema in jouw onderzoek is klimaat- en milieu-evolutie van Antarctica en de Zuidelijke Oceaan. Dat gaat dus ver terug in de tijd.
1: Ja, dat vind ik het leukste om te doen. Ja. Om ver terug te gaan in de tijd. Hoe de aarde er vroeger uitzag.
0: Ja, ik weet, ik ben gewoon geïnteresseerd. Een meer dan regulier geïnteresseerde leek, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. In de geschiedenis van de aarde en vooral het leven op aarde. Dat is heel mooi. Ik weet, Antarctica heeft natuurlijk hele andere tijden gekend. Het tropisch klimaat en ook daarna toen het ging schuiven, van Pangea loskwam enzovoort. Daar hebben ook dinosauriërs gewoon rondgelopen en zo.
1: Ja.
0: Maar hoe kom je daar nou achter dat daar allemaal geweest is?
1: Ja, dan moet je er toch echt naartoe.
0: Oké, en wat
1: dus,
0: ga je dan doen?
1: Al sinds de eerste ontdekkingsreizigers eigenlijk naar Antarctica gingen, begin 20e eeuw, dus in 1905 tot 1910, kwamen ze al terug met stenen. De eerste stenen die ze van Antarctica vonden, waarin ook plantenfossielen zaten. En dat was al een eerste openbaring. Heel koud, min 40 graden, wilden ze naar de Zuidpool als eerste bereiken. Dus de Zuidpool ligt echt in het midden van het continent. En toen ze daar naartoe liepen, kwamen ze een gebergteketen tegen die net met puntjes boven de ijskap uitstak. En in die ijzige kou hebben ze een paar stenen kunnen losfrikken en mee kunnen nemen. En daar zaten plantenfossielen in. Dus sindsdien weten we eigenlijk al dat Antarctica in het verleden, in de tijd dat die gesteenten zich vormden, een veel warmer klimaat moet hebben gehad, waarbij dus planten groeiden op Antarctica.
0: Ja, en je zegt net dat op het midden van dat continent ligt de Zuidpool. Maar dat is ook niet altijd zo geweest.
1: Voor Antarctica wel voor een hele, hele lange tijd. Dus Pangea heeft zich inderdaad gevormd. Misschien kennen mensen dat wel, dat supercontinent waarin alle continenten aan elkaar lagen. Maar ook toen lag het continent Antarctica op de Zuidpool. En alle andere continenten zijn daar vandaan gedreven.
0: Aha. Dus zou je kunnen zeggen dat Antarctica niet zoveel last heeft gehad van de platentectoniek, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ah, hoe kan dat nou? Want ik die stromen in dat magma, die gaan toch gewoon tekeer, zullen we zeggen.
1: Ja, precies. Nou, waarom Antarctica altijd daar is blijven liggen, dat weet ik niet. Dat zou je aan mijn collega's in Utrecht moeten vragen. Dat is mijn werkveld niet. Maar we kunnen wel heel goed reconstrueren waar die continenten lagen in het geologisch verleden. Dus we weten dat Australië heel snel naar het noorden is verschoven. En bij de Atlantische Oceaan zijn de Amerika's weggeschoven van Europa en Afrika. En dat kunnen we heel goed reconstrueren. Maar Antarctica lag eigenlijk altijd ongeveer daar. In ieder geval de afgelopen 250 miljoen jaar zeker.
0: Ja, dus als het daar altijd gelegen heeft, dan is
2: het 250 miljoen jaar is natuurlijk gigantisch. Maar op de schaal van het leven van de aarde is dat natuurlijk nog betrekkelijk kort, toch?
1: Ja, dat is de helft van de tijd.
2: Ja.
1: Van het meercellig leven.
2: Want het is wel tropisch geweest. En dan kan dat toch niet op dat moment op de Zuidpool hebben gelegen?
0: Of nou, dat is mijn vraag.
2: Nou ja,
0: nu
2: dat is de vraag, ja.
0: Ja, want dan moet er toch met klimaat op aarde iets aan de hand zijn geweest als het op de Zuidpool niet de hele tijd vriest.
1: Dus het was tropisch warm. Het was zo warm zoals het nu op de tropen is. Maar het had nog steeds wel een... weet je, het was in de winter pikken donker. En dat is niet veranderd. Hè. Dus vandaag de dag, als je naar de Noordpool gaat in het midden van de zomer, dan gaat de zon daar niet onder. Dan blijft hij schijnen. En in de winter is het andersom. Dan komt hij eigenlijk niet op. Nee. Dus dat was toen ook. Maar ondanks dat was het dus heel erg warm. En het heeft te maken vooral met een hele grote hoeveelheid broeikasgas in de lucht. Dus in de ware tijden in het geologisch verleden dat er veel meer broeikasgas in de lucht zat. Zelfs nog meer dan vandaag de dag. En in die tijden had Antarctica geen ijskap, ondanks dat hij op de Zuidpool lag. Maar had het bos in ieder geval aan de randen.
0: Maar eerst even over die oceanen. Als er geen ijskappen waren, ook geen ijskappen op het land,
1: ja,
0: dan was er veel water op de aarde.
1: Ja, ja, de zeespiegel.
0: En dan was de zeespiegel dan...
1: Ja, ja, ongeveer 60 meter hoger dan vandaag.
0: Wacht, 60 meter?
1: Ja.
0: Dus dan zitten we hier wel heel ver onder water op dat moment.
1: Ja, als je op de Domtoren staat, dan kan je nog net boven, kan je goed boven staan.

0: bron?
1: Ja, omdat...
0: Dat moet je toch gewoon niet doen?
1: Hoe dom mensen zijn. Gelukkig. Want dit gaat natuurlijk over... Want het gaat natuurlijk over landijs.
0: Ja.
1: En landijs wat smelt, dat komt wel degelijk bovenop.
0: Dat de,
1: ja. Dus dat... Ja.
0: Het gaat niet om het zeeijs.
1: Ja, en,
2: nou is meneer Kennedy niet de enige die dat niet uit elkaar kan houden. Nee. Kan ik zeggen, hoor. Dat is
0: helaas
2: toch wel complex. Dus... ja, dus dat is inderdaad het verschil. Als het op land afsmelt, dan komt het in zee terecht. En zeeijs is bevroren zeewater. Ja, dus dat was al in zee.
1: Dat zit er al, ja. Nee, dat is zo. Want dan ga je dan onderzoek... Kijk, wij weten dit nu. Maar dit weten wij onder andere door jullie onderzoek.
2: Klopt.
1: Hoe kom je erachter wat er precies dan gebeurd is die miljoenen jaren geleden?
2: Ja, dus hoe doe ik mijn onderzoek eigenlijk? Ja. Nou ja, dus ik heb geen teletijdmachine. Die hebben we niet. Dat zou heel leuk zijn. Maar eigenlijk heb ik het ook weer wel. Want ons onderzoeksveld komt zo ongeveer het dichtst bij tijdreizen. Want wij proberen een reconstructie te maken van hoe het er in het verleden uitzag. En dat doen we aan de hand van gegevens die we wel tot onze beschikking hebben. En die gegevens zitten opgeslagen in allerlei archieven, zoals dat heet. Nou, als je geschiedenisonderzoeker bent, dan ga je naar de bibliotheek. En onze bibliotheek zit opgeslagen in oceaanbodemmodder vooral. Hè. Dus de oceaan. Op de bodem, daar vormen zich eigenlijk laagje voor laagje oceaanbodemsedimenten. En daar zitten restjes, zand en klei en restjes van het leven van die tijd. En dat bouwt zich op laagje voor laagje. Dus wat wij doen is, wij gebruiken een boorschip en daarmee boren wij in de oceaanbodem. Boren we die laagjes op en die gaan we onderzoeken als een soort van plaatsdelict. Dus we hebben die boorkern, er is iets gebeurd met die oceaan. En we gaan proberen uit te pluizen.
1: Dat is zo'n hele grote worst eigenlijk die er dan uiteindelijk uitkomt.
2: Ja, zoals je de kern uit een appel met een appelboor boort. Zo boren wij in de oceaanbodem en dan kunnen we dat zo neerleggen. Op.
1: Wat is de doorsnee van zo'n...
2: ongeveer boring? 10 tot 15 centimeter.
1: Oké, je zit even
0: met de luisteraars.
1: Dat valt mee.
0: De diepte.
2: Ja, dus dat is de doorsnee. En de lengte kan tot kilometers diepte oceaanbodem in gaan. Ja.
1: Ja.
2: En dan ga je dus hoe dieper je gaat, hoe verder je teruggaat in de tijd.
1: En ja, en moet je dan ook nog een beetje kijken waar je boort? Je hebt die Mid-Atlantische rug. Dat zijn dus waar die twee tektonische platen uit elkaar. Ik weet niet of die helemaal tot beneden bij Antarctica komt, maar...
2: Nou, er wordt jaren gekeken naar waar. En dat wordt heel precies vastgesteld. Van, we willen precies hier op de honderden meters nauwkeurig willen we een boring zetten. En sterker nog, als je dan op zo'n expeditie bent, dan mag je ook niet ergens anders een boring zetten. Want dan krijg je gelijk...
0: Daar zijn strenge regels voor.
2: Heel streng. Het heeft ook te maken met als je in de bodem gaat. Nou ja, we boren ook in de bodem naar olie en gas. Dat zit onder hoge druk. En het boorschip wat wij gebruiken, dat is niet in staat om met die druk om te gaan. Dus als jij boort in een gasbel, ja, dan heb je schip een heel groot, vrij dodelijk probleem.
1: Vliegt dat schip dan omhoog? Wat gebeurt er dan?
2: Nou, hij valt erin eigenlijk.
1: Hij valt
2: in de gasbel die dan ontstaat.
1: Maar er komt dan een gasbel los en dan...
2: Ja, en dus dat gaat helemaal mis. Dus dat wordt helemaal gecheckt. Van, we mogen alleen boren op plekken waar in de inzicht in ieder geval echt geen olie of gas kan zitten.
1: En dat, nou ja, de mens is heel goed geworden in kijken waar olie- en gasbellen zitten, natuurlijk. Want daar kan je aan verdienen.
2: Ja. Hè, dus ja. Maar daarmee gaat de voorbereiding dus echt, daar gaat jaren en jaren overheen voordat je vanaf het eerste plan totdat je dan uiteindelijk met je schip vertrekt en die expeditie uitvoert.
1: En jullie boren ook van diezelfde soort worsten, zou ik maar zeggen, in ijs.
2: Ja, collega's van mij doen dat. Dat is ook een archief. Want dat wordt ook laagje voor laagje opgebouwd. En daar kan je heel nauwkeurige metingen in doen. Want bijvoorbeeld in dat ijs, daar zitten luchtbelletjes in. Ja. Nou, dat is eigenlijk fossiele lucht. Dus als je de bijvoorbeeld de hoeveelheid broeikasgas in dat fossiele lucht meet, dan weet je dus wat de samenstelling van het lucht was in het verleden. Dus dat is super fijn. Het nadeel is dat je niet verder terug kan dan nu 1,2 miljoen jaar. Dat is het oudste ijs wat we hebben op aarde. En als je nog verder terug wil in de tijd, en dat willen we voor goede redenen, ja, dan moet je toch naar andere archieven. En daarom kijken wij naar die oceaanbodemarchieven, waardoor we nog verder terug kunnen in de
1: tijd. Daar zitten dan geen luchtbelletjes in, maar dan zou je op andere manieren kunnen kijken.
2: Ja. Ja,
1: wat daar aan de hand is. Misschien aan plantenresten of zo.
2: Ja,
1: of...
2: en algeresten en kleine fossieltjes die erin zitten. Maar ook de moleculaire samenstelling.
0: Dus

0: Kun je aan de hand van sommige bodemsoorten dan ook de interactie tussen de bodem toen en de lucht van toen daar iets mee doen?
1: Ja. Ja, dus we krijgen een, als we dus zo'n boorkern dicht bij Antarctica nemen, dan proberen we restjes te vinden van de ijskap en wat er met de oceaan gebeurt. En daarmee kunnen we kijken wat de ijskap deed en hoe de oceaan erbij lag en hoe dat met elkaar samenhing. Dus dat is nu erg van belang, omdat we vandaag de dag vooral bij Antarctica best wel zorgen maken over de stabiliteit van die ijskap. Met name omdat de oceaan eromheen aan het opwarmen is. Okay. En er is een kans dat gaat een behoorlijke ijsafsmelt veroorzaken rond Antarctica.
2: Laten we daar zo over doorpraten. Ja. Eerst Paul McCartney. We hadden al vorige week een nummer van zijn nieuwe album in de uitzending, samen toe met Ringo Starr. Nu, Come Inside.
3: Dit is de Praatpaal op Trechstad FM. Volg

0: tweede uur hebben we ook nog alle tijd om door te praten. Maar nu praten we vooral eventjes door over, ja, over die gevolgen eigenlijk. Ja, waar je druk over maakt. Waar jullie je druk over maken, denk ik, als wetenschappers op Antarctica. Niet alleen de smeltende poolkap die dus in zee komt, maar de opwarming van de oceaan daar toch?
1: Ja, dus de reden waarom überhaupt de wetenschap goed naar Antarctica kijkt, is omdat er gewoon een enorme hoeveelheid smeltwater vandaan kan komen. Er ligt gewoon een hele grote ijskap op. We hadden het net over 60 meter zeespiegelstijging is al het ijs op aarde. Nou, daarvan is ongeveer 52 ligt op Antarctica. Dus, en de rest is dan Groenland.
0: Wil je die nog een keer herhalen?
1: Dus van de 60 meter zeespiegelstijging komt ongeveer 52 of 53 van Antarctica.
0: Dus en als dat smelt, ligt de zeespiegel 52 meter hoger?
1: Ja, als die helemaal smelt. Maar en dan is Groenland ook al afgesmolten en dat is dan die andere...
0: Dat is die andere 7, 8 meter of zo.
1: Maar dus heel Antarctica gaat niet smelten, ook niet morgen, ook niet overmorgen. Er zijn een paar regio's die nu een beetje tekenen vertonen van verdunning. En eigenlijk wat we zeggen dan, dat er meer ijs afgaat en dat erbij komt elk jaar. En dan is die dus in disbalans en dan begint die dus te smelten. Nou, dat proberen we goed te begrijpen wat er gebeurt en waarom. En we zijn erachter gekomen dat het vooral komt door de opwarming van de oceaan. En een deels en de andere deel is door de opwarming van de lucht. Maar de oceaan speelt een hele belangrijke rol hierbij. En die warme oceaan die eet eigenlijk aan de voet van die ijskap die in zee uitstroomt, eet die weg. En dan, als dat gebeurt, dan kan die ineens heel snel afsmelten. En nou, dat is dan een deel van Antarctica. In andere delen speelt dat nog helemaal niet. Dus die 52 meter daar
0: dat voorlopig is dat gaat, scenario niet...
1: Nee, maar wel, we kijken nu wel naar een paar meters over de komende honderden jaren. En dat is natuurlijk al hartstikke veel. Zeker voor zo'n laaggelegen land als Nederland. Dus zeker een land als Nederland heeft daar natuurlijk direct mee te maken wanneer die zeespiegelprognoses veranderen. Omdat we, ja, het kost wel wat tijd voordat wij onze dijken kunnen verzwaren, voordat we onze zeeverdediging kunnen aanpassen. Daar kunnen we voor de komende tijd nog wat aan doen en meegroeien. Maar voor de langere termijn gaat het wel oplopen. Je kan die dijken niet alleen maar hoger maken. Dus voor de komende tijd, op de korte termijn, zijn die dijken helemaal zijn veilig, kunnen ons beschermen.
0: Een korte termijn is 50 hoger. Jaar, 100 jaar.
1: Nou, voor over 30 jaar zouden we eigenlijk weer een nieuwe deltawerk moeten hebben. En daar worden nu bij het Planbureau voor de Leefomgeving ook heel veel ideeën voor gebracht. Maar in dat stadium lijken we nu te zijn. Dat er nog een aantal ideeën zijn over hoe wij Nederland voor de komende 100 jaar nog vrij kunnen maken. Hetzelfde als wat we met de Deltawerk hebben gedaan. Ik zie in de studio toevallig een plaatje van Papendrecht in 1853. Nou ja, weet je, dus het is wel eens gebeurd. En de Deltawerken beschermen ons nu, maar die beschermen ons niet als het tegen zit met hoe het in Antarctica gaat voltrekken. En dat weten we ook gewoon nog niet precies. Dus het is wel ook... we weten een minimale bijdrage, maar er zijn nog een aantal scenario's die best wel schrikbarend zijn, die we nog niet kunnen uitsluiten.
0: Okay.
1: En daar richt het onderzoek zich nu op.
0: En hebben jullie, jij onderzoekt, er zijn andere wetenschappers ook druk bezig. Hebben jullie ook dingen ontdekt waarvan dat wisten we eerst nog niet en nu weten we dit stukje wel?
1: Ja, ik kijk naar het geologisch verleden. En als we naar tijdsperiodes teruggaan naar het geologisch verleden, dan ga je terug in de tijd naar steeds warmere fases. Fases in het geologisch verleden waarin de aarde op natuurlijke wijze warmer was dan vandaag door meer broeikasgassen. Dus in mijn onderzoek kijken we vooral naar die tijdsperiodes die dezelfde hoeveelheid broeikasgassen in de lucht heeft had als die we in het nu hebben en in de toekomst gaan hebben. Zodat we kunnen kijken hoe zag de ijskap er toen uit in die tijd. Dus wat we uit die periodes hebben gevonden, en ook dan kijken we naar die tijdsperiodes wereldwijd, kijken we naar hoe hoog lag de zeespiegel. Nou, dan zie je dus dat in die tijdsperiode, ook in Nederland, ongeveer 3 miljoen jaar geleden, was de hoeveelheid CO2 hetzelfde als vandaag de dag. Hoeveelheid broeikasgas hetzelfde als vandaag de dag. Toen was de wereld inderdaad 2 tot 3 graden warmer, wereldwijd gemiddeld. Nou, we maken ons zorgen over dat we onder de 1,5 graad blijven. Nou, dat lukt al niet meer. 2 graden hopelijk, maar 3 graden, dat is nog een heel stuk warmer. Nou, toen lag de zeespiegel dus 10 meter hoger dan vandaag de dag wereldwijd gemiddeld. In die tijd, in de tijdsperiode. Dus
0: dat zou een gevolg kunnen zijn als we dus die opwarming niet remmen. En het dat zou is... dat 2-3% 2-3 graden warmer kunnen worden. Dan zou, dan zou het kunnen zijn dat de zeespiegel met zoveel meter uiteindelijk gaat stijgen.
1: Ja, dat kan een eindstadium zijn, eindsituatie zijn.
0: Ja, want dat
1: het kan best zijn dat dat nog 1000 jaar duurt.
0: Ja.
1: Maar de vraag is nu, hoe gaan we naar dat eindstadium? Gaan we daar eerst langzaam stijgen en dan snel? Of gaan we met stappen? En wanneer proberen die stappen dan? Want ja, als je over tijdsperiodes van de komende 30 jaar gaat, als wij over 30 jaar een nieuwe deltawerker willen hebben, dan moeten we aan de slag.
0: Ja.
1: Dus moeten we geld voor reserveren, daar moeten we plannen voor maken, dat moeten we implementeren. Dus het gaat wel over wat langere tijdsperiodes waarin we veilig moeten blijven achter onze dijken.
0: Ja, ik hoor ook wel vaak in die in de klimaatwetenschap dat er van die punten zijn, hè, van die wat is het, een
1: accelerator,
0: kantelpunt, ja, en dan dat het dan extra snel gaat of zo. En
1: ja, nou, dus dat gaat ook over dat pad ernaartoe, hè. Dus ja, we weten best wel goed wat het eindstadium kan zijn, maar nu richt het onderzoek echt op hoe verloopt dat pad naar dat eindstadium toe. Gaat dat met stappen of gaat het geleidelijk,
0: en zou het ook nog de andere kant op kunnen gaan? Dat het juist helemaal niet op gaat warmen, juist kouder wordt. Ik weet niet, hè, want dat zijn chemische processen, natuurkundige processen.
1: Ja, dus lokaal kan dat zeker.
0: Ja, ja.
1: Of in bepaalde seizoenen op bepaalde plekken. Omdat nou eenmaal zo de windpatronen zo gaan lopen. Maar wereldwijd gemiddeld en vooral in de poolregio's is geen verandering is eigenlijk uitgesloten door de wetenschap. En ook omdat we de verandering nu al meten sinds dat we CO2 zijn gaan.
0: Dat is gewoon een onomkeerbaar proces wat voorlopig nog door zal gaan.
1: Ja, ja. Er zijn wel eens mensen die zeggen, dit jaar was het koudste jaar van de rest van je leven. Nou, dat is niet helemaal zo, dat gaat ook met schommelingen. Maar over iets meer jaren, hè, je kan wel zeggen, dit decennium is het koudste van de rest van je leven. En dat, dat is
0: dus het is gewoon, hè, wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt, en ik denk de heren hier in de studio ook, dat je gewoon iedere winter wel kon schaatsen, sneeuwpoppen kon maken, dat is klaar.
1: Dat hoeft dus niet.
0: Dat kan.
2: Ik denk dat je beter kunt zeggen dat de kans dat het gebeurt steeds kleiner wordt, toch?
1: Ja. Nou, weersextremen zullen er altijd nog zijn. Ja. Het kan nog een keer heel koud zijn met klimaatverandering. Maar we zien al, hè, ik denk dat iedereen al wel ziet dat we best wel vaak meemaken dat buien heviger zijn of langer blijven hangen. Dat droogtes langer aanhouden. Boeren hebben daar ontzettend veel last van. Dus het wordt ook gewoon, afgezien van de trend naar warmer, het wordt gewoon extremer. En daar zijn we nog niet genoeg op ingesteld. Daar hebben we last van in allerlei regio's. En ja, als we het uiterste uit onze economie willen halen, dan zijn die extremen altijd schadelijk.
0: Ja, heftig verhaal. Ik kijk, zo eigenlijk willen vaak, kun je ook iets positiefs over zeggen, maar dat is er gewoon niet. Is het niet voor jullie als wetenschappers ook wel frustrerend om dat je denkt van, ja, nou gaat het weer over asielzoekers of Trump een scheet gelaten heeft. Er zijn echte problemen, mensen. Is dat niet soms frustrerend?
1: Nou, het hoeft er voor mij niet altijd in de media over te gaan. Over klimaatverandering. Er gebeurt heel veel bij allerlei ministeries achter de schermen. Ik denk dat het juist goed is dat het niet in de media is, want het onderwerp polariseert ook heel erg. En Nederland heeft zich gewoon ook aan allerlei afspraken gecommitteerd, waar ze ook nu door de rechter op aangewezen zijn dat ze zich daar echt aan moeten houden.
0: Okay.
1: Op straffen van dwangsommen en dat soort dingen. Dus daar committeert het kabinet zich aan om dat te halen. En ook die tussentijdse doelen. Hè, want met het akkoord van Parijs in 2015 zijn harde afspraken gemaakt voor een lange termijn. En daar zijn nu tussenafspraken in gemaakt. En dat zorgt ervoor dat we elk jaar toch een stapje maken naar verduurzaming. Ik denk dat iedereen het ook wel merkt met regelingen die Die toch proberen duurzamere beslissingen te nemen. En het, gaat, het gaat langzaam. Ja,
0: het maar
1: gaat,
0: ik had toch het idee dat het kabinet wat we hiervoor hebben gehad niet zo. Dat ze voor stilstand had gezorgd. Het kabinet schoof.
1: Zeker. Met, ja.
0: De BBB en ja. De PVV.
1: Dus ja, dat kon het zich net even permitteren. Vanwege hele sterke duurzaamheidsinvesteringen door het kabinet daarvoor.
0: Ah.
1: Maar het houdt zich nog steeds net aan de afspraken.
0: Ja.
1: Natuurlijk gaat het nog steeds veel te langzaam. Hè? Veel te langzaam om erge klimaatverandering te voorkomen. En niet alleen voor ons, maar ook voor de rest van de wereld, die misschien nog kwetsbaarder zijn en nog minder aan kunnen doen dan wij.
0: Er zijn staten die maar net met hun eilanden boven het zeeniveau liggen. En die dreigen nu al te verdwijnen. Hè?
1: Ja. Maar goed, dus het frustreert me wel. Aan de andere kant zie ik ook dat. Kijk, de klimaatwetenschappen is de meest georganiseerde wetenschapstak van de wereld. Want we brengen alle wetenschappen samen. Die schrijven elke 7 jaar een heel dik rapport. Inclusief een samenvatting voor beleidsmakers. Dus we brengen eigenlijk alle wetenschappelijke kennis als hapklare brokken naar de beleidsmakers toe. En daar wordt nu dus ook wel op te laat, maar daar wordt wel op geacteerd. Je moet ze altijd bij de les houden, maar dat doet de rechter nu ook.
0: En alle gegevens die in de Verenigde Staten bij de klimaatwetenschappers liggen, stellen jullie die veilig op het ogenblik?
1: Ja, wordt ontzettend hard aan gewerkt om dingen op Europese servers te krijgen. En een aantal dingen heeft de VS altijd het voortouw in genomen en kunnen we niet zomaar overnemen. Dat is verschrikkelijk. En dat zijn precies die dingen. Bijvoorbeeld het monitoren van wat de oceaan doet. De Atlantische Oceaan, waar de golfstroming stroomt. Ja, dat is voor West-Europa ook wel echt van heel erg groot belang dat we daar goed zicht op houden. Ja, en dat is de VS nu ook de discussie aan het stellen of zij dat allemaal moeten doen. Ja, en misschien is er ook wel een punt.
0: En dat ligt niet aan de VS-wetenschappers, maar aan het beleid.
1: Absoluut niet aan het beleid.
0: We praten daar in 2 uur over door. We gaan zo naar de column van Peter. Maar eerst Edge of Desire, nieuw nummer van Jonas Blue.

0: de praatpaal van Trechtstad FM. Tijd voor Peter in de Eter.
1: Trends. Ik las vanmorgen in de krant dat de laatste tijd het vogelen enorm gewonnen heeft aan populariteit. Het blijkt niet meer voorbehouden aan stoffige 50-plussers, maar zelfs tieners en studenten blijken gewapend met verrekijkers de natuur in te trekken om vogels te bekijken en te beluisteren. Ook in het Amsterdamse Vondelpark worden drukbezochte excursies georganiseerd. Paradoxaal genoeg wordt de belangstelling van nieuwe vogelaars die op zoek naar rust en een analoge beleving zijn aangewakkerd door sociale media en nieuwe apps zoals Merlin Bird. Fascinerend toch hoe dit soort verrassende nieuwe trends kunnen opkomen. Net toen je dacht dat er een nieuwe generatie bestond die zichzelf totaal verloor in het permanent kijken op digitale schermen, waardoor de mens voorgoed een van de natuur vervreemd wezen leek te worden, gaan ze naar buiten om naar de groene tjiftjaf of de bonte specht te luisteren. Toch een beetje verwarrend. Maar ja, zo gaat dat met nieuwe cultuurontwikkelingen. De nieuwe trend staat vaak haaks op de vorige. In mijn tienertijd, de jaren 70, gingen we binnen een half jaar om van flower power naar punk. Nou ja, cultuurhistorici delen de geschiedenis graag in afgebakende tijdsblokken in, maar in werkelijkheid lopen de ontwikkelingen altijd door elkaar heen. De heren geleerden proberen orde in de geschiedenis te scheppen, omdat iedereen die geschiedenis zo graag wil begrijpen. Op dit moment kun je je afvragen of de populariteit van Donald Trump in de VS en Europese rechtsextremistische leiders een periode inluidt waarin de democratie is afgeschaft. Of is het een laatste stuiptrekking van de blanke kapitalistische macho-cultuur die onder druk staat van de woke-beweging? Zelfs enkele grote internationale bedrijven beginnen op dit moment woke-elementen te introduceren in hun personeelsbeleid en spreken dat ook letterlijk uit. Het valt niet mee om vast te stellen in wat voor soort tijdperk je zelf op dit moment leeft. Want om dat te bepalen moet je er met afstand naar kunnen kijken. Ben benieuwd hoe cultuurhistorici later de jaren 20 van de 21ste eeuw zullen typeren. Ik heb wel het gevoel dat de wereld en de mensheid zich nog in heel veel verschillende richtingen zouden kunnen ontwikkelen. Dat klinkt onzeker aan één kant, maar betekent ook dat we niet noodzakelijkerwijs in een rechte lijn recht op de apocalyps afstevenen. Dat is dan toch eigenlijk best geruststellend.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Twee teams van de Rotterdamse politie zijn inmiddels op zoek naar meer slachtoffers in een grote misbruikzaak, waarbij vrouwen door hun eigen partner zijn gedrogeerd en misbruikt. Vorige week deed de politie invallen op 8 verschillende plekken, ook in Rotterdam. Er zijn 4 mannen aangehouden. De verdachten hadden contact met elkaar in besloten groepen op sociale media, zegt de teamleider van de Rotterdamse politie.
2: Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
1: Voor de slachtoffers is slachtofferhulp geregeld. De Milieudienst Rijnmond, de DCMR, heeft sinds gisteravond tientallen klachten binnengekregen over een fluitend geluid in de buurt van de Euromast. Tot nu toe hebben 20 mensen zich gemeld. Een inspecteur van de Milieudienst is ter plaatse gegaan. Waarschijnlijk komt het geluid door de wind die langs kabels of touwen gaat, die er hangen vanwege de werkzaamheden. Vandaag wordt verder onderzoek gedaan. Nederlandse bedrijven die hebben voor bijna 2 miljard euro designerdrugs besteld in India. Omdat de stoffen niet op de opiumlijst stonden, konden ze worden gekocht. In India worden veel medicijnen geproduceerd. Nou, de drugs die werden geïmporteerd zijn onder meer stimulerende middelen en ketamine-achtige stoffen. Veel van die middelen kunnen leiden tot slapeloosheid of hartproblemen. Bewoners van Nesselanden in Rotterdam zijn een petitie gestart om maatregelen te nemen tegen de verkeersoverlast. Nu het een stuk warmer wordt, nemen de overlast van scooters en motoren weer enorm toe, zeggen ze. De afgelopen weken waren er al problemen op het strand bij Nesselanden met jongeren. Maar tegelijkertijd is de verkeersoverlast ook weer toegenomen. Vooral de hard optrekkende motoren en scooters zorgen voor veel irritatie. Mensen in Nesselanden willen onder meer extra controle door de politie. Ook zouden er wegafsluitingen moeten komen. Voor sommige plekken in de stad is al een complete aanpak op papier gezet, zoals op de Meent. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wisselvallig, geregeld buien, af en toe wat zon en het is 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht ook nog wat buien. Morgenochtend de laatste regen, daarna blijft voor langere tijd droog. Komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden wel wat aan de koele kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide. 6 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Praatpaal.
6: Drechtstad FM.
7: Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek.
8: Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur op Drechtstad FM.
9: Ja, welkom terug beste luisteraars bij aflevering 299 van De Praatpaal op Drechtstad FM. Straks gaan we verder in gesprek met Peter Bijl, wetenschapper van de Universiteit van Utrecht. Maar eerst nieuw nummer van Casey Musgraves en het heet Dry Spell.

0: nog steeds hier in de studio wetenschapper Peter Bijl. Het onderzoeksproject waar jullie nu in zitten heet Ocean Nice. Een mooie naam trouwens.
1: Ja.
0: En je vertelt net even tijdens de muziek dat jullie bezig zijn nu met auto's. De samples op te halen uit Bordeaux.
1: Ja.
0: En Frankrijk, dat hoort ook gewoon bij jullie werk.
1: Ja, dus ik was deze winter op een onderzoeksboot van Spanje. Een Spaans onderzoeksboot. En die vaart dus elk seizoen van Spanje naar Zuid-Chili. En dan heeft hij ook een taak om de onderzoeksstations die op Antarctica zijn te bevoorraden. En in die tijd kunnen wij dan met dat schip wat onderzoek doen. Maar dat schip gaat dus ook met al onze materialen die we hebben verzameld bij Antarctica, vaart hij dan weer terug. Dus die is in half mei is die terug aangekomen in Spanje. En ons materiaal zat daar nog op. Dus het is van Spanje naar Bordeaux gebracht met de auto. Omdat het toch een stukje veiliger is met de auto dan met de post. En, en nu is iemand dat dus aan het ophalen. En het is ook een stuk goedkoper. Want als je bevroren samples moet versturen met PostNL, dan ben je echt heel veel geld kwijt.
0: PostNL? Oké. Nou goed, hoort daar dus ook gewoon bij.
2: Ja, het is grappig dat we hebben het over belangrijk onderzoek dat wereldwijde repercussies heeft. En dan in de praktijk moet je ook kijken naar het tarief van PostNL. Ja. Die tegenstelling vind ik wel mooi.
0: Ja, hoor. Ja, nou kijk, dat weten we ook weer best. Luisteraars. Je vertelde iets tijdens de muziek van dat de belangstelling onder studenten voor het onderwerp wat wisselend is. Zeg maar zeggen dat de laatste tijd is het niet meer zo.
1: De belangstelling is heel groot. Alleen de onderliggende motivatie waarom mensen dit gaan studeren, dus vooral aardwetenschappen, die wisselt heel erg. En dit is een vrij fundamentele belangstelling van hoe de aarde werkt. En niet per se een drijfveer om erge klimaatverandering te voorkomen. Het heeft geen activistische grondslag om dit te gaan studeren. Okay. Het is echt heel natuurwetenschappelijk over hoe werkt de aarde en wat zijn de natuurkundige processen die daar aan de grondslag liggen. Dus voor deze opleiding is bijvoorbeeld ook geen aardrijkskunde verplicht. Het is scheikunde en natuurkunde die de vakken die verplicht zijn. Echt een beta-profiel moet je hebben. En dus dat maakt het echt een natuurwetenschappelijke opleiding.
0: Kijk, interessant. Nou ja. Weten dus we ook weer.
1: Als mensen voor die keuze staan, jongeren die luisteren, dan ga aardwetenschappen studeren in Utrecht.
0: Nou, we hebben een tijdje een aantal jongeren die vlak voor hun eindexamen zitten. Dus
1: precies.
0: Kunnen we dat nog eens even zeggen. Sowieso heel goed om de beta-kant op te gaan, want daar hebben we mensen nodig.
1: Ja.
0: Nog beter overigens als mensen middelbare beroepsopleidingen gaan doen, want daar hebben we er heel veel van nodig.
1: Zeker.
0: Dus ook dat weer natuurlijk.
1: Ja.
0: Je werk is niet alleen maar onderzoek doen, toch?
1: Nee.
0: Waar bestaat jouw werk verder uit?
1: Nou, ik ben voor 50% doe ik onderzoek. En voor 50% geef ik onderwijs op de universiteit. En ik vind die tweeledigheid heel leuk. Omdat je altijd. Nee, je bent sowieso altijd met jonge mensen bezig. Dat vind ik heel leuk. Enthousiaste mensen die. Die van jou willen leren. En ook het onderzoek bestaat in mijn geval nu vooral uit het begeleiden van een onderzoeksteam die het onderzoek uitvoert. En daarbij stuur ik ze aan. En dat vind ik eigenlijk een hele leuke rol om te hebben. Om mijn kennis door te geven aan iemand die het werkveld nog verder brengt.
0: Wat voor soort mensen zitten dan in zo'n onderzoeksteam? Zijn dat dan studenten of zijn dat dan docenten of allebei? Of?
1: Ja. De studenten die een onderzoeksproject doen, een afstudeerproject bijvoorbeeld. En promovendi, die een promotieonderzoek doen. Dat is een 4 jaar lang traject waarin ze 4 jaar lang fulltime met mij onderzoek doen.
0: Uit betrouwbare bronnen van allemaal mensen die ik ken, weet ik dat dat soort trajecten ook heel erg kunnen uitlopen. Is dat bij jullie ook zo?
1: Absoluut.
0: Dat langer dan 4 was. Ja.
2: Schrijf aan een proefschrift.
1: Niet meer zo lang als het vroeger was. Dus het gebeurt wel eens dat het een paar maanden uitloopt. Maar we proberen toch altijd wel binnen de tijd af te ronden.
0: Zo erg als Van Rossum zal het niet worden. Wat hoort dat? 8 jaar of zo?
2: Ja, precies.
0: Van Maarten.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is dus het onderzoeksdeel. En hoe ziet zo'n dag er dan uit als je er met dat onderzoek bezig bent? Heb je dan overleggen of zit je dan met je neus in de boeken of in de data, in de computer? Of wat doe je op zo'n dag?
1: Ik heel veel meetings met mensen. Ik begeleid dus iets van 3 of 4 promovendi. En 2 postdocs die allemaal met hun eigen onderzoeksproject bezig zijn.
0: Dus postdoc, voor de luisteraar, is een...
1: Heel goed, dankjewel.
2: Iemand die
1: postdoc
2: is
1: iemand die gepromoveerd is, maar ook een onderzoeksproject uitvoert. Dus dat is eigenlijk zijn dat echte onderzoekers.
0: Ja, die zijn hebben 100%
1: onderzoek.
0: Ja. Ja.
1: En, maar die zijn dan weer ietsje verder dan de promovend. Die zijn ietsje ouder ook. Die kunnen vrij zelfstandig werken, maar ja, die hebben toch af en toe ook aansturing nodig. En bij het onderwijs hoort natuurlijk ook heel veel onderwijsorganisatie. Dus daar heb je veel meeting en afstemming over. Ontwikkeling van het onderwijs. Je moet natuurlijk zeker op de universiteit ook bijblijven bij de actualiteit van het onderwijs. Ook de actualiteit van de onderwijsontwikkeling. Dus de didactische ontwikkeling. Dat moeten we natuurlijk ook doen.
0: En geef je dan ook wel eens college?
1: Ja, heel vaak. Ja. Dus meestal in periodes van het jaar. Dus op dit moment geef ik heel veel college. Vandaag, morgen ook weer. Dus in juni is altijd mijn onderwijsperiode. We geven ook veldwerkonderwijs, waarbij we met de studenten naar een plek gaan. Meestal in Europa of in Frankrijk of in Spanje. En daar onderwijs geven in het veld. Dan leren ze de veldtechnieken over hoe je onderzoek doet. In september gaan we naar de Zandmotor met een hele groep studenten van biologie. Om daar een dag onderzoek te doen, onderzoek te leren.
0: Ja, je geeft ook les op de faculteit biologie.
1: Ja, bij aardwetenschappen en bij biologie. Dus ik heb altijd op het snijvlak gezeten. We geven daar bij biologie geven we cursussen over marine wetenschappen. Dus alles wat met de oceaan te maken heeft. En dus heel veel overleg. En ik probeer toch altijd wel tijd in mijn agenda te blokken voor mijn eigen onderzoek. Dus dat ik zelf ook nog eens een artikel schrijf of achter de microscoop. Gelukkig heb ik ook een partner die een microscoop thuis heeft, want die werkt vanuit huis. En die kan ik ook af en toe lenen. Dus soms geef ik mezelf in de kerstvakantie iets te doen.
0: Jouw partner doet ook onderzoek? Of,
1: Ja, maar bij een maatschap. Dus die werkt in de archeologie.
0: Aha.
1: Ja.
0: Maar je kan daar ook gewoon, dus zonder dat je in dienst bent van de universiteit, kan je ook geld verdienen aan archeologie.
1: Zeker.
0: Aha.
1: Ja.
0: Okay, nou, ja. Interessant.
1: Ja.
0: Maar goed, daar ben je hier niet voor natuurlijk. Dan zitten we ineens over te praten. Maar goed, maar dat is ook een interessant onderwerp. Maar even terug naar het onderwijs. Gewoon heel plat. Heb je nou ook last van AI?
1: Ja, zeker.
0: Bij je studenten.
1: Ja.
0: Hoe zit dat?
1: Nou, zeker in de eerste 3 jaar van de opleiding is het heel moeilijk om een geschreven tekst als opdracht te geven. Dat gaat eigenlijk niet meer. Maar in de masteropleiding zit je op een gegeven moment, zitten we dan, is het de laatste 2 jaar van de opleiding, is het niveau op een gegeven moment zodanig dat ze de dingen die ze vragen aan AI, daar heeft AI helemaal geen antwoord op. Want dat zit tegen de nieuwe dingen. Dus daar komen de studenten een beetje achter en zeggen ze, AI geeft eigenlijk best wel onzin antwoorden. Want dan, hè, dus dan, ja, dus, en daar wil je ze eigenlijk eerder hebben. dat ze eigenlijk weten van ja, sommige dingen kan je beter niet aan AI vragen, want hij verzint een antwoord en dan slaat het nergens op. Maar dat vond ik ook inderdaad wel grappig, wat ze af en toe tegen me zeggen. Maar we moeten onderwijsvormen anders maken daarvoor. Dat is een hele moeilijke, snelle transitie die we moeten doen.
0: Want studenten weer gewoon een tekst laten schrijven met een pen, helpt dat?
1: Volgens mij helpt het het meeste door gewoon te laten zien waar je het wel goed voor kan gebruiken. Laten zien hoe je het goed kan citeren. En toch dat je altijd bij de bronnen moet blijven waar jij of AI het dan vandaan heeft gehaald. En dus daar goed en bewust mee om te kunnen gaan. En ook weten wanneer je het niet moet gebruiken. En dus ik denk dat de toekomst is. Niet angstvallig proberen dat weg te houden, maar het juist dood te knuffelen en dan te omarmen, zeg maar, die nieuwe technologie.
0: Ja. Kijk, we gaan tijd weer voor een stukje muziek. Ik denk dat we hebben het hier een tijd terug alweer besproken, dat er een afscheidsconcert was van de Golden Earring. En een van de bands die daar optrad was Direct. En zij hebben samen met de Golden Earring When the Lady Smiles uitgevoerd. Dus daar gaan we lekker naar luisteren.

0: lekker. Toch nog een keertje Golden Earring.
1: Ah, je mag gerust dat concert een keer helemaal beluisteren, hoor. Want er is nu...
0: Ik heb
1: er zijn
0: van
1: een korte versie op YouTube, maar er is ook een volledige versie van meer dan 2 uur. En ik vind echt, er zitten echt fantastische dingen tussen. Die versie die ze gedaan hebben van Buddy Joe. Ja. Die ze op een hele langzame manier gewoon 4 of 5 stemmen gezingen. Met Agda en de Munnik en gewoon Danny Vera nog een paar. Die is echt fantastisch.
0: Mannen die kunnen zingen dus.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja, nou ja, nou beste luisteraars, het is een oproep van Peter. Het is dus het luisteren waard. When the Lady Smiles was dit van de Golden Earring met Direct. Ja, Peter nog steeds hier.
2: Ja.
0: Toch maar even weer focussen op het onderzoeksdeel. Hè. Jouw dag ziet er natuurlijk gewoon uit als onderwijsdag, maar kan ook als onderzoeksdag zijn. En dat is dus ook gewoon overleggen, het minder interessante deel. Hoe lang duurt het nou voordat je voordat er iets komt wat naar buiten kan?
2: Oh.
0: Ja, want af en toe horen we ineens iets over een onderzoek. Hoe lang zijn jullie met zo'n team bezig?
2: Nou, dat is inderdaad wel grappig. Op het moment dat het in de pers staat, is het onderzoek meestal al lang voorbij. De wetenschappers die dan aan het woord zijn over dat onderzoek, die zijn al lang weer met iets anders bezig, omdat het proces van publiceren ook nog wel wat tijd overheen gaat. Maar nou ja, bijvoorbeeld een promotieonderzoek waar we het net over hadden, dat duurt 4 jaar. Nou, meestal komen bij de meeste promovendi het eerste artikel wat ze dan publiceren, dat is meestal het allereerste artikel wat ze überhaupt publiceren, komt dan na 2 jaar in hun 4-jarige traject uit. Dus ze doen 2 jaar onderzoek zonder dat ze iets tastbaars hebben gepubliceerd.
0: Aha.
1: Ja. Onder de uitgevers.
2: Nee, het komt ook gewoon door...
0: Hij is wetenschappelijk uitgever geweest, hè? Ja. Dus,
2: Nou, dat proces is trouwens de laatste tijd steeds sneller gegaan. Ook vanwege open access en vanwege het niet meer papier drukken, maar online weergeven. Ja, en dat is voor ons heel fijn.
1: E-mail helpt daar enorm bij. Ja. Vroeger duurde het weken voor een drukproef in Amerika terecht kwam. Ja. Een paar minuten, ja.
2: Maar dus dat duurt lang, maar dat komt ook, dat heeft vooral ook te maken met de nauwkeurigheid ervan. Je hebt zelf een grote nauwkeurigheidsstap. Inderdaad, daarna wordt het wordt het onderzoek nog bekeken door onafhankelijke collega's die daar een oordeel over geven. En pas als die allemaal het ermee eens zijn dat het al goed is, dan pas wordt het gepubliceerd. Dus het is ook goed dat het lang duurt, want dat komt de nauwkeurigheid ten goede.
0: Het is betrouwbare informatie op dat moment.
2: Ja.
0: En in deze tijd van leven is dat misschien wel heel belangrijk.
2: Ja.
0: Dat het betrouwbaar is.
2: Ja.
0: We horen op de achtergrond Vangelis. Hij heeft een heel album gemaakt over Antarctica. Dit is het themanummer van dat album. Jij bent daar dus 2 keer geweest bij Antarctica. Wat doet dat met jou als mens gewoon als je daar bent? Hoe ervaar je dat je op zo'n, wat is het, een grote witte vlakte? Wat gebeurt er met je als je aankomt varen bij Antarctica?
2: Ja, wel heel veel. Ik heb een hele tijd mijn onderzoek gedaan. Nou, nee, dat is trouwens niet waar. Maar ik doe mijn onderzoek aan boorkernen en stukjes van boorkernen en onder de microscoop op mijn universiteit. En als je er dan nooit geweest bent, dan is het moeilijk om er toch een voorstelling van te maken. Je kan er van alles over lezen. Dus voor mijn onderzoek was het op een gegeven moment ook wel cruciaal dat ik er was. En sowieso, als ik op zee ben, dan doe ik dat heel veel met mij. Daar word ik heel enthousiast van. Omdat het ook... het is in feite een soort van onderzoeksfabriekje, zo'n onderzoeksschip. Dus alles wordt is daar in gang gezet om jouw onderzoek te faciliteren. Dus ik hoef alleen maar te slapen, te eten en het allermooiste onderzoek te doen wat ik me kan indenken. Mm-hmm. Dus het is in feite een droom, een droomplek en een droompositie. Ik doe met name mijn onderzoek omdat ik enorm gefascineerd ben in de poolgebieden sowieso. Als ik dan die kans krijg om dat 24 uur per dag op een schip te doen, daar waar het is, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Kan ik heel enthousiast over worden.
0: Dus je wordt enthousiast van het doen van onderzoek op een schip zijn op die grote oceaan.
2: Ja.
0: En dat land wat daar ligt met ijs bedekt. Wat doet dat? Is dat ook nog bijzonder om te zien? Of?
2: Ja, je weet dat het enorm ongerept is. Dat het een extreme omgeving is. In allerlei soorten. Het is een uniek ecosysteem met allerlei beesten die je nooit ergens anders ziet. Maar vooral je kan ook in Antarctica kan je naartoe als toerist. Wat ik dan nog steeds het fascinerendste vind is dat ik. Wat ik daaraan doen ben, ik ben de eerste die dat ziet. He, dus ik zit op zo'n boorschip, er komt zo'n boorkern naar boven. En ik ben de eerste persoon die dat ziet. En ik ben ook de eerste en enige persoon die eraan mag gaan werken. Met een team van andere mensen.
0: Ja.
2: Dus dat is ook wel een bepaalde unieke kans die je dan hebt.
0: En dan heb je voelt dat dan ook als van, oh, dit is geschiedenis. Dit is miljoenen jaar. Een miljoen jaar wat we hier naar boven halen.
2: Dat ook, maar ook. Je krijgt op een gegeven moment ook wel het idee van, oh, hier zit echt een doorbraak in. Weet je, we kunnen iets tonen aan de mensheid of aan de samenleving, wat nog niemand weet. Dat is nieuw. En daar voel ik me nog steeds heel erg bevoorrecht in. Dat ik mijn nieuwsgierigheid erin kan achterna gaan. Dus,
0: lekker. Ja. We luisteren nog eventjes door naar Vangelis, want die heeft zich ook erg laten inspireren door wat hij daar zag en wat het met hem deed.

Ja, Peter, jij leert, of je onderzoek leert ons iets over het verleden en hoe het klimaat toen was, wat dat op Antarctica inhield en in de oceaan in het zuiden. Daar leren we ook iets in over voor het nu. Nou, dat betekent dat zoals het nu gaat, de temperatuur gaat stijgen en de zeespiegel gaat stijgen. En dan zeggen we, is dat nieuw? Dat wisten we toch al. Maar dat komt juist door dit soort onderzoek dat we dit weten. Ja. En je hebt eigenlijk net gezegd, in het was volgens mij aan het eerste uur, van dat die poolkappen smelten en dus ook het landijs op Antarctica en het landijs op Groenland is wel een feit. En dat is wel een proces wat door zal zetten. Alleen, het zal niet morgen gelijk zover zijn. Hè? Dat

0: klimaat zijn ook goed voor je eigen portemonnee.
1: Aha.
0: Dus ja, nou, dan
1: voor
0: gaat
1: Nederlanders altijd fijn.
0: En dan kan het hard gaan. Hè? Dus als jij in staat bent om verduurzamingsmaatregelen te nemen in je huis. Niet iedereen is daartoe in staat zelf. Hè? Maar als je een koophuis hebt, dan wordt het al wat makkelijker. En je hebt financieel ruimte. Dan zou ik altijd eerst huis verduurzamen voordat je een keuken koopt. Of of iets anders doet. Of een nieuwe auto koopt. Tenzij die auto heel... Maar probeer okay. die keuzes te maken nu. Waar je je eigen zuurverdiende geld in moet investeren. Die ook goed zijn voor het klimaat. En voor je eigen portemonnee ook. Dus dat is denk ik belangrijk. En dat geeft ook zelf een goed gevoel. Dat je bijdraagt aan iets wat we met z'n allen moeten doen.
2: En dan heb je het concreet over bijvoorbeeld beter isoleren van je woning, toch?
0: Beter isoleren, inderdaad. Kijk bij alles wat je koopt. Wat is nou de duurzaamste optie? En die is misschien soms net ietsje duurder. Maar uiteindelijk als je alles bij elkaar optelt, omdat die duurzamer is, is die uiteindelijk goedkoper. Een ander ding wat je kan doen bijvoorbeeld, is heel handig, is kijk in de supermarkt naar producten die vanuit de buurt komen en niet zo ver vandaan getransporteerd zijn.
1: Dus geen avocado's uit Zuid-Amerika?
0: Nou, bij avocado's heb je geen alternatief. Als je echt een avocado wil, dan moet je die kopen die ver vandaan
1: komen. Geen avocado eten.
0: Maar koop, ja, of eet geen avocado, maar koop dingen ook die in het seizoen zijn.
1: Asperges nu.
0: Ja, en aardbeien.
1: En aardbeien, ja.
0: Dus als je aardbeien in december koopt, dan weet je één ding, is dat ze van ver weg komen. Dus dat zijn kleine dingen die je zelf kunt doen. Maar daarnaast is het natuurlijk zo dat de overheid vooral ook nu dingen moet gaan doen. Mm-hmm. En die doen ze ook. En daar kunnen we ook achter gaan staan. Dus,
1: wat zijn wat belangrijke dingen waarvan jij zegt, nou, dat is goed van de overheid?
0: Nou, het stimuleren van de aankoop van... Van elektrische auto's, vooral in het lease-segment, wordt nu heel erg gestimuleerd. Dus de verbrandingsmotor gaat er uiteindelijk toch uit. En gelukkig heel langzaam gefaseerd. Want iedereen begrijpt, niet iedereen kan morgen een elektrische auto kopen. Dat gaat gefaseerd. Er wordt natuurlijk heel erg veel weer geïnvesteerd in wind op zee, zonne-energie. Alternatieven voor olie en gas. Nou, dat is nu ook belangrijk, omdat we niet meer afhankelijk willen zijn van import vanuit allerlei landen waar we eigenlijk niet van afhankelijk willen zijn. En uiteindelijk helpt het in totaal ook om die fossiele uitstoot terug te dringen.
1: En alternatief als bijvoorbeeld een meer houtbouw in plaats van beton?
0: Is zeker een belangrijke. Dus uiteindelijk kan je wat de grootste sectoren zijn, is inderdaad alles wat een verbrandingsmotor heeft, alles wat getransporteerd moet worden en alles wat gebouwd moet worden. Dat zijn de drie grootste uitstoters eigenlijk.
1: Oké. Dus ik hoor je niet zeggen van minder vlees eten bijvoorbeeld.
0: Vlees is ook een belangrijke. Ja. Dat hoeft ook niet iedereen hoeft gelijk vegetariër te worden, maar zelfs je maakt al een enorme impact als je minder rood vlees eet en misschien 2 dagen in de week minder vlees of geen vlees
1: eet. Dat scheelt
0: al
1: heel veel.
0: Dat zou al heel veel schelen als iedereen dat zou doen. En zo dragen we allemaal een steentje.
1: Gezonder ook, beste luisteraars.
0: Ja, het is ook gezond en ook lekker.
1: Niet lachen om de schijf van 5, dat is een advies. Nee. Niet zo conservatief doen, beste mensen. Maar neem het ter harte.
0: Ja.
1: Oké, nou dat zijn wat praktische tips en eigenlijk, of minstens praktische dingen die mensen zelf kunnen doen. En daarnaast dus ook zijn eigenlijk ook hoopvol dat wat je ziet van overheden die dan toch de goede stappen zetten. Maar wereldwijd, laten we eens even 2 grote landen onder de loep nemen. Eerst maar even China. Daar gaat dan het verhaal van rond, ja, grootste vervuiler. Maar eigenlijk is het toch ook een hele grote investeerder in groene... In de groene sector, zullen we zeggen.
0: Ja.
1: Dat is toch...
0: Dus China heeft het voordeel dat ze iets later zijn begonnen met heel groot te worden. En daardoor ook al daarin al een verduurzaming hebben kunnen bewerkstelligen. Ook stoten ze veel uit. Maar ze produceren vooral heel veel duurzame producten. Hè. Dus zij zijn vooral goed in het massaal produceren van dingen die bij ons veel te duur gemaakt moeten worden.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld zonnepanelen, dat is natuurlijk, daar zijn ze heel goed in.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Maar ze produceren ook heel veel bagger.
0: daar kan je dus in je eigen particuliere aankoopbeleid wel over nadenken. Ja.
1: Oké. En de Verenigde Staten moeten we toch ook even over naar kijken. Want ja, er zit er nu een... De grote oranje gek zit er nu. Dat is toch ook eigenlijk heel triest dat die dan weer heel erg voor...

0: de fossiele brandstoffen is?
1: Vooral omdat het niet het economisch meest winstgevende is voor Amerika zelf. Dus,
0: dat is toch dom?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, laten we het daar gewoon bij laten. Die,
2: die gekke.
0: Ja, het is wel weer genoeg gewoon niet gek.
2: Die oranje blob, daar moeten we het niet, vooral niet te vaak over hebben. Maar er zijn natuurlijk heel wat staten en gemeenten die daar heel anders over denken. Californië bijvoorbeeld. Ja. Gelukkig is het dus geen uniform beleid, maar heel gespreid. Zoals heel veel dingen in Amerika. Die heel gespreid zijn en divers.
0: Zo is het. Nou, we praten er straks nog een klein stukje verder. Maar eerst Lessons in Love, level 42.

0: Zo, nou, jij hoeft je niet te vervelen in jouw werk dus, Peter.
1: Absoluut niet.
0: Nee, het is altijd wel, het blijft gaan eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus dat is een mooie dynamiek. Want je hoort heel veel doemscenario's. De ergste doemscenario en het, hoe noemen ze dat precies? Dat is geschrapt, hebben we begrepen. En het meest florisante scenario voor de toekomst is ook geschrapt.
2: Dus die hebben we in het midden.
0: Kom, ja, dus er zijn wat scenario's eruit gegaan. Maar als we jouw verhaal zo horen, is het nog steeds zo dat we ons druk moeten maken. En moeten we wel actie blijven ondernemen met elkaar.
1: Ja, want vooral de onzekerheden zijn nog te groot. Dus als een dijkenbouwer nu, vandaag vraagt, hoe hoog moeten die dijken dan worden? Dan kunnen we dat antwoord eigenlijk nog niet zo goed geven. Hè. Mm. Dus dat moet duidelijker, zodat we aan de slag kunnen. We precies weten waar we ons tegen moeten wapenen.
0: Kijk.
1: Met onze zeeverdediging natuurlijk. Ja. Mm. Ja.
0: Wat zijn nou volgende... Want ja, ik denk dat onderzoek stopt niet, dat is gaande. Wat zijn nou volgende... Nu zijn jullie bezig met die plakjesonderzoekers, zullen we maar zeggen, van die grote boring.
1: Ja.
0: En hoe lang zijn jullie daar nog mee bezig? Denk je?
1: Nou, ja, jaren.
0: Weet, jaren.
1: Ja, ja, dat is... Want ja, daar zijn nu dus die promovendi mee aan de slag. En die hebben dus nog een project van. Dat loopt nog 3-4 jaar.
0: We hadden het net even tijdens de muziek over boompollen, beste luisteraars. Er zitten boompollen in, van palmen, zeg je ook. Hè, van, op Antarctica hebben die dus gestaan.
1: Ja.
0: Luchtbelletjes heb ik al voorbij horen komen. En er zijn. Wat voor dingen treffen jullie nog meer aan waar onderzoek naar gedaan wordt?
1: Nou, als je zo'n boorkern ophaalt, is het allereerste wat je moet doen is weten hoeveel tijd erin zit. Dus hoe ver terug ben je eigenlijk in de tijd? Want als je dat goed hebt gedateerd, dan kan je het goed vergelijken met andere gegevens van andere plekken. Dus daar gaat veel tijd in zitten. En er gaan allerlei verschillende disciplines mee aan de slag. Dus wat ik zei, het is net als een plaatsdelict. En je hebt daar degene die met het kwastje de vingerafdrukken doet. En iemand maakt foto's en de ander onderzoekt het bloed en dit en dat. En daar gaat tijd overheen voordat dat allemaal bij elkaar is. En het één coherent verhaal is van wat er daar op die plek is gebeurd. En dat is precies met mijn onderzoek ook zo.
0: Kijk.
1: Dus de disciplines moeten samenkomen en die moeten het met elkaar eens worden over wat er is gebeurd. Ja.
0: En mag je nog een keer naar Antarctica?
1: Als het nodig is voor mijn onderzoek, dan ga ik er graag nog een keer naartoe. Maar dat staat nog niet gepland.
0: Ah. Dus dat wachten we nog maar even af.
1: Ja, precies.
0: Oké.
1: Ja.
0: We spreken elkaar zo nog even in de nazit, die we hier ook altijd hebben.
1: Maar goed.
0: Nu is het eerst tijd voor het nummer van de week van onze echte Gerrit. En hij heeft een nummer uitgezocht waar ik altijd heerlijk bij weg kan dromen. Dat hele nummer duurt heel erg lang op de cd van Jean-Michel Jarre. Het was een heel experimentele nummer. Heel experimenteel nummer. Dus ik ben benieuwd wat jij ervan gemaakt hebt, Gerrit. We gaan luisteren.
3: Goedenavond. Welkom in de achterste muziekdatabanken van de Praatpaal
4: van Drechtstad FM.
3: Wat heb je er deze week uitgehaald?
5: Waiting for Cousteau van Jean-Michel Jarre.
6: Waarom?
5: Omdat dit een nummer is dat juist in deze uitzending niet mag ontbreken. Ik snap dat het niet een nummer is dat je veel op de radio hoort en dat je er wellicht ook nu niet op zit te wachten. Maar het past wel op dit moment, want dit hypnotiserende minimalistische nummer is ontworpen om het gevoel van de diepe, stille en ongerepte oceaan op te roepen. Thematisch reflecteert het op de kwetsbaarheid van marine ecosystemen en de menselijke relatie met de natuur. Maar wie was dan die Cousteau waarop gewacht wordt? Nou, voor de Gen Z en Alpha's onder ons. De Jacques Cousteau waarop we wachten was een wereldberoemde Franse oceanograaf, marineofficier en filmmaker. Hij is beroemd geworden door zijn documentaires over de onderwaterwereld, was zeer begaan met het lot van de oceanen en waarschuwde in de jaren 70 al voor overbevissing, radioactief afval, vervuiling en biodiversiteitsverlies. Hij werd daarmee een van de eerste en luidruchtigste milieuactivisten wereldwijd. Hij overleed in 1997. Een paar wisje en datjes. Wist je bijvoorbeeld dat Cousteau samen met Émile Gagnon in 1943 al de allereerste moderne persluchtduikfles ontwikkelde? Dat zette de deuren open voor recreatief en professioneel duiken. En wist je dat een voormalig mijnenveegschip werd omgebouwd tot het beroemde onderzoeksschip de Calypso? Hiermee voer Cousteau over de hele wereld naar oceanen en rivieren. En Cousteau stond ook bekend om zijn rode wollen muts. Hij verklaarde wel eens dat hij hem droeg omdat hij niet afwaaide bij harde wind aan dek. En last but not least, met zijn innovatieve onderwatercamera's bracht hij voor het eerst de wonderen van de diepzee in kleur naar de huiskamers via tv-series als De Onderwaterwereld van Jacques Cousteau.
4: Het nummer van de week.
5: Nou, ga er maar eens lekker voor zitten. Doe een koptelefoon op of zet een versterker op 10. De track duurt ruim 3 kwartier. Hier zijn de eerste 3 minuten van Waiting for Cousteau.

0: mensen, wij kunnen hier wel van genieten.
1: Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Drie kwartier, dus als u wilt ontspannen. Het staat op iedere streamingsdienst ook. Jean-Michel Jarre, Waiting for Cousteau. En dan moet u alleen dat nummer hebben. Want je hebt ook nummers, wat vroeger noemden we dat met de plaat, noemden we dat de B-kant. En dat zijn hele andere nummers die u dan hoort. Dat zijn, daar worden ook trouwens de steel drums gebruikt uit het Caribisch gebied. Dus het heeft allemaal wel iets met water te maken. Want het Caribisch gebied ligt midden in het water. Hè?
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, echt waar. Ik moet even opletten. Want als we hier Peter zeggen, hebben we nu twee mensen die op gaan letten. Maar Peter de Liefde.
1: Ja, de Nevenengelen.
0: Heb jij nog een gedicht meegenomen?
2: Ja, ik heb een kort gedichtje meegenomen van Rien Vroegendewij. Dat is een Rotterdamse dichter. En
0: Rotterdam?
2: Ja, geboren in 1944. Doet er verder niet toe. Hij heeft veel prijzen gewonnen.
0: Wat voor soort dichter is het dan?
2: Ja, dat weet ik. Ik weet niet hoe goed ik dat moet zeggen. Je moet het gewoon. Dit is niet traditioneel. Het is eens een keer een gedicht dat niet op rijm is. Misschien een heel klein beetje experimenteel, maar ook weer niet. Nou ja, het is. Want ik kies altijd wel gedichten.
1: Het wordt er niet duidelijker van.
2: Nee, ik kies altijd wel gedichten die toegankelijk zijn. En dat is het zeker wel.
0: Okay.
1: Ik heb hem al gelezen, stiekem. En ik ga het niet vertellen, maar hij is toegankelijk. Ja, zeker.
0: Oké, okay, ja. Nou, ik zou zeggen, gooi de tune er maar in, Gerrit.
3: Vol liefde en poëzie, passie en emotie brengen wij u het gedicht van de week. Van de week.
2: Poëzie is voor mij een verhaal. Poëzie is voor mij het verhaal dat men mij vroeger vertelde van een man die op zijn zolder een vliegtuig van beton gebouwd had en trots tegen iedereen zei dat het wel kon vliegen, maar niet door het dakraam kon.
1: Ja, geweldig toch?
0: Ja, heel toegankelijk.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Van beton ook.
2: Het is misschien een ode aan de fantasie ook. Hè? Of een ode aan de grootspraak of zo. Of,
0: ja.
2: Toch?
0: Ja.
2: Ja, zoiets,
0: wat hebben, ja.
2: Misschien zelfs een ode aan de leugen. Kan dat
1: nou? Nou wordt het gevaarlijk.
0: Laten we toch het uitloopnummer maar eens gebruiken. Andere nummers laten we gewoon weg. Omdat ik dat toch wel even aardig vond in het kader van de klimaatverandering. Er ontstaan er ook meer hurricanes, orkanen. Tornado's en hurricane season, trombone shorty. En daarna gaan we naar de nazit, beste luisteraars.

0: Rechtsstad FM. De AZIT.
1: Ja, nou Peter, wat vond je zo van deze uitzending?
2: Nee, dat is natuurlijk heel wat leuk om, om ook wat terug te geven aan mijn geboortedorp. Of niet mijn geboortedorp, nee, maar mijn getogen dorp.
1: Ja, zo is het.
2: Nee, ja, leuk. Was leuk om hier te zijn.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Kon je een beetje, vond je het een beetje ruim de tijd voor je verhaal?
2: Nou, ik heb nog nooit zoveel tijd gehad voor mijn verhaal.
1: Dat horen we graag.
2: Ja.
1: Mooi, mooi, mooi. Peter, andere Peter, wat vond jij van de uitzending?
3: Ja, ik vond het fascinerend. En ik zit dan, weet je, ik vind het fascinerend om te zien hoe specialistisch iemand bezig is. En ik denk dat we moeten nog veel meer van die mensen hebben die ook bezig zijn met hoe je dan ervoor kan zorgen dat die oceaan op een andere manier zijn werk gaat doen. En nou ja, ik ga eigenlijk wel fantaseren dan, hoor, over wat er allemaal mogelijk zou kunnen zijn eventueel.
1: Ja, ik had nog wel even door willen praten over tektonische platen, maar dat komt vast wel nog een andere keer.
4: Die blijven het zo schuiven, hoor. Dat ook zonder jou. Ik vond het buitengewoon interessant. Nogmaals, ik ben dus zelf recent dan aan de andere kant geweest, de Spitsbergen. Maar natuurlijk soortgelijke dingen van spelen. Als leek, als toerist. Dus op een hele andere manier. Maar ik vond sommige van de verhalen daar echt in weer klinken. En daarnaast is het van het allergrootste belang dat we zoveel mogelijk fundamenteel onderzoek doen naar hoe de aarde, en niet alleen de aarde, maar ook de aarde in zijn context, dus in de astronomie werkt. Daar worden we met z'n allen alleen maar beter van. En bovendien, de mens is niet tegen te houden in zijn nieuwsgierigheid. Dat is maar goed ook.
1: En we kunnen dat vooral ook ten goede gebruiken.
4: Alsjeblieft.
1: Gerrit, wil je daar wat toe te voegen? Nee, Gerrit heeft ook genoten. Ik zie het aan zijn gezicht. Ik vond het ook heel fijn. Peter, dankjewel dat je onze gast wilde zijn.
2: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Ja.
1: Dus luisteraars, wij zijn er volgende week wel. Maar dan met een herhaling. En ik zal even uitleggen waarom. Nummer 300, aflevering 300 komt eraan. En Gerrit is volgende week op vakantie.
4: We stellen het moment van die 300 gewoon nog even uit.
1: Even uit, dat is het juist, eigenlijk. Dat is het eigenlijk. En dan hebben we ook weer, dan hebben we best veel gasten over de vloer. Enfin, dat hoort u allemaal nog wel. We zullen het ook weer aankondigen via sociale media. Dus volg ons, hashtag praatpaalp. Hè? Dan blijft u alles op de hoogte. Maar we kondigen natuurlijk ook ruim aan bij op de media die we zelf hebben. RTV Papendrecht, RTV Dordrecht, noem maar op, Steekomroep. Dat we allemaal gaan doen. Afijn, tot over 2 weken zou ik zeggen. Dit was de praatpaal voor vanavond. Tot over 2 weken.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in Ridderkerk van gisteravond is een 17-jarige jongen uit Rotterdam. Dat laat de politie weten. Het slachtoffer werd gestoken op de Paltrokmolen. De verdachte is een jongen van 16 uit Ridderkerk. De steekpartij was bij een bushalte rond 10:30. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. De Milieudienst Rijnmond, de DCMR, heeft sinds gisteravond tientallen klachten binnengekregen over een fluitend geluid uit de buurt van de Euromast. Tot nu toe hebben 20 mensen zich gemeld. Een inspecteur is ter plaatse gegaan. Waarschijnlijk komt het geluid door de wind langs kabels of touwen die er hangen vanwege de werkzaamheden. 2 weken geleden waren er ook al klachten binnengekomen. Toen kon niet worden vastgesteld dat het geluid van de Euromast kwam. Maar de Milieudienst houdt vol dat het nog steeds komt door de touwen. Tenminste, dat kan een oorzaak zijn, maar het moet wel eerst worden vastgesteld. De man die vorig jaar in Nieuwegein een meisje van 11 doodstak, werd niet goed genoeg begeleid, blijkt uit onderzoek van de inspectiediensten voor justitie en gezondheidszorg. Die zeggen dat de aanpak van de problemen op meerdere punten tekortschoot. De man had een lange geschiedenis met geweld en op papier stond hij onder toezicht, maar wat er in de praktijk van terecht kwam is niet duidelijk. Amzai El bleef grotendeels uit beeld bij het zorgteam. Volgens de inspecties voldeed de zorg niet aan het niveau dat bij dit soort risicovolle gevallen verwacht mag worden. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden op 35-jarige leeftijd. Was tussen 2021 en 2023 dichter des vaderlands. Vorig jaar kreeg ze de Constantijn Huygensprijs voor haar literaire oeuvre. Ze kreeg lof voor haar durf om te experimenteren. In 2017 werd bij haar kraakbeenkanker vastgesteld. 4 jaar geleden moest ze daarom haar arm laten amputeren. Haar laatste boek verschijnt volgende week. Het weer wisselvallig, geregeld buien, af en toe zon, het is 18 tot 19 graden. Morgenochtend zijn dan de laatste buien. Daarna wordt het langere tijd droog en komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden nog wat aan de frisse kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Het is nog altijd wat onrustig druk in de regio. Bijvoorbeeld op de A58 aan file Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder. 13 kilometer, 20 minuten. Ook op de A73 naar Nijmegen file tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. 10 minuten dus. En tot slot even naar het spoor, want door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Mook en Kuik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: stad, jouw radio. Kletsnot FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in Ridderkerk van gisteravond is een 17-jarige jongen uit Rotterdam. Dat laat de politie weten. Het slachtoffer werd gestoken op de Paltrop-molen. De verdachte is een jongen van 16 uit Ridderkerk. De steekpartij was bij een bushalte rond 22:30. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. De Milieudienst Rijnmond en DCMR heeft sinds gisteravond tientallen klachten binnengekregen over een fluitend geluid uit de buurt van de Euromast. Tot nu toe hebben 20 mensen zich gemeld. Een inspecteur is ter plaatse gegaan. Waarschijnlijk komt het geluid door de wind langs kabels of touwen die er hangen vanwege de werkzaamheden. 2 weken geleden waren er ook al klachten binnengekomen. Toen kon niet worden vastgesteld dat het geluid van de Euromast kwam. Maar de Milieudienst houdt vol dat het nog steeds komt door de touwen. Tenminste, dat kan een oorzaak zijn, maar dat moet wel eerst worden vastgesteld. De man die vorig jaar in Nieuwegein een meisje van 11 doodstak, werd niet goed genoeg begeleid, blijkt uit onderzoek van de inspectiediensten voor justitie en gezondheidszorg. Die zeggen dat de aanpak van de problemen op meerdere punten tekortschoot. De man had een lange geschiedenis met geweld en op papier stond hij onder toezicht, maar wat er in de praktijk van terecht kwam is niet duidelijk. Amzai El bleef grotendeels uit beeld bij het zorgteam. Volgens de inspecties voldeed de zorg niet aan het niveau dat bij dit soort risicovolle gevallen verwacht mag worden. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden op 35-jarige leeftijd. Was tussen 2021 en 2023 dichter des vaderlands. Vorig jaar kreeg ze de Constantijn Huygensprijs voor haar literaire oeuvre. Ze kreeg lof voor haar durf om te experimenteren. In 2017 werd bij haar kraakbeenkanker vastgesteld. 4 jaar geleden moest ze daarom haar arm laten amputeren. Haar laatste boek verschijnt volgende week. Het weer wisselvallig, geregeld buien, af en toe zon, dus 18 tot 19 graden. Morgenochtend zijn dan de laatste buien. Daarna wordt het langere tijd droog en komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden nog wat aan de frisse kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in Ridderkerk van gisteravond is een 17-jarige jongen uit Rotterdam. Dat laat de politie weten. Het slachtoffer werd gestoken op de Paltrop-molen. De verdachte is een jongen van 16 uit Ridderkerk. De steekpartij was bij een bushalte rond 10:30. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. De Milieudienst Rijnmond en DCMR heeft sinds gisteravond tientallen klachten binnengekregen over een fluitend geluid uit de buurt van de Euromast. Tot nu toe hebben 20 mensen zich gemeld. Een inspecteur is ter plaatse gegaan. Waarschijnlijk komt het geluid door de wind langs kabels of touwen die er hangen vanwege de werkzaamheden. 2 weken geleden waren er ook al klachten binnengekomen. Toen kon niet worden vastgesteld dat het geluid van de Euromast kwam. Maar de Milieudienst houdt vol dat het nog steeds komt door de touwen. Tenminste, dat kan een oorzaak zijn, maar het moet wel eerst worden vastgesteld. De man die vorig jaar in Nieuwegein een meisje van 11 doodstak, werd niet goed genoeg begeleid, blijkt uit onderzoek van de inspectiediensten voor justitie en gezondheidszorg. Die zeggen dat de aanpak van de problemen op meerdere punten tekortschoot. De man had een lange geschiedenis met geweld en op papier stond hij onder toezicht, maar wat er in de praktijk van terecht kwam is niet duidelijk. Amzai El bleef grotendeels uit beeld bij het zorgteam. Volgens de inspecties voldeed de zorg niet aan het niveau dat bij dit soort risicovolle gevallen verwacht mag worden. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden op 35-jarige leeftijd. Was tussen 2021 en 2023 dichter des vaderlands. Vorig jaar kreeg ze de Constantijn Huygensprijs voor haar literaire oeuvre. Ze kreeg lof voor haar durf om te experimenteren. In 2017 werd bij haar kraakbeenkanker vastgesteld. 4 jaar geleden moest ze daarom haar arm laten amputeren. Haar laatste boek verschijnt volgende week. Het weer wisselvallig, geregeld buien, af en toe zon, dus 18 tot 19 graden. Morgenochtend zijn dan de laatste buien. Daarna wordt het langere tijd droog en komt ook de zon weer tevoorschijn. Het is met 18 graden nog wat aan de frisse kant. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk op de wegen in de regio. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knoop de Empel. 6 kilometer en 15 minuten. Ook op de A2 naar Utrecht via Veghel en Kerkdriel sta je in de file. 7 kilometer en een kwartier. Dan de A73 naar Nijmegen. Tussen Boksmeer en Malden 20 minuten. Staan een file van 11 kilometer. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Martin van der Boogaard. In de Nieuwe Maas bij de Boompjes in Rotterdam is het lichaam gevonden van een Brit. De 21-jarige man werd vermist na een avondje stappen. Volgens de politie is hij het slachtoffer van een ongeluk en niet van een misdrijf. Hij zou deze week terugvliegen naar Manchester, maar hij zat niet in het vliegtuig en toen sloeg zijn familie alarm. De politie heeft deze week bij controles op en bij het strand van Rotterdam-Nessenlanden meerdere wapens in beslag genomen. Dat heeft burgemeester Carola Schouten bekendgemaakt. Het gebied is vanwege de gevechten en de steekpartijen van vorige week aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Dan mag er onder meer worden gefouilleerd. De maatregelen rondom het strand bij Nessenlanden gelden tot en met volgende week donderdag, maar ze kunnen nog worden verlengd als dat nodig is. Bij de Milieudienst Rijnmond zijn tientallen klachten binnengekomen over een fluittoon in het centrum van Rotterdam. Volgens de Milieudienst wordt de fluittoon mogelijk veroorzaakt door de harde wind langs de touwen en kabels die aan de Euromast hangen vanwege onderhoudswerkzaamheden. 2 weken geleden waren de geluiden ook al eens te horen. Op de Westzeedijk in Rotterdam is eerder vanmiddag een fietser aangereden door een tram. De fietser raakte gewond en de fiets lag zwaar beschadigd onder de tram. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Lordkwartier tussen de haltes Oost-Kousdijk en Pieter de Hoogweg. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. In het recreatiegebied tussen Schiedam en Delft is een dode gevonden. Het gaat om een vrouw die in het water lag aan de Mandjeskade. Dat is in het recreatiegebied Tandhof Oost. Hoe zij daar terecht is gekomen is nog niet bekend. En ook is nog niet bekend om wie het gaat. En dan krijg je het weer. Veel bewolking en buien, mogelijk met onweer. Er staat veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. En het is zo'n 18 graden vanmiddag. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt ook morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Zuiden van het land is het al druk. Er staat 100 kilometer file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A2 naar Maastricht. Bij Eindhoven voor het knooppunt De Hocht dus een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Oorschot doe je er een kwartier langer over. En ook op de A73 richting Nijmegen heb je 15 minuten vertraging. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 2 kilometer en 35 minuten vertraging. En de N280 vanuit Mönchengladbach naar Weert tussen de grens en Roermond 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Martin van de Bogaert. De fluittoon die in het centrum van Rotterdam werd gehoord kwam van de Euromast. De toon werd veroorzaakt door de harde wind langs de touwen en de kabels die nu aan de Euromast hangen in verband met de onderhoudswerkzaamheden. Nadat de aannemer die kabels en touwen minder strak had gezet, is volgens de Milieudienst Rijnmond de fluittoon gestopt. In de Nieuwe Maas bij de Boompjes in Rotterdam is het lichaam gevonden van een Brit. De 21-jarige man werd vermist na een avondje stappen. Volgens de politie is hij het slachtoffer van een ongeluk en niet van een misdrijf. Hij zou deze week terugvliegen naar Manchester, maar hij zat niet in het vliegtuig. En toen sloeg zijn familie alarm. De politie heeft deze week bij controles op en bij het strand van Rotterdam-Nesselande meerdere wapens in beslag genomen. Dat heeft burgemeester Carola Schouten bekendgemaakt. Het gebied is vanwege de gevechten en de steekpartijen van vorige week aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Dan mag er onder andere worden gefouilleerd. De maatregelen rondom het strand bij Nesselande gelden tot en met volgende week donderdag, maar ze kunnen nog worden verlengd als dat nodig is. Esther Ouwehand stopt als boegbeeld van de Partij voor de Dieren. Ze stopt als partijleider en ook als fractievoorzitter. Maar ze blijft wel in de Tweede Kamer. En de nieuwe partijleider en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren is Christine Teunissen. En dan het weer. Het is bewolkt. Er vallen buien, mogelijk met onweer. Er staat ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. En het is nu zo'n 18 graden. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 160 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A2 van Eindhoven naar Utrecht voor het knooppunt Empel 20 minuten vertraging. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. Doe je er een kwartier langer over. De N280 Mönchengladbach richting Weert tussen de grens en Roermond-Oost. 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
4: Swingende hitmiddag.
5: Drechtstad FM.
6: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst met Theo van Gaal.

0: Sister Sisters.
1: De swingende hitmiddag Fact Checker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe. Wow.
0: Soms wil je op jezelf zijn.
2: De swingende hitmiddag geeft jou iedere dag een file vol met alleen maar hits. Ken jij deze jeugdherinnering nog?
3: Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas, had zij totaal geen weet en stond de snelkookpan op het gas.

0: Moonbeam, Redbone zong erover. Een Indiaanse band, laten we het zo maar zeggen. Leuke plaat, hoorde jij in de swingende hitmiddag.
1: Theo, wie zijn er vandaag jaren?
0: Kan ik jou vertellen vandaag. 54 jaar geworden, Michael Bogert, de wielrenner.

0: automobilisten in de spits. Handen goed aan het stuur, blik vooruit en vooral even niet letten op Theo van Gameren.
1: Luister elke dag naar Theo van Gameren.
2: Drie platen uit de Lage Landen.

zuiden van het land file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Doe je 25 minuten langer over. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel heb je een kwartier vertraging bij Waardenburg. De A58 van Tilburg naar Eindhoven voor het knooppunt Batendorp een kwartier extra. En de andere kant op tussen Best en Moergestel doe je er ook een kwartier langer over. De A58 van Tilburg verder naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout 20 minuten extra reistijd. En het is aansluit op de A76 van Geleen naar Aken voor de grens. Een kwartier vertraging in de N280 Mönchengladbach richting Weert tussen de Duitse grens en Roermond 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

liefde, heel belangrijk. Wij geven jou liefde in de vorm van de beste muziek. Zoals deze in 1974. Een hele mooie van Roger Glover toen de tijd. Ging hij op pad met deze plaat met kikkers. Ja, het is maar dat je het weet. De swingende hit met de Atos Radio, Drechtstad FM. En nu gewoon even heel dicht tegen elkaar. Met deze zwijmeldrank.

misschien zie je wel in de auto met je collega op weg naar huis. Dat is tegenwoordig in verband met onkosten en brandstof. En hoor je deze plaats? Slaat dat niet de arm om je collega heen? Dan heb je thuis ruzie, maar het is wel zo'n plaatje om de armen om elkaar heen te slaan. Mensen tegen je aan te drukken. Een mooie deze van Barry Manilow. I

0: van 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De fluittoon die in het centrum van Rotterdam werd gehoord kwam van de Euromast. De toon werd veroorzaakt door de harde wind langs de touwen en de kabels die nu aan de Euromast hangen in verband met de onderhoudswerkzaamheden. Nadat de aannemer die kabels en touwen minder strak had gezet, is volgens de Milieudienst Rijnmond de fluittoon gestopt. In de Nieuwe Maas bij de Boompjes in Rotterdam is het lichaam gevonden van een Brit. De 21-jarige man werd vermist na een avondje stappen. Volgens de politie is hij het slachtoffer van een ongeluk en niet van een misdrijf. Hij zou deze week terugvliegen naar Manchester, maar hij zat niet in het vliegtuig. En toen sloeg zijn familie alarm. De politie heeft deze week bij controles op en bij het strand van Rotterdam-Nesselande meerdere wapens in beslag genomen. Dat heeft burgemeester Carola Schouten bekendgemaakt. Het gebied is vanwege de gevechten en de steekpartijen van vorige week aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Dan mag er onder andere worden gefouilleerd. De maatregelen rondom het strand bij Nesselande gelden tot en met volgende week donderdag, maar ze kunnen nog worden verlengd als dat nodig is. Esther Ouwehand stopt als boegbeeld van de Partij voor de Dieren. Ze stopt als partijleider en ook als fractievoorzitter. Maar ze blijft wel in de Tweede Kamer. En de nieuwe partijleider en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren is Christine Teunissen. En dan het weer. Het is bewolkt. Er vallen buien, mogelijk met onweer. Er staat ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. En het is nu zo'n 18 graden. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staat 280 kilometer file alleen al in het zuiden. Op de A2 vanuit Luik naar Eindhoven, dan loopt het vast bij Maastricht. Tussen Gronsveld en Meersen, een kwartier vertraging door een ongeluk. A2 richting Utrecht tussen Bokstel Noord en Waardenburg, 35 minuten vertraging. En op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: het zuiden van het land is het behoorlijk druk op de wegen met 270 kilometer file. Deze wegen heb je de meeste vertraging. Bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht doe je 3 kwartier langer over tussen Bokstel en Waardenburg. De A2 vanuit Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten vertraging. De N267 vanuit Drunen naar Andel heb je tussen de A59 en Wijk en Aalburg een 1/2 uur vertraging. Er staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Martin van de Boogaard. Het Spaanse bedrijf FCC Construcción gaat de beweegbare klep van de eerste Van Brienenoordbrug vernieuwen, dat meldt Rijkswaterstaat. Met het vernieuwen van het beweegbare gedeelte van de 60 jaar oude brug over de Nieuwe Maas begint de grote renovatie. Het Spaanse concern gaat ook een nieuwe asfaltlaag aanbrengen en de verlichting vernieuwen. Met de klus is een bedrag gemoeid van mogelijk 500 miljoen euro. De totale renovatie van de Van Brienenoordbrug gaat waarschijnlijk 2 miljard kosten. Bij een ongeluk vanmiddag op de Dordtse Laan in Rotterdam-Zuid heeft een voetgangster hoofdletsel opgelopen. Ze stak tussen twee geparkeerde auto's door de weg over en werd toen aangereden door een motor. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder bleef ongedeerd. Eerder vanmiddag was er op de Westzeedijk in Rotterdam een ongeluk met een fietser die gewond raakte toen hij werd aangereden door de tram. Dat ongeluk gebeurde ter hoogte van het Lloydkwartier tussen de tramhaltes Oost-Kousdijk en Pieter de Hoogweg. De fluittoon in het centrum van Rotterdam kwam van de Euromast. De toon werd veroorzaakt door de harde wind langs de touwen en de kabels die nu aan de Euromast hangen in verband met de onderhoudswerkzaamheden. Nu de aannemer die kabels en touwen minder strak heeft gezet, is volgens de Milieudienst Rijnmond de fluittoon gestopt. Sport, voetbal, de Fin Casper Terho heeft voor 4 seizoenen een contract getekend bij Sparta. De 22-jarige rechtsbuiten speelt sinds februari al bij Sparta op huurbasis, maar hij komt nu dus echt over naar Rotterdam-West. Sparta neemt hem over van de Belgische club OH Leuven. En dan het weer. Veel bewolking, er kunnen nog wat buien vallen, mogelijk met onweer. Er staat nog steeds veel wind, aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag een droog, periode met zon en minder wind. Het wordt ook morgen net als vandaag ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je nog een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch-West en Waardenburg. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. Op de A27 Utrecht-Breda, ook 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. De A50 Eindhoven-Os tussen Zonnebreugel en Veghel-Noord doe je er 3 kwartier langer over. De N267 van Drunen naar Andel, van Wijk en Aalburg, is op onthoud 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Goedendag, dames en heren. Dit is een nieuwe aflevering van A New Job with the Boss. Vandaag heb ik Lennart en Charmaine in de studio van de organisatie Royal van der Leun. We gaan straks hebben over welke facturen ze graag ingevuld zien. Maar eerst gaan we luisteren naar King of My Castle van Wonder Project. Omdat Royal van der Leun een sterk fundament heeft en inmiddels al 100 jaar actief is in de techniek.

0: Ja, dat was King of a Castle van Wonder Project. En ja, vandaag, beste luisteraars, we hebben Charmaine en Lennart in de studio. Goedenavond.
1: Hey Martijn.
2: Hey Martijn.
0: Hey, hoi. Ik ben even heel kort benieuwd. Kun je jezelf even voorstellen voor de mensen die jullie nog niet kennen?
1: Zeker. Nou, ik ben Charmaine en ik ben actief bij Roy van der Leeuw, de afdeling HR. Ik ben ook verantwoordelijk voor de recruitment. Ook dus de contactpersoon in dit geval van Martijn. En ja, dat is eigenlijk mijn taak, functie bij Van der Leeuw.
0: Ja, de vrouw. En Lennart?
3: Ja, je zei het al, mijn naam is Lennart Stuwam. Ik ben actief binnen Roy van der Leeuw als accountmanager. Ik hou mij dagelijks bezig met onze opdrachtgevers. Van een stukje relatiebeheer tot begeleiding van het verkopen traject met projecten. Het vooruitzien, meerjarig onderhoudsplannen.
0: Ja.
3: Dus eigenlijk ben ik volledig in dienst van onze opdrachtgevers.
0: Oké. Helder, helder verhaal. Hey, en voor de luisteraars, wat doet de organisatie?
1: Nou, de organisatie is al ruim 100 jaar actief in de elektrotechniek. En ook in metaalbewerking, maar ook eigen metaalbewerkingswerkplaats. En dat is ook over de hele wereld. We zitten in 10 landen momenteel. Dus King of my castle, wel de koning van de elektrotechniek, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, want je wordt er niet zomaar koninklijk genoemd. Moet je
1: Nee, zeker. We bestaan dus 100 jaar. Dus we zijn ook royal onderscheiding, koninklijke onderscheiding. Dus daar zijn we heel trots op.
0: Ja, kan ik me goed voorstellen. Hey, en wat is de omvang van een organisatie en bijvoorbeeld de scope van de werkzaamheden?
3: Als bedrijf zelf hebben we enkele honderden medewerkers. Mm-hmm. Als Chimène al vertelde over meerdere landen, meerdere continenten zelfs. Dus niet alleen Europa gericht.
0: Ja.
3: Vooral actief in de e-wereld, maar ook de beveiligingstechnieken zijn we zwaar actief. En wat Chimène ook zei van de metaalbewerking, dat is alle specials die worden gemaakt. Dus je moet niet denken aan duizenden onderdeeltjes, zo'n productiebedrijf, maar echt gewoon kwaliteit op regelniveau.
1: Nou, eigenlijk hebben we onszelf onderscheid in 3 verschillende divisies. Dus EMS staat voor Electrical Marine Systems. Nou, zegt het eigenlijk al, maritiem, elektrotechniek aan boord van schepen. En dat gaat van werkboten tot grote jachten.
0: Mooi.
1: Daarnaast hebben we dus elektrobouw. Dat is de divisie waar Lennart voor de accountmanager is. Dus dat gaat echt over landinstallaties. Dus retail, utiliteit. En dus onze eigen metaalbewerkingswerkplaats. Dus dat is eigenlijk de onderscheiding die we hebben gemaakt.
0: Hey, en we gaan straks natuurlijk hebben over de functie van technisch commercieel medewerker binnen dienst. En jullie hebben ook top 5 aan muziek meegenomen. Welk nummer zullen we eerst willen horen nu?
1: We beginnen met Lighten Up van Major Lazer. En dat staat eigenlijk een beetje voor de divisie Electrical Marine Systems. Omdat we letterlijk schepen tot leven brengen met elektrotechniek.
0: Klinkt goed. Hier komt Lighten Up van Major Lazer.

0: Waarom?
1: Ja, dat was Light It Up van Major Lazer. En we gaan natuurlijk eerst hebben over de functie van technisch commercieel medewerker binnen dienst bij de divisie Electrical Marine Systems. En ja, wat gaat zo iemand doen en hoe ziet zijn of haar werkdag eruit?
2: Nou, misschien is het goed om eerst iets meer beeld te geven van wat de divisie dus precies doet. Ik vertelde natuurlijk net al elektrotechnische installaties aan boord van schepen. En dat gaat dus echt van werkboten tot grote luxe jachten. En het is echt zo dat we een total system integrator zijn op het gebied van elektrotechniek.
1: Oké. Dus ook bestuurstechniek en heel veel meer.
3: Ja, zeker.
2: Als Total System Integrator verzorgen we eigenlijk het complete traject. Dus van engineering tot de installatie van de projecten. En eigenlijk dus met een wereldwijd karakter. Omdat we dat dus doen in meerdere continenten, zoals Lennart net zei.
1: Op welke projecten zijn jullie trots?
2: Uiteraard eigenlijk op alle projecten. Alle projecten, groot of klein, die we succesvol afronden. Daar zijn we allemaal trots op. Dat kan ik zeker zo zeggen. Ik denk dat er wel een aantal projecten zijn die extra speciaal zijn. We zijn ook heel erg bezig met innovatieve projecten. Bijvoorbeeld het elektrificeren van de pontjesbrug van Curaçao. Dat is toch wel een heel tof project, denk ik. Waar we met z'n allen wel heel erg trots op zijn.
1: Dat is interessant.
2: Ja, zeker. Maar daarnaast ook de elektrische en autonome ferries. Dat is ook wel iets waar we veel mee bezig zijn. En ja, ik zei het natuurlijk net al, jachten, dat is ook een groeiende tak.
1: Oké, helder vuil. Hey, en kan je iets vertellen wat jullie dan wat de kandidaat gaat doen en wat jullie daar bijvoorbeeld in zoeken?
2: Ja, de technisch commercieel medewerker binnendienst is werkzaam op de afdeling service. Dus die gaat echt over de service- en onderhoud trajecten. En dat is dus echt iemand die technisch uiteraard goed onderlegd moet zijn. Maar ook ervaring met klantcontact. Ook de commerciële kant ondersteunt daarin binnen de serviceafdeling. En daarnaast natuurlijk zorgt voor goede coördinatie en ondersteuning richting klanten en collega's. Dus best wel een allround functie, denken wij.
1: Best wel allround functie. En wat kunnen jullie de kandidaat bieden?
2: Nou ja, ik denk dat ondanks dat we een grote organisatie zijn met toch die internationale invloeden, persoonlijk en familiair zijn qua cultuur. Dus het is een hele grote organisatie, maar binnen voelt het eigenlijk heel klein en familiair, nogmaals.
1: Ja, precies. Dus het is ook nog steeds een familiebedrijf.
2: Zeker, ja. Ja,
1: en dat is best wel uniek voor een organisatie die er 100 jaar meedraait.
2: Absoluut, ja.
3: Ja, daar kan ik ook leuk op inhaken. Als ik 's ochtends binnenkom, dan kom ik onder andere bijvoorbeeld mijn moeder tegen. Maar ook een zwager van me werkt er ook. Dus binnen het bedrijf zelf zie je ook gewoon dat mensen echt gewoon hele families actief zijn. En dan ben ik niet de enige uitzondering.
1: Nee, daarin. Dus er zijn eigenlijk meerdere families geïntegreerd in het familiebedrijf.
3: Ja, zeker. En zeker ook met de collega's uit de regio. Heb ik vroeger nog mee op school gezeten. Dus het is echt... Ja, ik vind het heel erg leuk, maar dat...
1: Interessant. Ja, dat is denk ik interessant. En wat zijn de doorgroeiperspectieven in deze functie?
2: Nou ja, eigenlijk zijn die er altijd binnen de organisatie. Er zijn veel collega's die eigenlijk in meer uitvoerende rollen zijn gestart. Doorgegroeid zijn naar voormannen teamleiders en bijvoorbeeld nu managers zijn. Ja. Dus die zijn er eigenlijk altijd wel binnen de organisatie. Als je gepassioneerd bent in je werk, goed je best doet en dat ook overbrengt, dan zijn eigenlijk veel mogelijkheden. We zijn wat dat betreft ook heel erg trots op het feit dat er veel mensen bij ons in dienst zijn met echt wel lange dienstverbanden daardoor. En ook dus binnen die dienstverbanden verschillende stappen hebben kunnen maken.
1: Ja, dat is op zich mooi. En wat maakt het dat collega's lang in deze functie blijven? Of juist doorgroeien binnen het bedrijf kan natuurlijk ook, hè? Of überhaupt lang bij jullie blijven werken?
2: Ja, wat we veel terugkrijgen is dus inderdaad de ruimte, de vrijheid om zeg maar echt eigen invulling te geven aan de functies. Maar ook dus dat er continu groeiperspectief mogelijk blijft. Ja, daarnaast natuurlijk gewoon de leuke collega's en de goede sfeer, toch, Lennart?
3: Ja, dat kan ik alleen maar bevestigen natuurlijk. Ja. Ik ga natuurlijk toch op inhaken op de personeelsvereniging. Ik sta ook redelijk actief op. Dus dat is ook. Het staat veel gepland, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. En daarop in te haken, wat organiseren ze wel?
3: Nou, een van de grote dingen die nu gepland staan, is binnenkort een dag weg naar een indoor skihal. Ja, dus dat is een van de grotere dingen die gepland staat. Er gebeurt ook wel eens een pubquiz om gewoon even iets kleins en luchtigs te organiseren. Omdat niet iedereen tijd en zin heeft om een dag weg te gaan.
2: We hebben ieder jaar een familiebarbecue. Dus dan zijn niet alleen de collega's welkom, maar ook familie van collega's.
1: Ja, leuk. Ja, dat zijn toch wel leuke activiteiten. En dan gaan we nu over de tweede functie hebben binnen deze divisie. Kan je iets over vertellen?
2: Zeker. Ja, de divisie Electrical Marine Systems is dus best wel groot. Dus we zoeken meer dan één persoon binnen deze divisie. En waar we ook naar op zoek zijn, of eigenlijk altijd wel naar op zoek zijn, dat zijn goede lead-engineers. Dat zijn toch echt wel de technische mensen die echt de leiding nemen om die projecten uiteindelijk succesvol af te ronden met elkaar.
1: Helder verhaal. En die lead-engineer, gaat het ook kleine geven aan teams?
2: Ja.
1: En hoe groot zijn die teams ongeveer?
2: De afdeling hardware engineering is ongeveer 20 man.
1: Okay, serieus?
2: En vrouw, sorry, er zitten ook dames.
1: Okay.
2: 20 personen. Collega, ja. 20 personen. En de lead engineer begeleidt inderdaad ook natuurlijk de jongere engineers binnen de projecten. Ja,
1: ja, oké. Okay. En wat zoeken jullie dan in deze nieuwe engineer, of lead engineer beter gezegd?
2: Nou ja, voornamelijk natuurlijk iemand die zoveel mogelijk ervaring heeft. Zowel met de elektrotechniek in de maritieme sector, als natuurlijk ook het lead engineeren zelf.
1: Ja, ja, kan ik me wel kan ik me wel best goed voorstellen. Dus je moet echt een techneut zijn, leiding kunnen geven, en dan het liefst ook nog binnen de marine elektrische systemen.
2: Ja, want je wil wel echt wel weten waar je het natuurlijk over hebt.
1: Tot zover de marine divisie. Straks gaan we naar de divisie elektrobouw en de vacatures daar dus bespreken. Welk nummer zouden jullie nu als eerste willen horen?
3: Electricity van Dua Lipa.
1: Hier komt Electricity van Dua Lipa.

0: Ja, dat was Electricity van Dua Lipa. En we gaan het nu hebben over de divisie van elektrobouw. En we beginnen bij de functie van elektromotor. Lennart, kan je me iets vertellen over hoe zijn haar werkdag eruit ziet?
1: Ja, zeker. Maar misschien zou ik ook even beginnen met eigenlijk wat elektrobouw nou precies inhoudt.
0: Ja, dat, helemaal goed.
1: Misschien een mooi bruggetje om te beginnen van waar je nou weet waar je eigenlijk dan terecht gaat komen.
0: Ja.
1: Nou, binnen Roy van der Leun hebben we dan de divisie elektrobouw. Zijn wij dagelijks bezig met het in stand houden en nieuw realiseren van elektrotechnische installaties en beveiligingssystemen.
0: Okay.
1: Dat is echt de breedste zin. Dan zijn wij vooral bezig in de retail, utiliteit en industrie. Dat zijn wel vooral de kernen waar we op zitten. Daarbij hoort ook een stukje verduurzaming en smart building technologie die daar naar voren komen.
0: Ja,
1: en alle vier pijlers waar we echt op zitten. Daarbij is het van een groot project tot echt een kleine aanpassing in de installatie. Dan wil je natuurlijk weten wat het werk dan zo leuk maakt. Nou, het is vooral de afwisseling die erin zit, de technieken. Nou, gaan we zo meteen hebben over een beveiligingsmonteur en een elektromonteur. De functie natuurlijk wel apart van elkaar. Uiteindelijk werken we heel veel met elkaar samen. Het is vooral door heel Nederland heen.
0: En wat zoek je in de medewerker of in de nieuwe collega?
1: Een legere persoon, denk ik.
0: Mooi.
1: Vooral. Onze projecten zijn behoorlijk uitdagend, vind ik zelf. En natuurlijk dagelijks kom ik bij mijn opdrachtgever, kom ik langs. Elke opdrachtgever heeft zo zijn eigen wensen en invullingen. En daar mag je gewoon gehoor aan geven. Dat maakt het ook best wel divers.
0: Ja. Oké, wat kunnen de nieuwe medewerker bieden?
1: Sowieso een uitdagende baan, maar ook toekomstperspectief. Als je wilt doorgroeien, is dat zeker mogelijk. Zo van, nu verzoeken we echt een monteur.
0: Ja.
1: Dat zoeken we altijd, omdat we blijven groeien binnen onze huidige en nieuwe opdrachtgevers. Iedereen mag zichzelf specialiseren in wat hij of zij leuk vindt.
0: Mooi.
1: Dus we hebben het nu over een monteur, maar als je door wil groeien naar projectleider, manager in welke vorm dan ook, is dat zeker mogelijk.
0: Mooi, ja, dat is een functie met perspectief, zeg maar.
1: Zeker.
0: Oké, en dan gaan we nu verder op de functie van beveiligingssysteemmonteur. Kan je iets vertellen over hoe dat zich verhoudt tot de functie van elektromonteur en hoe zijn of haar werkdag eruit ziet?
1: De werkdag is bijna hetzelfde in de basis. Waarbij een elektromonteur op stroomniveau zit. Een beveiligingsmonteur die zit echt op de beveiligingssystemen. In de breedste zin van een camerasysteem tot een inbraakinstallatie. En je hebt bijvoorbeeld ook nog een toegangscontrolesysteem.
0: Ja.
1: Dus daar is best wel breed in. Daar mag je ook in specialiseren wat je leuk vindt. Dat kan wisselen van ik ga ergens een paslezersysteem uitbreiden. Of ik ga het vandaag mee met een project om een heel inbraakinstallatie over te nemen.
0: Mooi, mooi. En wat je dan zoekt in de medewerker, ziet dat een beetje anders uit dan met de functie van elektromonteur?
1: Wat ik al in het begin aangaf, je moet gewoon passie hebben in je vakgebied.
0: Ja.
1: Dat is vooral heel erg belangrijk.
0: Ja, ja. En natuurlijk passen bij de mooie familiebedrijf.
1: Zeker, en meegaan met de personeelsvereniging.
0: Dat is ook verplicht.
1: Ja.
0: De functie eisen. Je moet meedoen met de personeelsvereniging. Nee. klinkt als een leuke eisen, eerlijk gezegd. Ja. Wat is zeg maar, wat jullie dan medewerker kunnen bieden? Zijn dat een beetje dezelfde perspectieven als het door kunnen groeien? En,
1: Zeker. Ja. Je moet vooral voldoening uit je werk kunnen halen, want dat straalt je aan alle kanten natuurlijk uit.
0: Jullie doen best wel wat in utiliteit, maar kan je iets vertellen over de inhoud van de werkzaamheden?
1: Zeker. We hebben best wel leuke opdrachtgevers, mooie projecten. Horen natuurlijk functie-eisen horen eraan. Ik denk dat die online op de vacature gewoon goed beschreven wordt staan wat de eisen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Bepaalde systemen waarbij het leuk zou zijn als je daar kennis van hebt.
0: Ja.
1: En anders gaan we er met elkaar voor zorgen dat je dat onder de knie krijgt.
0: Ja, precies. Oké, dat is tot zover de functie-eisen en hoe de werkdag eruit ziet, zeg maar.
1: Ja, dat is op basis van of dat je op projectbasis werkt of dat je op kleine klusjes zit. Ja, ook projecten, maar kleine klusjes. Dus dat kan zijn, we met elkaar hebben een mobiele app.
0: Ja.
1: Staan je werkbonnen staan er netjes in. Dus het kan zijn dat je meerdere klusjes op een dag afrondt, omdat je daar je passie legt, je ei in kwijt kan.
0: Ja.
1: Of je zit op een groot project waarbij je een inbraakinstallatie gaat overnemen. En dan ben je gewoon een paar weken ben je bezig om op componentniveau en software niveau ben je alles aan het in te regelen.
0: Nou, klinkt wel interessant. Best wel technisch ook.
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, goed. En wat maakt het dat mensen lang in deze functie blijven? Of lang in de elektrotechniek of in de beveiligingstechniek aan de slag willen?
1: Ik denk vooral de collega's en de opdrachtgevers.
0: Ja.
1: Zeker. Je bent behoorlijk actief bij opdrachtgevers. Je mag meedenken. Ook de groep waarmee we zijn, die blijft groeien. Er is constant beweging op alle vlakken.
0: Ja, mooi. En we gaan straks natuurlijk nog even de andere divisie metaalbewerking toelichten.
2: Ja.
0: Maar jullie hebben ook nog een nummer die jullie daar die richting op willen draaien. Welk zal het zijn?
2: Dat is Titanium van David Guetta en Sia. Dat vonden wij wel een grappige knipoog.
0: Hier komt Titanium.

0: Ja, dat was Titanium van David Guetta en Sia. En nu gaan we het hebben over de divisie van metaalbewerking. Kan je me iets vertellen over hoe die divisie eruit ziet?
1: Zeker, dat is eigenlijk onze kleinste divisie, maar zeker niet onbelangrijk. Binnen onze metaalbewerkingswerkplaats wordt echt vakmanschap uitgevoerd. Daar komt de ambacht echt nog aan het licht. Gewoon heel erg mooi, vind ik persoonlijk ook om te zien. In mijn functie kom ik daar natuurlijk niet dagelijks, want dat is niet mijn werkplek. Nee. Maar ik loop graag het bedrijf rond. En als ik daar zelf de werkplaats in loop, dan ben ik altijd weer heel erg onder de indruk van dat je daar echt de ambacht ziet gebeuren. Dus dat is, dat is echt heel erg leuk om te zien. Nou ja, wat ik al zei, een moderne werkplaats. We zijn echt bezig met maatwerk. Dus denk aan plaatbewerking, verspaning, complete constructies. En we zijn vooral goed in specials, zoals ze dat noemen. Dus echt het maatwerk nogmaals, dat is echt waar de kracht ligt.
0: Mooi, dus een compacte werkplaats met nieuwe technieken en enkel stuksproducten, denk ik vooral dan. Dat je echt wel specifiek klantspecifieke producten maakt.
1: Dat klopt, ja, dat is echt wel waar we waar het beste in zijn. En het mooie aan dit werk is natuurlijk ook, je ziet direct resultaat. Je bent het aan het maken en je ziet het gelijk ontstaan. Ja. Dat is wat ik ook altijd terughoor bij de mensen die op deze afdeling werken. Je ziet het echt ontstaan. En dat is waarvoor je ziet dat ze ook echt met passie aan het werk zijn.
0: Ja, mooi.
1: En terugkomend op die specials. Wat ook denk ik leuk is om te weten, is dat zowel onze divisie elektrobouw als de divisie Electrical Marine Systems ook gebruik maakt van de diensten van metaalbewerking. Dus je zou zeggen, wat heeft metaalbewerking dan in die zin te maken met de andere divisies? Hè? Want metaal en elektrotechniek, dat zijn eigenlijk twee gescheiden dingen. Maar we ondersteunen elkaar ook. Dus dat verbindt eigenlijk ook weer.
0: Ja, dat is wel mooi om te zien. Dat is inderdaad soort van de interne bedrijven, de interne organisatie ook nog gebruik kan maken van de producten die ze maken.
1: Zeker, ja. En daarnaast vinden we het ook belangrijk om te blijven investeren in nieuwe technieken, nieuwe machines, zodat het werk ook gewoon meest nauwkeurig en netjes uitgevoerd kan worden.
0: Ja, klinkt helemaal helder. En voor de luisteraars, hoe is de werksfeer in de afdeling metaaltechniek?
1: Goeie vraag, Martijn. Nee, het is zoals ik al zei, onze kleinste divisie. Dus het is een klein clubje. Maar dat maakt het juist eigenlijk wel heel erg nauw en betrokken met elkaar. Klein team, grote resultaten behalen, zeggen wij altijd. En de sfeer is eigenlijk nuchter, collegiaal heel erg. Maar zonder poespas. Dus het is echt gewoon, we werken lekker aan onze passie. En we zijn gewoon met elkaar bezig. En het is echt een team. Dus dat is heel erg mooi om te zien.
0: Oké, dankjewel. Ja, we gaan straks ook even hebben over hoe we uiteindelijk bij jullie kunnen solliciteren. Maar goed, je hebt ook nog een nummer die misschien wel aansluit van waarom jullie zo krachtig zijn. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, wat ons als divisies verbindt, dat is echt wel de kracht van samenwerking. Ik had het er net natuurlijk ook over. En uiteraard de techniek. Zowel in Nederland als wereldwijd. Dus dat vonden wij wel een leuk haakje naar het nummer van Kanye West Power.
0: Die komt Kanye West met Power.

0: Ja, dat was Power van Kanye West. Nou jongens, het is dat ik zelf geen baan zoek, maar anders had ik hier wel graag willen solliciteren.
1: Kijk, dat zullen we als een compliment beschouwen, Martijn.
0: Dat kan je ook zeker wel zo ontvangen, dat ben ik met je eens. Hey, en over het werken bij Royal van Leun gesproken. Hoe ervaren jullie jullie baan en je carrière bij Royal van Leun?
2: Nou, ik durf met oprecht te zeggen dat ik de leukste baan heb van der Leun. Dat zou iedereen waarschijnlijk in zijn functie zeggen.
0: Dat zijn heel veel complimentjes dus voor Royal van Leun. Dus ja, okay.
2: Dus dat vooral de vrijheden die je krijgt om jezelf te ontwikkelen als persoon en als medewerker. Mm-hmm. Dus daar ervaar ik gewoon heel veel plezier in. Dus ik ga eigenlijk niet met tegenzin naar mijn werk toe. Nee. Dat vind ik vooral heel erg belangrijk. Ik weet niet of jij dat ervaart, Ximena?
1: Ja, ik deel die mening. Ik denk dat ik los van wat de organisatie doet, voornamelijk kan er zeggen dat ik echt wel het leukste team en de leukste collega's ooit heb getroffen. Dus dat maakt een werkdag natuurlijk sowieso alweer veel leuker. Ja. En ik denk dat het daarnaast ook wel goed is voor de luisteraars om te weten dat naast waar we natuurlijk qua core business mee bezig zijn, dat we het ook heel erg belangrijk vinden als werkgever om bewust daarmee om te gaan. Ook goed werkgeverschap, employer branding, zoals dat natuurlijk vandaag de dag noemen, zowel naar buiten toe. Wie zijn wij als werkgever en waar staan we voor? Ja. Maar net zo goed binnen. Wat bieden wij onze mensen om het fijn te houden? Om met plezier naar je werk te gaan? Dat vinden we gewoon echt heel erg belangrijk. En ja, daar hebben we dus een soort van slogan voor bedacht. Wat is de kroon op jouw werk? Dus Lennart, wat is de kroon op jouw werk?
2: Dat heb ik eigenlijk net al een beetje natuurlijk verteld.
1: Ah, een klein beetje.
2: Ja, de ontwikkeling die je mag maken.
0: Ja.
2: Ik zelf persoonlijk in mijn vakgebied kan ik gewoon mijn ei kwijt. Het passie wat ik elke dag meeneem, die kan ik daar gewoon niet kwijt. Daar heb ik eigenlijk geen belemmering in. Mm-hmm. En dat vind ik eigenlijk dan wel weer de kroon op mijn werk. Dus het is niet per se prestatiegericht, maar gewoon

0: vrijheden en de ontwikkeling die je kan doormaken.
1: Ja.
2: Ja, mooi. Bij mij is het voornamelijk eigenlijk de kans krijgen om elke dag te werken aan het verbeteren van de organisatie op het gebied van HR. En dat gaat eigenlijk allerlei kanten op. De diversiteit, de mensen, de verantwoordelijkheid is ook voor het aandragen van nieuwe collega's die passend zijn. En daarnaast projecten ook om de organisatie toch ook naar innovatie te voldoen.
1: Ja, mooi. Hey, stel, ik ben als luisteraar enthousiast geworden. Hoe kan ik bij jullie solliciteren?
2: Nou, dat kan via de website www.werkenbijroyenvanderleun.com. En eigenlijk los van de vacatures kun je op die website denk ik best wel een heel goed beeld krijgen van wie we zijn als organisatie. Er staan ook een aantal interviews op van collega's, zowel textueel als video. Dus ik denk dat een leuk kijkje geeft achter de schermen. En uiteraard staan er dus ook de vacatures op, de vacatureteksten. En solliciteren, dat gaat door middel van de knop.
1: Nou, dat klinkt best duidelijk. Dus voor de luisteraars, www.werkenbijroyenvanderleun.com. Dan kan je solliciteren op een vacature die je ziet, maar misschien ook een open sollicitatie indienen. Mocht die huidige functie er nog niet bij staan. Ja, die misschien wel gekeerd. Ja, mooi. Nou ja, Charmaine en Lennart, ik wil jullie heel erg bedanken voor die tijd in de studio.
2: Jij bedankt Martijn voor de uitnodiging. Bedankt.
1: Ja, het was een hele interessante uitzending om te maken ook. We gaan zo meteen natuurlijk nog afsluiten met een leuk nummer. Welk nummer zouden we willen horen?
2: Nou, we zouden graag willen afsluiten met Levels van Avicii. En dat staat voor ons eigenlijk voor het willen blijven groeien en ontwikkelen. En samen eigenlijk met nieuwe collega's op naar het volgende niveau.
1: Op naar het volgende level. Hier komt Levels van Avicii.

Ja, beste luisteraars, dat was Avicii met Levels. En omdat we nog wat tijd over hebben in de uitzending, gaan we zo meteen weer een mooi nummer van draaien. Maar voordat we gaan doen, willen we even vertellen waarom Royal van der Leun toch best wel een interessante organisatie is. Ze zijn niet alleen koninklijk onderscheiden en hebben niet alleen een familiaire sfeer met leuke en vaak technische collega's. Maar ze werken ook nog eens aan prachtige projecten binnen utiliteit, retail, scheepselektro en uiteraard marinesystemen. Daarnaast beschikken ze over een eigen metaalafdeling die produceert zowel voor de interne organisatie als externe klanten. Dus ja, of je nu wil werken binnen elektrotechniek of aan metalen objecten, bij Royal van der Leun liggen er volop kansen. Dus als jij je kroon wil spannen op jouw carrière, kijk dan vooral eens op werkenbijroyalvandeleun.com. En uiteraard gaan we nu even luisteren naar For Better Day van Avicii.

Ja, beste luisteraars, dat was Avicii voor een better day. En over een betere dag gesproken. Mocht jij nou volgend jaar een stage zoeken, of misschien wel een BBL-baan, oftewel een werk-leertraject, ook dan kan je terecht bij Royal van Leun vanaf september. En weet dat je daar gewoon supergoed begeleid en opgeleid wordt. Dus mocht je voltestudent zijn en een stage zoeken, dan kan je terecht. Mocht je deeltijdstudent zijn en gewoon eigenlijk een hele gave werkgever naast je studie zoeken, ook dan kan je daar terecht. En om nu het radioprogramma echt af te sluiten, gaan we luisteren naar The Night van Avicii.

0: nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Het Spaanse concern FCC Construcción gaat de beweegbare klep van de eerste Van Brienenoordbrug vernieuwen, dat meldt Rijkswaterstaat. Met het vernieuwen van het beweegbare gedeelte van de 60 jaar oude brug over de Nieuwe Maas begint de grote renovatie. Het Spaanse concern gaat ook een nieuwe asfaltlaag aanbrengen en de verlichting vernieuwen. Met de klus is een bedrag gemoeid van mogelijk 500 miljoen euro. De totale renovatie van de Van Brienenoordbrug gaat waarschijnlijk 2 miljard kosten. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk bij de Vondellaan. Er kwam ook een melding binnen van een grote tak die naar beneden was komen zeilen bij metrohalte Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek. En de wind was ook te sterk voor een boom bij het Solonpad in Rotterdam-Lombardije. Het waait nog steeds stevig door uit het zuidwesten. Bij ons aan de kust staat nu nog windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. Bij een ongeluk vanmiddag op de Dordtse Laan in Rotterdam-Zuid heeft een voetgangster hoofdletsel opgelopen. Ze stak tussen twee geparkeerde auto's door de weg over en werd toen aangereden door een motor. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder bleef ongedeerd. Eerder vanmiddag was er op de Westzeedijk in Rotterdam een ongeluk met een fietser die gewond raakte toen die werd aangereden door de tram. Dat ongeluk gebeurde ter hoogte van het Lloydkwartier tussen de tramhaltes Oost-Kousdijk en Pieter de Hoogweg. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden daarvoor is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De pil zonder hormonen had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. Sport, voetbal, de Fin Casper Terho heeft voor 4 seizoenen een contract getekend bij Sparta. De 22-jarige rechtsbuiten speelt sinds februari al bij Sparta op huurbasis. Maar hij komt nu dus echt naar Rotterdam-West. Sparta neemt hem over van de Belgische club OH Leuven. En dan het weer, veel bewolking, er kunnen buien vallen, mogelijk met onweer. Er staat nog steeds veel wind, aan zee mogelijk windkracht 6 uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien. Morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. Het wordt ook morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar rijnmond.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 10 minuten vertraging. De A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er een kwartier langer over. De A76 Geleen Aken voor de Duitse grens heb je ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad.

0: keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren. Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: We zijn er weer een uur lang met liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. Oftewel het betere Nederlandstalige lied. En we hebben ook weer een thema en dat is deze week bloemen. En we beginnen met de groep Vangrail. En ze hebben zo'n heerlijk pittig nummer en dat heet Madelief.

Aldus Vangrail. En ik heb, zoals elke week, een gedicht voor u uitgekozen. En deze keer is dat een gedichtje, een klein gedichtje van Herman Finkes. En dat gaat over bloemen. En het luidt als volgt. Rozen verwelken, schepen vergaan. Gezemel daarover blijft altijd bestaan.

Janneke Jager en Timo Menkveld, zij zongen Jasmijn. We gaan door met een liedje over bloemen. En dit keer gaat het over gladiolen. En als je over gladiolen praat, dan denk je al snel aan die uitdrukking de dood of de gladiolen, die meestal gebruikt wordt in de wielrennen. Hoe zit dat bij dat liedje van Freek de Jonge?

is geen schaduw meer. Mijn bandjes plakken aan de weg. Een wolf of wie dan ook bijt mij in de kuiten. Mijn verzet breekt, maar ditmaal niet hoor.

Bloedend Hart heet deze band. Misschien wel naar dat beroemde liedje van de dijk. Dat weet ik niet. Ze komen in ieder geval uit Vlaanderen. Bloedend Hart is ook een plant trouwens. Heb ik zojuist uitgevonden. In ieder geval, het liedje heette gewoon Bloemen. We gaan door met een artiest uit Brabant. Zijn grootste hit was ooit lang geleden. Hey, God mee, want hij zingt altijd in het Brabantse dialect. Gerard van Maasakkers is de naam en het liedje heet Bloemen zijn rood.

en krijt. En hij kleurde en kleurde het heel vel vol, want kleuren, dat vond hij fijn. Maar die juffrouw zei, wat doe je daar, jongeman? Ik teken bloemkes, juffrouw.

De tijd ging door, gewoon altijd door. En hij ging naar de tweede klas. En de juffrouw was Hollandse als die daarvoor. Ze was nieuw, ze was er pas.

Gerard van Maasakkers. Wat een prachtig liedje. We gaan door met een chansonnière die we misschien nou een keertje hooguit gedraaid hebben eerder in Mens Durft te Leven. Anne-Marie Breiders is chansonnière en ook Nederlandstalige kleinkunstenaarster. Dus ze zingt in het Nederlands en in het Frans. En dit liedje heet gewoon Bloemen.

0: terug.
1: Een liedje uit de jaren 70 van de Vlaming Louis Neefs, Margrietje. We gaan door met onze special over bloemen. Want elke week hebben we een special met ons programma, ons kleinkunstprogramma Mensen Zegt Leven. En deze week, dat had u begrepen als u al een half uurtje luistert, is dat het onderwerp bloemen. En tot nog toe vind ik dat de liedjes die we draaiden, dat in die liedjes de bloemen toch een beetje tot treurige overdenkingen hebben geleid. Nou ja, misschien niet bij allemaal. Nou ja, in ieder geval, ik dacht het is tijd voor een lied van Coat & Bee, alias Kees van Kooten en Wim de Bie. En zij zingen rozen, rumbonen en rode wijn.

0: Van Koten en de Bie zongen rozen, rumbonen en rode wijn. We gaan door met een van de vaste onderdelen van ons programma Manchester Leven. Namelijk uit de oude doos. En ik ga iets draaien van Tom Manders. Die was in de vorige eeuw bekend in de jaren 50, jaren 60. Van televisie en de radio. En het meest bekend was zijn typetje Doris. Waarmee hij allerlei programma's maakte op televisie. Ook kinderprogramma's. En hij maakte ook prachtige liedjes die eigenlijk behoren tot de parels van de Nederlandse kleinkunstgeschiedenis. Denkt u maar aan Twee Motten. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor dit liedje. Dat als je goed luistert naar de tekst nog heel actueel is. En dat heet Orchidee.
1: Uit de oude doos.

zeer verstoord. Ik wil geen vrouwen bij mij aan boord. Verstopt er maar in de kajuit. Maar in Mokemot, die griet eruit. Orchidee.

0: Het duurde lang voor het woord viel, maar dat gebeurde toch in de laatste regel. Want het liedje heette Bloemen en u hoorde Maarten van Roosendaal op zang en piano begeleid door zijn aloude bassist, contrabassist Egon Krach. En er werd eigenlijk al een beetje gerefereerd aan het onderwerp van de hippietijd, de flower power. Want toen waren de bloemen natuurlijk aan de macht. Letterlijk gezien. En dat was vooral het geval in zo'n stad als San Francisco. Waar prachtige liedjes over geschreven zijn. Bijvoorbeeld, if you go to San Francisco, make sure you wear some flowers in your hair. En voor onze rubriek, de vertaling, onze vaste rubriek, de vertaling, keken wij even weer in het repertoire van Jan Rot. En jawel, hij heeft dat liedje vertaald. En bij Jan Rot heet het ook gewoon San Francisco.
1: Di adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud y chrediadau ymlaen.
2: Shepherd and Aitico, fe chyna'r ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

hoorde onze enige echte protestzanger Armand, die bekend was in de jaren 60 en 70, maar nog heel lang doorgegaan is met zijn protestliederen en liedjes binnen het genre, binnen de flower power. En dat geldt zeker voor het nummer Blommenkinders. Wij zijn hiermee bijna aan het eind gekomen van deze aflevering van Mens Durft te Leven. We hadden al speciaal thema bloemen. Volgende week doen we het over kledingstukken. Ik hoop dat u dan weer luistert. Voor nu, dank u wel voor het luisteren. En we gaan eruit met een liedje van Else Lena. En dat heet Vrouw vol bloemen.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Het Spaanse concern FCC Construcción gaat de beweegbare klep van de eerste Van Brienenoordbrug vernieuwen, dat meldt Rijkswaterstaat. Met het vernieuwen van het beweegbare gedeelte van de 60 jaar oude brug over de Nieuwe Maas begint de grote renovatie. Het Spaanse concern gaat ook een nieuwe asfaltlaag aanbrengen en de verlichting vernieuwen. Met de klus is een bedrag gemoeid van mogelijk 500 miljoen euro. De totale renovatie van de Van Brienenoordbrug gaat waarschijnlijk 2 miljard kosten. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk bij de Vondellaan. Er kwam ook een melding binnen van een grote tak die naar beneden was komen zeilen bij metrohalte Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek. En de wind was ook te sterk voor een boom bij het Solonpad in Rotterdam-Lombardije. Het waait nog steeds stevig door uit het zuidwesten. Bij ons aan de kust staat nu nog windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. Bij een ongeluk vanmiddag op de Dordtse Laan in Rotterdam-Zuid heeft een voetgangster hoofdletsel opgelopen. Ze stak tussen twee geparkeerde auto's door de weg over en werd toen aangereden door een motor. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder bleef ongedeerd. Eerder vanmiddag was er op de Westzeedijk in Rotterdam een ongeluk met een fietser die gewond raakte toen die werd aangereden door de tram. Dat ongeluk gebeurde ter hoogte van het Lloydkwartier tussen de tramhaltes Oost-Kousdijk en Pieter de Hoogweg. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden daarvoor is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De pil zonder hormonen had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. Sport, voetbal, de Fin Casper Terho heeft voor 4 seizoenen een contract getekend bij Sparta. De 22-jarige rechtsbuiten speelt sinds februari al bij Sparta op huurbasis. Maar hij komt nu dus echt naar Rotterdam-West. Sparta neemt hem over van de Belgische club OH Leuven. En dan het weer, veel bewolking, er kunnen buien vallen, mogelijk met onweer. Er staat nog steeds veel wind, aan zee mogelijk windkracht 6 uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien. Morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. Het wordt ook morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar rijnmond.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
0: Via Cultura.
5: Drechtstad FM.
6: Via Cultura Live. Een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura. Hart voor de media. Media met een hart.
7: Welkom bij Dugelied. Duurzaam geluk voor iedereen. Het enige duurzame doel. Nu gaan we het even hebben over iets heel bijzonders, namelijk een theatervoorstelling die plaats gaat vinden op het Statenplein, het centrale plein van Dordrecht. En ik heb hier de mensen die het gemaakt hebben, die het bedacht hebben, en een paar spelers. Hier hebben we Ellen, Erik Kwart, Wilma en Dick. Om te beginnen zal ik je een klein beetje meenemen in wat het Weeshuistheater is. Want het Weeshuistheater heeft deze productie ontwikkeld. Kunnen we even naar wat foto's kijken, Ellen? En dan mag jij vertellen waar wij naar kijken.
8: Oké. Hier deden wij mee aan Cultuurnacht met het Weeshuis Theater. Want de foto is weer weg, maar... We gingen de straat op met een performance dat heette Verwonder U. We waren twee wezens die ons over alles verwonderden wat we tegenkwamen. Maar volgens mij...
7: Hans, is het fijner als je de foto gewoon laat zien, hoor? Je hoeft hem niet weg te halen.
9: Dit knippen we.
10: Kut.
7: Nee, dat maakt niet uit. Dat komt wel goed.
8: Moet ik opnieuw?
7: Nee.
8: Verder. Oh. Dit is een voorstelling City of Joy. Speelden we toevallig ook hier. Dat zijn vluchtelingen en Nederlandse jongeren... die samen een mini-democratie opbouwden. En dat was onze laatste voorstelling. Hier zijn ze aan het boksen. Ze deden allerlei dingen samen, zoals boksen... of een gezamtkunstwerk maken, debatteren... improvisatie. En ze mochten zelf kiezen wat ze wilden. En er kwamen allerlei professionals langs om met hun aan de slag te gaan.
9: Professionele boksers ook?
8: Nou, toevallig was een van de vluchtelingen... hij heeft op professioneel niveau gebokst. Dus die gaf hier les. Dus ze leerden ook elkaar wat ze konden.
7: En zijn dit dan vluchtelingen die al een status hebben of iets dergelijks? Die mogen blijven?
8: Nee. Ze hadden nog geen status. Ja. Inmiddels heeft eentje... De boksleraar.
7: En ze zijn van allerlei verschillende culturen, begrijp ik.
8: Ja, Koerdisch en Oekraïens en Syrisch.
7: En dit is wel typisch, toch, voor het Weeshuis Theater... dat je eigenlijk altijd sociaal betrokken thema's aanroert.
8: Ja, en met thema's uit de stad of op locatie. Met communities, met verschillende doelgroepen. We werken altijd met professionals en amateurs. En altijd op het grensvlak van fictie en documentair. Dus zij speelde hier ook zichzelf. En ik heb het proces geobserveerd dat ze een grondwet maakte. Ze was een minister-president en verschillende ministers. En daar heb ik een script over geschreven en dat hebben ze vervolgens gespeeld.
7: En komen zij zelf ook uit democratieën?
8: Nee. Okay. Sommigen wisten niet eens wat een democratie was. Of wat theater überhaupt was.
7: Oké, okay. Wauw.
8: Waren dingen die uitgelegd moesten worden. Dit is Zing en Wees Gelukkig. Dat is een productie over de Dordtse verzetsvrouw Diet Kloos. Dat speelden we ook op 4 en 5 mei.
7: En, dus dat is een jaar geleden?
8: Ja, klopt. Dit is in de Augustijnenkerk. Met één actrice en een celliste speelden we het verhaal van Diet Kloos.
7: Ik heb nog nooit van haar gehoord. Wat voor een persoon was dat? Heeft ze het overleefd?
8: Zij heeft het overleefd. Ze zat samen met haar man in het verzet. Ze was 16. Ze zat op het Johan de Witt gymnasium. En ze zijn samen opgepakt. Ze trouwden in de oorlog met een verzetsheld, Jan Kloos. Er is ook een laan op Essenhof naar hun vernoemd. Vorig jaar. En Jan heeft het niet overleefd.
7: Oh jee.
8: Ja.
7: Ja, maar wel getrouwd.
8: Ze zijn getrouwd in de oorlog. Ja. En hij is gefuseerd. Ja. En zij is vrijgelaten. Hij niet.
7: Ja.
8: Nou, dus weer City of Joy. Acrobatiekles. Van een circusartiest. Die ligt daar op de grond.
7: Ja, prachtig. En dan gaan we nu kijken volgens mij naar de repetities voor PFAS Forever. Dat is natuurlijk een thema wat enorm speelt hier in de regio. Dick, jij speelt ook mee. Wat voor een rol speel jij in dat stuk?
11: Ja, niet zo'n geweldige rol. Ik ben een beetje een dubieus figuur. Het stuk gaat onder andere over een klokkenluider. En ik heb ervoor gezorgd dat die klokkenluider is ontslagen. Aan de ene kant bewonderde ik hem wel voor zijn moed. Maar tegelijkertijd, je moet je aan de regels houden. En dat deed hij niet. Hij ging zijn boekje te buiten.
7: Ja. En is jouw personage, we hebben hier ook de schrijver zitten, Erik Wart. Is zijn personage, is dat ook gebaseerd op iemand die in het echt bestaan heeft? Of is het meer algemeen?
12: Nee, die komen wel, die zijn wel verzonnen. Zijn personage is wel verzonnen. Maar ongetwijfeld zijn er mensen die soortgelijke posities hebben ingenomen en soortgelijke dingen hebben gedaan. Maar dat is wel fictie. Dus Ellen en ik hebben samen een constructie bedacht. Om dat thema van die PFAS, de tragedie die het voor de hele stad eigenlijk is, om die vorm te geven vanuit verschillende perspectieven. Zowel vanuit de fabriek, of mensen die daar gewerkt hebben, bezorgde burgers, mensen van de gemeentelijke overheid, ook een ambtenaar, zoals wat Dick dan speelt bijvoorbeeld. En ook onze hoofdpersoon was ook een ambtenaar van de Technische Milieudienst. Dus de dienst die eigenlijk de wet en regelgeving controleert. En daar tientallen jaren hebben meegewerkt aan, of toestemming hebben gegeven aan die fabriek om tienduizenden kilo's PFAS te lozen. Wat natuurlijk opmerkelijk is, omdat in de huidige tijd is, nu lozen ze 5 kilo per jaar. En dat wordt als een groot probleem gezien. Dat is het ook natuurlijk. Maar tientallen jaren zijn er tienduizenden kilo's in de rivier geloosd en door de fabriekspijpen. En dat is natuurlijk een tragedie voor, die veel groter is dan alleen Dordrecht. Maar ook actievoerders zitten in het verhaal wat we hebben neergezet. En die worden dan gespeeld door echte actievoerders.
9: Ja, je hebt,
12: Er zitten journalisten in, die worden gespeeld door een echte journalist. En dus we mengen voortdurend feit en fictie door elkaar heen.
9: Ja, je hebt zelfs een echte klokkenluider in het stuk zitten.
12: Ja, zeker.
9: Dat is niet de hoofdrolspeler, maar een bijrolspeler, maar wel iemand die echt
12: die
9: als klokkenluider heeft gefungeerd.
12: Die geleden vanuit de PvdA-fractie in de gemeenteraad informatie heeft gedeeld met de pers wat niet mocht. Omdat hij bezorgd was over de onderhandelingen tussen de fabriek en de gemeente. Die onderhandelingen die vinden nog steeds plaats in het geheim. Dus dat blijft nu geheim. Maar hij was eigenlijk heel moedig dat hij dat gedaan heeft. Maar hij heeft natuurlijk wel de regels overtreden. Dus hij heeft ook een standje gekregen van de vorige burgemeester.
9: Ja, ja.
10: En hij is veroordeeld.
12: Hij heeft uiteindelijk, geloof ik, €750 moeten betalen. En dat is voor hem opgehaald. Dus, Maar klokkenluider, dat loopt niet goed af met klokkenluiders natuurlijk.
9: Nee.
12: En toch zijn ze soms nodig.
9: Ja. Ja. Niet zo lang geleden hadden wij hier op het station bij het CECD een tentoonstelling. En daar kwam ook iemand praten. Hoe heet hij ook weer? Die Vlaming.
12: Thomas
9: Gordon. Ja, inderdaad. En hij hield een toespraak, want hij is dus ook een klokkenluider. Hè?
12: Ja.
9: En hij brak gewoon eigenlijk, terwijl hij die toespraak hield. Want hij zei van dit soort strijd wordt eigenlijk altijd, is dat afhankelijk van mensen die zich opofferen, als het ware.
12: Ja.
9: En hij zei het niet letterlijk, maar je kon aan hem zien. Hij heeft dat gevoel. Hij heeft zich op moeten offeren.
12: Het eist zijn tol om er zoiets te doen. En het eist heel veel moed.
9: Ja.
10: En dat geldt eigenlijk ook voor de klokkenluider in dit stuk. Die ook wordt opgeofferd.
12: Dus we hebben een verhaal bedacht over een fictieve klokkenluider. Die meer dan 20 jaar geleden ook heeft gelekt naar de pers. Maar dat is hij totaal vergeten.
9: Hmm.
12: Maar die man is wel afgegleden, aan laag wal geraakt. Bovendien had hij een vrouw die overleden is aan kanker. Dus hij is helemaal alleen komen te staan. Een heel tragische figuur die zowat over het Statenplein scharrelt. En dan krijgt hij ineens een telefoontje.
9: Ja. Ja.
12: En dan komt er een enorme beweging op gang, een heel verhaal op gang. Nou, kom maar kijken.
9: Ja, ik ga zeker kijken. Ik heb al gekeken.
12: Ja.
9: Ik mag ook een klein rolletje spelen.
12: Ja.
9: Ik ben dan de bad guy in dit geval. Een van de bad guys. Als lobbyist denk ik van wie verdient er nou meer aan gewoon de waarheid op zijn minst een beetje verdraaien dan een lobbyist. Dat is gewoon bijna je baan. Als je gewoon de waarheid vertelt, waarom dan heb je geen lobbyist nodig volgens mij. Toch?
12: Het fenomeen lobby is een heel groot thema. Daar willen we ook een voorstelling over maken binnenkort.
9: Oké. Leuk. Dat steeds verder de diepte in. Wilma, jij speelt ook in het stuk. Wat is jouw
13: rol? Ik speel een heel klein rolletje. Ik ben mevrouw Hazelhof, huisarts. En ik verbeeld me dat ik eigenlijk ook een soort dubbele agenda heb. Dus behalve dat ik een praktijk heb met patiënten...
9: Mm-hmm.
13: merk ik dat de toename van gevallen van kanker in mijn praktijk toeneemt. Maar daar krijg ik ook geen... Ik kan dat vertellen aan collega's, maar die geven geen gehoor. Hmm. Dus ik ben ook een beetje een roepende in de woestijn. Zo voelt het. Dat vind ik wel een laag. Ja, ik weet niet of die laag of ja, jullie die laag erin hebben gestopt, maar ik voel hem wel.
10: Ja.
13: En dat, ja, het is een mini-mini-rol, maar ik voel me er wel fijn bij.
9: Mooi.
13: Ja.
9: Ja, ik heb gezien dat je behoorlijk betrokken bent bij het Weeshuis Theater. Ik zag je op een hele hoop foto's voorbij komen.
13: Is dat zo?
9: Ja. Ja,
13: nou, wat het Weeshuis Theater doet, wat jullie doen, dat is zo maatschappelijk betrokken en zo op de tijdgeest, vind ik. Zie ik, merk ik. Ja, daar heb ik wel bewondering voor. En ik wil daar wel een klein schakeltje in zijn. Dus ik dring me ook wel eens op.
9: Nee. nog... Oh, sorry.
13: Ja, nee, punt. Ik vind dat belangrijk, wat zij doen. Laten en in dit geval wat wij doen.
9: Oh. Ja. Laten we dan nog wat foto's kijken. En dan nu ook echt van de repetities.
10: Mm-hmm.
9: Nou, hier zitten we met zo'n beetje de volledige cast. Te luisteren naar Ellen.
8: Ja.
9: Misschien wil jij het woord voeren over waar we naar kijken, Ellen.
8: Nou, dit is een repetitie met de cast met mensen die tekst hebben. Maar we hebben ook een groep activisten zonder tekst. We hebben een koor, een groot koor van 40 tot 60 mensen. Die waren er vandaag voor het eerst. Maar omdat het heel hard regende, konden we niet buiten repeteren. Dus ze zaten allemaal hier in het Weeshuis Theater. Het was propvol en het klonk heel hard, maar heel mooi. Dus dat was heel leuk om vandaag met het koor te repeteren. En we hebben ook nog een carnavalsband van 9 man. Mm-hmm. Dus die komt er ook nog bij. En en hier zijn we gewoon aan het repeteren met elkaar.
9: Nou, hier hebben we de hoofdrolspeler.
8: Ja, dat is Guus Waalwijk. Die speelt de klokkenluider. Dat is een hele ervaren amateurspeler uit Dordrecht. Nou, hij doet het gewoon heel, heel goed. Ja. Hij draagt de rol heel mooi.
9: Ja, hij heeft jarenlang hoofdrollen gespeeld bij Intramikkels.
8: Ja. Ja, en dat is Van Geel. Dat is Dick. De hoofd van de Technische Milieudienst. Toch? Afdelingschef of zo.
10: Ja. Ik ben de baas geweest van de klokkenluider.
8: Ja.
9: Ja. Ja, eigenlijk volgen we bijna het hele stuk, volgen we gewoon Chris Middelkoop.
10: Ja, ja, zeker.
8: Jullie volgen Chris Middelkoop. En in zijn hoofd wordt hij gerehabiliteerd. En dat loopt helemaal uit de hand eigenlijk in zijn hoofd of in een fantasie. We spelen het buiten op het Statenplein. Het is een locatietheatervoorstelling. En het publiek koopt een ticket en dan krijgen ze een koptelefoon. En dan kunnen ze de hele voorstelling volgen via de koptelefoon.
9: Ah, mooi.
8: En het is echt een muziektheatervoorstelling. Dus we hebben heel veel muziek. We hebben gecomponeerde muziek, elektronische muziek, maar ook heel veel live muziek. Een percussionist, Bouwe Kunstman, die fantastisch vibrafoon speelt. Je ziet hem daarachter, de vibrafoon, staan.
9: Ja, dit ziet er nu heel simpel uit, maar het idee is dat er ter plekke een podium ontstaat.
8: Ja,
9: op het Statenplein.
8: Op het Statenplein.
9: Dus komt gewoon een pick-up truck komt oprijden en dat toveren we met z'n allen eigenlijk, inclusief het publiek, om tot een theatertje binnen enkele minuten. Waanzinnig. Ja.
10: Ja, en uiteindelijk, het hele Statenplein zal het podium zijn. Overal wordt gespeeld. Ja. De bedoeling is dat de toeschouwers, de spelers of de actie voortdurend volgen.
9: Ja. Weet je wat ik ook super gaaf hieraan vind? Er wordt natuurlijk, en ik heb enorm veel respect voor die mensen die bij die poort elke zaterdag demonstreren. Al 5,5 jaar, geloof ik ongeveer. En dat is heel, heel gaaf dat ze dat elke week doen. Alleen de mensen die het niet weten, blijven het niet weten. Mm-hmm. Blijven het niet zien. En nu komt het gewoon naar het Statenplein. Gewoon helemaal in het centrum van de stad. Je kan er niet omheen.
8: Nee, en daarom hebben we ook gekozen voor een plek in het hart van de stad.
9: Ja.
8: Omdat het iedereen aangaat. Buiten.
9: Ja. Ja.
14: En het onderwerp relatief nog te onbekend is. Mensen denken toch gauw dat is iets voor actievoerders of activisten. Uit de linkse hoek. Terwijl het een onderwerp is dat echt iedereen aangaat. Uh-huh. Ik denk dat dat soort... Ja, dat we het uit die hoek moeten halen.
10: Ja. En het is ook mooi dat het ritueel wat daar elke week voor die poort gebeurt, dat dat een keer op het Statenplein gebeurt voor het zicht van iedereen.
9: Wat mij betreft mag het elke week op het Statenplein. Ik denk dat dat inmiddels wel hoogste tijd is. Maar goed, daar ga ik niet over. Mm-hmm. Ja. Misschien kunnen we nog even naar een stukje film kijken. Want het koor was er inderdaad vandaag. En dat was echt waanzinnig om voor het eerst zo te horen. Ik had echt, je had het verteld hoe het ging. Maar om het dan in het echt ook te zien en te ervaren, dat was toch wel next level.
15: Ja.
14: Vocal Harmony Academy. Oh, yeah.

0: Het is echt een hele, hele mooie scène. Want je ziet dat de hoofdrolspeler, de klokkenluider, in het midden staat van die hele zingende massa. En na alles wat hij over zijn hoofd heeft gekregen, hij staat daar zo te genieten. Eindelijk wordt hij toegezongen. Ja. Eindelijk krijgt hij de eer die hem toekomt.
1: Ja de vraag is of dat in het echt maar vaak gebeurt met klokkenluiders. De klokkenluiders die we kennen zijn degenen die best succesvol zijn geweest. En de klokkenluiders die het ook geprobeerd hebben, maar uiteindelijk niet iets teweeg hebben weten te brengen. Ja, daar horen we nooit wat van, ben ik bang. Ja. En dat zijn er misschien nog wel 10, 100 keer meer.
2: Ja.
0: Maar dat geldt denk ik ook voor deze klokkenluider.
1: Ja.
2: Dat
1: ja.
2: is ook onze kusmiddelkoper.
1: Ja, ja, ja. Dit is zijn illusie ook.
2: Ja, het is zijn illusie, ja.
1: Ja. Ja. Ik zou willen zeggen, mensen die dit gezien hebben, kom kijken naar PFAS Forever. En dat is, dat is geen wenshoop. Integendeel, wij willen natuurlijk het leven ondersteunen en niet de Forever Chemicals.
3: Uh-huh.
1: Zo ken ik iemand die had de slogan: appeltjes met Forever Chemicals. Nou ben ik de slogan kwijt. Appeltjes met Forever Chemicals, blijf voor eeuwig jong, dat was hem. Pas als ik hem uitspreek. Maar dat is niet wat we willen. Dus we hopen dat dit een klein betekenisvolle beweging is in het tegengaan van PFAS, denk ik.
0: En vanaf wanneer de voorstellingen?
1: Ja, dat is een goeie.
2: 20 mei is de eerste voorstelling. En dan spelen we 3 woensdagavonden. 27 en 3 juni. En dan gaan we 3 donderdagavonden spelen. Dat is dan 11, 18 en 25 juni. Weeshuistheater.nl kan je de tickets bestellen.
1: En je hoeft niet ver te reizen, want het is hier op het Centraal, op het Statenplein. En wat als het regent? Want vandaag regent het.
2: Als het een beetje regent, gaan we gewoon door.
3: Ja, met paraplu's. Tuurlijk.
2: Met paraplu's.
1: Ja. Nou, dit wordt een fantastisch spektakel.
2: Ja.
1: Nou, dan gaan we nu luisteren naar live muziek van Peter de Jong.
4: Nou, dankjewel. En jij vroeg mij vanochtend nog van, je had toch een liedje over gif? En die had ik helemaal niet. Maar nu wel. Ze kreeg meteen inspiratie. En het gaat eigenlijk een beetje sluiten aan op wat deze meneer net zei. Dat de activisten moeten natuurlijk alles naar boven brengen. Het begint bij klokkenluiders. Daarna pikken natuurlijk mensen op die het met de wereld goed voor hebben. Maar daarnaast hebben heel veel mensen het met de wereld goed voor. Alleen die weten niet wat ze moeten doen of waar het over gaat. En ik denk dat de volgende stap is wel dat je ook als consument natuurlijk enorm kan beslissen wat er gaat gebeuren met een bedrijf of niet. Volgens mij zijn wij de allermachtigste mensen in die stap. Want als wij het niet meer kopen, dan stopt het vanzelf. Dus daar heeft het liedje ook een beetje mee te maken. Maar ik heb het vanochtend geschreven, dus ik ben heel benieuwd.

0: Nice. Nou, welkom terug bij Duggeliet, duurzaam geluk voor iedereen, het enige duurzame doel. Nu hebben we een heel relevant thema, namelijk kernenergie. En daar heb ik verschillende gasten voor in de uitzending. Daar heb ik René en Maggie van Milieudefensie Rotterdam. En ik heb Tjeerd van het Verenigd Front Kerngezond. Eigenlijk van zo'n beetje heel Noord-Nederland.
1: Ja,
0: mag ik dat zo samenvatten?
1: Ja, mag je zo samenvatten.
0: Ja. Nou, wij kennen elkaar al ietsjes langer. Tjeerd heb ik echt net leren kennen bij een tocht naar Borselen. Eigenlijk helemaal vanuit Eemshaven naar Borselen. En het thema van die hele reis, die fietstocht, die ik niet helemaal heb gefietst. Heb jij hem helemaal gefietst, nee?
2: Ook niet helemaal.
0: Oké. Dat maakt niet uit. Er zijn een stuk of 9 mensen die hebben hem helemaal gefietst. En de reden was, Nederland wil gaan inzetten, of de Nederlandse overheid wil inzetten op kernenergie. En wij hebben daar allemaal wel onze mening over. We zijn het daar niet helemaal mee eens. Maar laat ik eerst even beginnen met René en Maggie te introduceren. En aan de hand van een paar foto's uit jullie portfolio. Nou, wat we hier zien als eerste. René, wat zien we hier?
2: Ja, dit is de route van de fietstocht Tsjernobyl 40 jaar herdenking van de luchtfietsers.
0: Ja, dat was de reden. Hè? Het is 40 jaar geleden
2: Precies. Dat
0: Tsjernobyl die ramp heeft plaatsgevonden.
2: Ja. Ik ben dus opgestapt in Rotterdam, maar de tocht is al begonnen in Groningen. Bij de Eemshaven. En onderweg zijn er telkens of nieuwe mensen aangesloten of mensen afgehaakt die maar een deel van de route meefietsten. Tot aan Borselen toe. Op de dag dat het daadwerkelijk 40 jaar geleden was dat Tsjernobyl ontplofte. Zo indrukwekkend.
0: Ja. En onderweg dan spreek je allerlei mensen die daar ook een mening over hebben. En je komt langs plekken die relevant zijn.
2: Precies, waar dus de nieuwe kerncentrales gepland waren. Hopelijk waren, niet dat het echt gaat gebeuren. Maar daar hebben we inderdaad aandacht aan besteed.
0: En ook de opslag van kernafval, toch?
2: Ja, bedoel je alleen Borselen of ook nog andere plekken?
0: Nou ja, dat er ook plekken zijn op die route waar men gepland heeft van hier gaan we kernenergie of kernafval opslaan.
2: Ja, want Borselen is eindig. Ik weet niet hoe lang het nog duurt, maar daar kan niet oneindig in opgeslagen worden. Nee.
0: Nou, laten we even verder kijken. Ja, dit is de eerste actie die ik met jou heb gedaan, René.
2: Ja. Ja, ontzettend mooi. Dit was een actie tegen Unilever, een van de grootste vervuilende bedrijven van Nederland, maar multinational die natuurlijk vooral nu het hoofdkantoor in Londen heeft. En we houden Unilever al een tijdje in de gaten. Milieudefensie heeft een klimaatkaartenactie georganiseerd rond meerdere grote bedrijven. En wij hadden in Rotterdam dan Unilever als speerpunt. 13.000 mensen hebben een klimaatkaart ingestuurd. En die zijn we symbolisch gaan aanbieden.
0: Wat is het probleem met Unilever eigenlijk?
2: Ja, wat is het probleem met Unilever? Dat ze een gigantische CO2-uitstoot veroorzaken. Dat ze vervuilende producten maken die niet nodig zijn. Het draait alleen om de winst. Niet om het milieu, het klimaat en de gezondheid van mensen.
0: Hun plannen zijn prachtig, hè?
2: Ja, maar dat weten ze allemaal mooi te verkopen. Net zoals Albert Heijn met zijn smoesjes.
0: Ja.
2: Nee, wij kijken echt naar de uitstoot.
0: Nou, hier zien we jou, Maggie.
3: Ja, dat klopt. Ik was postbode. Ik heb de kaart bezorgd. Dit is samen met de communicatiemedewerkster van Unilever. En je vertelt je verhaal. En er zijn natuurlijk mensen professioneel mee bezig om dat toch een beetje op afstand te houden. Ze zeggen wel dat ze elke 3 jaar een plan bijstellen richting vermindering CO2-uitstoot. Maar ja, dat is lang niet voldoende.
0: Nee. Maar we zijn niet voor kernenergie, bedenk me nu. Er zijn zoveel leuke dingen te zien. Laten we gewoon even snel door. Dit is Albert Heijn, volgens mij. ja, een actie?
2: Een van de filialen waar we de Albert Heijn petitieactie hebben gevoerd. Dus ook weer smoesjes van Albert Heijn en Ahold de Hes dat ze zo goed bezig zijn. Maar ondertussen zijn de biologische en plantaardige producten te duur en te weinig beschikbaar.
0: Dat is ook bijzonder, hè? Dat dan, je weet dat het een veel kleinere impact heeft als je vegan, ja, spullen hebt, maar het is wel duurder. Dat kan niet anders dan door subsidie. De fossiele subsidies
3: Ahold de Hes is natuurlijk een multinational die veel beter zou kunnen opschalen. En ze doen het gewoon niet. Ze willen alle winst naar de aandeelhouders doorsluizen. In plaats van dat, dat ze principieel iets doen aan de CO2-uitstoot. Ja, is koop 1, 2 en 3. Dus de aanlevering, verwerking in het bedrijf en naar de klanten toe.
0: Ja. Dat scope 1, 2 en 3, ga je dat even uitleggen?
3: Er worden producten aangevoerd natuurlijk door andere bedrijven. En het is zo dat in de keten hebben bedrijven dus een plicht om te onderzoeken of hoe hun aanleverende bedrijven omgaan met CO2 en een uitstoot. En dat doen ze gewoon veel te weinig aan. Om daar kritisch in te zijn en om hun toeleveranciers aan te spreken op minder CO2-uitstoot. En ook in de eigen bedrijven. Ze hebben natuurlijk wel die elektrificatie van het vrachtwagenpark en zo. En, in die winkels, ja.
0: Windowdressing klinkt het.
3: Ja, klopt.
0: Toch?
3: Ja, zeker.
0: De kleine dingen goed doen,
3: ja,
0: en de grote dingen doe je niks.
3: Ja, zeker. Ze hebben dus ook op een gegeven moment wel plastic verpakkingen hebben ze iets geminderd. Maar het is allemaal niet voldoende, weet je. Dus ze hebben echt beloofd, na acties van Milieudefensie ook, om dus de CO2-uitstoot echt drastisch naar beneden te brengen in 2030. Ja. Dus 45%. En ze houden zich daar gewoon niet aan.
0: Ja, help mij om de focus op kernenergie te houden.
3: Ja.
0: Ik vind alles interessant. Excuses. Ja. Kijk, gelukkig. Hier zijn we bij Borselen. En daar zien we Tjeerd.
1: Ja.
0: Dus dan kunnen we...
1: Ja.
0: Je bent hier...
1: Ik heb, ik heb de luchtfietsers uitgezwaaid in de Eemshaven. En weer verwelkomd met een speech in Borselen. Luchtfietsers zijn met 20 personen uit de Eemshaven vertrokken. Ik moet zeggen, het was daar veel meer wind en kouder dan we hier in Borselen hadden. 20 zijn er vertrokken en 9 hebben daarvan de hele rit gemaakt naar Borselen. En dat is een hele week. En dat is noemenswaardig dat actieleden 3 dagen, 4 dagen, 5 of 7 dagen tijd besteden om dit onder de aandacht te brengen. Ik moet wel zeggen, de luchtfietsers hebben eigenlijk 3 doelen. Eén was uiteraard de 26e Tsjernobyl te herdenken. Daar is ook een aantal minuten stilte voor geweest. Vervolgens zijn ze aan het fietsen tegen de kernenergie. En de kernafval die daaraan relevant is. Ja, dit was een actie, een stopplaats. Ik reed zelf vooruit. Ik had graag mee willen fietsen, maar ik had een andere opdracht gekregen. Dat ik met een auto en een grote aanhanger met allemaal spullen vooruit moest rijden. Elke keer bij elke stopplaats moest uitstallen. Dat deden we expres voor de pers. Hè, want de pers ziet ook graag van alles. Grote doeken, tonnen met kernafval. Daar hebben we ook heel veel pers van mogen ontvangen. Ja, dit was een leuke gimmick. Er kwam iemand die in de 70e jaren heeft geprotesteerd tegen kernafval. En die kwam met een fantastische autootje aanzetten die hij naar het staal haalt. Dit was in Gasselte, waar ook een stopplek was. Ja.
0: Ja, dan,
1: hier zijn we geweest.
0: Dit is in Brussel.
1: Ja, helemaal in Brussel, bij de Europese Unie. Waarin wij handtekeningen hebben overhandigd aan de commissaris van de EU... Helaas was er een misverstand of een communicatiestoornis. Hij was niet aanwezig, ondanks de toezegging. Maar goed, dat weerhield niet om toch de handtekeningen te overhandigen.
0: Ja, fund climate solutions, no nuclear solutions.
1: Ja. Dus geen geld stoppen in nucleaire problemen, maar in klimaatoplossingen. Dat is eigenlijk de vertaling. Ja, hier staan we bij Borselen, vlakbij de kerncentrale.
0: Dit vond ik zo'n grappig plaatje. Ja. Veilig werken start hier.
1: Ja.
0: Ze bedoelen dus van die ruimte af.
1: Ja. Dit is een Groningen stad, ook weer een stopplaats. Nou, je ziet, wij nemen.

0: cultureel erfgoed. Dus er zijn allerlei redenen om dat niet te doen in de Eemshaven, buiten het feit dat wij tegen alle kerncentrales zijn in het land. Het is te duur, het duurt te lang en er zijn veel goedkopere en snellere oplossingen. Ja, wij geven door de hele land eigenlijk geven wij presentaties. Van Friesland zijn we pas geweest. In Groningen stad, in bijvoorbeeld Onstwedde, allemaal plaatsen. Die kampen met een zoutkoepel. En die op de routekaart staan van het ministerie van INW. Om over te gaan tot eindwerking van kernradioactief afval in die zoutkoepels. Daar gebeuren ook onderzoeken naar. Maar dat betekent wel een hele grote aantasting in de infrastructuur, in de natuur. Soms moeten halve dorpen worden gesloopt, wil men dat kunnen bereiken. En dat geeft enorm veel impact, met name in de noordelijke regio's. Dat speelt in Friesland, Ten Aard. Dat speelt in Groningen, bij Pieterburen, Onstwedde en Bourtange. Maar ook in Drenthe, bij Gasselte onder andere. Maar ook bij Overijssel, precies op de Duitse grens. En die staan dus allemaal in kaart. Overal. Wij zijn Verenigd Front geworden omdat er overal burgerinitiatieven stonden. Ja, en toen dachten wij 1100 handtekeningen vanuit een dorp aanreiken aan een burgemeester. Dat heeft niet veel nut. Dus hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Zijn op het moment 21.000 bijna sympathisanten over de hele regio. Maar we krijgen steun uit heel Nederland. We zijn,
1: mooi.
0: Ja, we zijn politiek neutraal.
1: Ik was even bang dat het misschien zo'n not in my backyard...
0: Nee.
1: Mensen alleen tegen kernenergie zijn zodra het bij hun in de buurt is.
0: Nee. Wij zijn doorgegaan ook omdat we uit het hele land ondersteuning kregen.
1: Is dat ook in Zeeland dan zo? Want
0: in Zeeland is het ook zo. We krijgen ook mensen uit Zeeland die ons steunen. Maar over en weer is dat weer terug. En er zijn ook gesprekken gaande dat wij meer met elkaar willen samenwerken. Want samen sta je sterker, alleen ga je sneller, zeggen ze altijd. Hè?
1: Ja.
0: Of is het andersom, alleen ga je sneller samen. Ja, dit is bij mij zelf in de tuin een proef. Maar die gebruiken we dus dezelfde opzet met doeken aan bouwhekken. Gebruiken wij als we op markten staan, of bijeenkomsten. Binnenkort staan we op de landbouwbeurs in Groningen en in Leeuwarden. Daar komen 10.000 boeren in een week. Ja, die houden van hun grond. Dus daar stellen wij een mooie stand op met allemaal informatie. En we vragen de mensen allemaal voor een handtekening voor de petitie. Nou ja, die petitie zie je zo meteen, maar we zijn al veel verder dan dat. Nou, hier zie je ons in Den Haag. Wij hebben de eerste
1: team... Is dat de Tweede Kamer?
0: Tweede Kamer, dat is mevrouw Beckerman, bekende Groningers van de SP. Die hebben wij ondersteund met haar motie. Wij hebben de eerste 10.000 handtekeningen bij haar aangereikt. Inmiddels zitten we dus over de 20.000. We wilden naar 40.000. Drie dagen later heeft zij een motie ingediend voor Groningen. Die is aangenomen van geen kerncentrale in Groningen. Maar tot heden is dat nog niet uitgevoerd. Want de vorige staatssecretaris Chris Jansen uit Almere heeft dat keurig in de la gelegd en gezegd, ja, dan moet de volgende regering maar over een keuze maken.
1: Dat schiet ook niet op.
0: Dat schiet dan niet op, hè?
1: Nee.
0: En dat is ook niet democratisch, dat wil ik even bijzeggen.
1: Nee.
0: Ja. Nou, je ziet staan, niet... afval in de grond, ongezond. Afval in zout is helemaal fout.
1: Ja.
0: Dat is wat speelt. En zeker die afval in de grond. Want het is heel dom dat onze regering dat wil gaan doen. Want ons buurland Duitsland, daar had men het al eerder gedaan. Maar die zijn tot de conclusie gekomen dat dat helemaal niet goed gaat. Die vaten die gaan roesten, die gaan lekken en die aardvlakken bewegen. Die staan niet stil. En komt het op de duur in het grondwater. Nou, het grondwater wil je niet hebben. Want als je naar de kringloop gaat kijken van de voedselketen en de water, komt het tenslotte bij de dieren en bij ons terecht.
1: Dus die stalen vaten die gaan roesten?
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Ja. Ja,
2: wat raar, hè? Het is gewoon natuurkunde.
1: Ja. Hey, en wat is de positie van milieudefensie ten opzichte van kernenergie? Want we horen ook vaak van ja, CO2-neutraal. Is het CO2-neutraal?
3: Kernenergie.
2: Het is,
3: of het CO2-neutraal is?
2: Het is volgens mij niet CO2-neutraal. Nee. Het is wel zo dat het minder CO2-uitstoot veroorzaakt. Maar dat is een voordeel wat in het niet valt bij alle nadelen. Mm-hmm. Gelukkig is het officiële standpunt van Milieudefensie absoluut tegen elke vorm van kernenergie. Ook de kleine, zogenaamd kleine, small modular reactor.

0: Projectors die helemaal niet zo klein zijn.
1: Die zijn net zo groot als borstelen.
2: Als borstelen,
1: ja. Orde grootte.
2: Ja.
1: Dus dat wordt leuk zo uitgevent in de publiciteit. Small modular reactor. Nou, doe mij er ook maar eentje. Maak dat dan. Ja. Maar dat is gewoon net zo groot als borstelen.
0: Ja. En dan zijn er natuurlijk heel veel redenen om tegen kernenergie te zijn. Maar ik denk dat we gewoon een voorbeeld moeten nemen aan Duitsland. Duitsland heeft wel het voordeel dat daar de maatschappelijke druk natuurlijk al groter was. Sinds Fukushima in 2011 hebben ze eigenlijk een kantelpunt gemaakt. Van ja, nu gaan we echt over stoppen met kernenergie en inzetten op duurzame energie, de energiewende. Want dat kernenergie is gewoon ontzettend gevaarlijk. Niet alleen de mogelijkheid tot ongelukken zoals Fukushima, Tsjernobyl, Harrisburg. Maar ook mogelijke oorlogsdoelwitten. En het afval wat ze dus al of niet goed kwijt kunnen, of wat ontzettend duur is om op te slaan. En je moet er niet aan denken wat de gevolgen zijn als er nog weer een keer een ongeluk gebeurt.
1: Ja, wat je net noemde vind ik ook zo heel frappant. Dat er wordt altijd maar gezegd, ja, het is zo veilig, in geen miljoen jaar gaat er iets mis. En het is dus 3 keer misgegaan in ongeveer 50 jaar, vanaf Harrisburg gerekend. Dat is op zich niet vaak natuurlijk. Maar
3: ja, daar heb ik wel een kleine kanttekening bij, als ik zo vrij mag zijn. Want ik ben dus het boek
1: daar
3: aan het lezen.
1: Voor.
3: Oké. Maar goed, Handleiding om te overleven van Kate Brown. Ik heb het boek gekocht. Het is pas uitgekomen bij de demonstratie. En ik ben het aan het lezen naar de rillingen lopen over je rug. Want het is echt niet te filmen. Tal van menselijke fouten. Het is totaal niet veilig. En dat was natuurlijk de Sovjet-Unie. En ja, die ging natuurlijk overlijken om hun doel te bereiken. Hè? Dus dat is één ding. Maar ook de Amerikanen die hebben ontzettend veel verdoezeld. Hè? Dus of je het nou uit kapitalistisch of uit socialistisch oogpunt bekijkt, ieder heeft zo zijn reden om alles weg te doezelen. En er zijn dus honderden ongelukken gebeurd. Maar we kennen er maar een paar. Waarom? Omdat alles wordt weggestopt.
1: Ja, Harrisburg, ja. Daar heb ik over gehoord. Dat er eigenlijk cultuur was ontstaan om waarschuwingssignalen te negeren.
3: Ja.
1: Het was gewoon van, oh, dat lampje dat flikkert.
3: Ja.
1: Het zal wel een technisch foutje zijn. Dat is dan de gedachte en niet zo van, oh jee, dit is misschien een waarschuwing voor iets. En,
3: en ook de ernst van straling is dus ook echt weggedoezeld. Hè? En er stond dus afval in de grond is ongezond. Er is dus ook naar Tsjernobyl heb ik dus. Ik heb het allemaal uit het boek gehaald. Hè. Als het in de grond komt, de grond wordt gemeten, de straling in de grond, dan is het misschien niet zo hoog. Het is dan wel hoog en veel te hoog, maar misschien niet zo hoog. Maar planten die dus in die grond groeien, die verzamelen die stoffen, strontium, cesium. Mm. En daardoor worden die planten nog veel radioactiever. En de dieren die het eten worden radioactief. Nou, ik bedoel, er is gewoon, kijk, het gaat misschien een heleboel keren goed, maar als het fout gaat, dan gaat het zo verschrikkelijk fout. Dat kan je gewoon niet voorstellen. Ja.
2: Maar ook als het niet fout gaat, is het gewoon niet netjes dat je, waar je 49 jaar de tijd voor hebt gehad als regering om tot oplossingen te komen van kernafval, en dat nu in de grond willen stoppen, dan schuift het eigenlijk door naar de generaties na ons. Met andere woorden, zoek het maar uit. Wij zijn allemaal met elkaar eens dat je niet je afval bij je buurman neer moet gooien. Maar ik denk dat hetzelfde geldt dat je het opschuift naar een generatie helemaal na ons. En dan moeten die maar zien hoe ze het gaan oplossen.
1: Ja, wij kunnen die tijdschaal gewoon helemaal niet voorstellen.
2: Ja. Nee.
1: Ik bedoel, de hele mensheid, 100.000, 200.000 jaar, dat min of meer een homo sapiens zoals wij op aarde rondloopt. En over dat soort tijdschalen hebben we het gewoon over voordat dat kernafval weer veilig is. Ja.
0: Maar waar ik dan benieuwd naar ben, je zegt ze hebben 49 jaar de tijd gehad om een oplossing te bedenken. Is er überhaupt een oplossing mogelijk? Want hoe goed je het ook bewaart, is dat bestand tegen de grootste oorlogsdreiging of de grootste aardbeving of de grootste tsunami?
2: Nee, als volgt zou ik erop antwoorden van, Men heeft 49 jaar de tijd gehad. Maar er zijn ook andere Europese landen waar hetzelfde probleem mee speelt. Mm-hmm. Die doen allerlei experimentele. Het recyclen, het verbranden. Ze zijn in ieder geval bezig. Sluit je daarbij aan als Nederland. Hè? Ga internationaal werken aan hetzelfde probleem. Hoe dat op te lossen. Inmiddels zit het COFRA vrijwel vol. Mm-hmm. Die moet van al die vaten af. Dus dat moet snel gebeuren.
1: COFRA?
2: COFRA, dat is het orgaan wat de radioactief afval opslaat. En die moeten daar vanaf, want die zitten bijna vol. Dus het moet de grond in. Dan zijn er alternatieven vanuit de linkse politiek, zoals GroenLinks of Proon, die zegt van, luister eens, stoppen nog maar in een tweede soort COFRA, hou het nog maar 50 jaar boven de grond, in de hoop dat men gaat samenwerken op wetenschappelijk gebied tot een oplossing, maar dan staat het in ieder geval nog 50 jaar boven de grond. En dan vindt men misschien een oplossing. Dat vind ik al een beter idee dan het in de grond te stoppen.
1: Dit klinkt wel echt zo als een fundamenteel probleem van de manier waarop ons sociaal-economisch politieke systeem werkt. Dat er eigenlijk pas serieus naar een oplossing wordt gezocht als er een verdienmodel is.
2: En er zit ook nog een punt bij. Je hebt dus met Europa te maken. Supranationale wetgeving die boven onze nationale wetgeving staat. Dus het Eurocom heeft duidelijk richtlijnen geschreven, wettelijk, voor ons. Hoe wij moeten omgaan met kernafval en kernenergie. Nederland voldoet daar niet aan. Er is een verzorgingsclausule en die zegt dat je niet zomaar natuur mag gebruiken ten gunste van opslag van kernafval. Je mag geen woonwijken of burgers benadelen ten opzichte van kernafval. Onze regering die is al twee keer terug geweest naar de Europese Raad om opnieuw rapporten aan te leveren, omdat ze steeds worden afgewezen. En tot heden hebben we nog geen verbetering daarin gezien. Daarbij komt dat de COFRA, die daarmee belast is, die zegt in hun eigen rapport van 2025 december, stellen zij dat zij de veiligheid voor de burgers niet kunnen garanderen. Dat er nog veel meer onderzoeken nodig zijn. Dus de regering loopt iets te hard. En als het COFRA, wat ook een overheidsorgaan is, dat stelt in hun eigen rapport. Nou, dan moet je eigenlijk toch wel een beetje achter je oren krabbelen van, hé, hoe zijn wij nu bezig?
1: Ja, wat ik ook hoor is dat eigenlijk geen enkel bedrijf geïnteresseerd is in de mogelijkheid om die kerncentrales te bouwen.
2: Een kerncentrale, trouwens zelfde overheid ook hoor, dat ga ik zo vertellen. Maar een kerncentrale gaat kosten 20 tot 30 miljard. Als we daar ook nog de afvalverwerking van meenemen, komen we 50 miljard. Onze regering is onbedoeld tegen, want ze hebben maar 14,5 miljard gereserveerd. Dus dat is ruim onvoldoende al slechts voor één kerncentrale. Van die 14,5 miljard zijn politieke partijen zeggen, oh, daar kunnen we nog wel een beetje vanaf snoepen voor andere doeleinden. Dus waar hebben we het over? Dan hebben we het over 15 jaar tot 20 jaar voor de bouw. 10.000 werknemers voor nodig, die we niet hebben. En op een locatie waar het dan komt, stel in Borselen, stel in Eemshaven, waar moet je die 10.000 mensen laten? Het is te lang, het duurt te lang, het kost te veel geld. En we hebben nu behoefte aan energie op een andere manier. Goedkoper.
1: En wat is het alternatief?
2: Dan pak ik terug naar het plan Agenda van 2007. Die geeft een heel veel adviezen aan waar de regering te langzaam of deels naar luistert. Maar dan gaan we naar groene energie. Maar we gaan ook naar een gedragsverandering van de mens. Hoe wij bezig zijn. We moeten gaan begrijpen, onze jeugd ook, dat niet alles meer zomaar voorhanden is. En het bedrijfsleven heeft ook een grote rol. Want je ziet weilanden vol liggen met zonnepanelen. Maar meneer, er zijn overal, of David, er zijn
1: David,
2: overal.
1: Ja.
2: David zelf. Er zijn overal grote gebouwen. Industrie met platte daken, die zijn groot, net zo groot als weilanden. Ja. Daar ligt niets op. Ze isoleren niet, ze leggen geen zonnepanelen neer, want dat drukt allemaal op de winst voor de aandeelhouders. Ja. En dat is slecht.
1: Maar in principe dus zon en wind. Dat is
2: zon en wind. Kijk, alles in het leven, de mooiste dingen in het leven, hebben we cadeau gekregen. Dat is de natuur, dat is de zee, dat is de zon, de wind. En de natuur is heel krachtig. En heeft een heel hoog adaptief vermogen, zeker voor milieu. Maar wat je in jaren verpest, kun je niet in een jaar verlangen van de aarde dat herstelt. Dat heeft zijn tijd nodig.
1: Ja.
2: Dus ja, wij zullen hard moeten gaan werken. En dan halen ze potverdorie nog geld voor de kernenergiecentrales uit het potje van de klimaatorganisatie.
1: Ongelooflijk.
2: Ongelooflijk, ja.
1: Luisteraar, kijker, dit is wat gebeurt. We hebben dus een budget voor klimaatmaatregelen. En de bouw van kerncentrales, die 14 miljard waar we het net over hadden, dat wordt dus uit dat potje gehaald. Terwijl hier zitten allemaal mensen die zeer betrokken zijn met het milieu en die zeggen, wat een onzin, waarom doe je dat?
3: Nou, weet je wat ook had opmist in die discussies? Dat is dat de afbraak van kerncentrales nog veel meer geld kost, hè? Schijnt. Dus dat probleem speelt in Frankrijk, waar ze dus veel kerncentrales hebben, schijnt, hè, heb ik het gehoord. Dus daar heb je ook nog rekening mee te houden. Ja,
2: ze breken ze ook niet af, ze laten ze gewoon staan.
3: Nou, dat is helemaal, ja.
1: Maar zon en wind dus, hè? Maar dan hoor ik...
2: Gedragsverandering.
1: Precies.
2: Want het bedrijfsleven moet verplicht, vanuit de overheid, verplichte aanpassingen doen. Isolatie, dus isoleren. Zonnepanelen aanbrengen en ook een ander gedrag ten aanzien van de energie. Ja. Net zoals wij burgers dat ook moeten gaan leren. En dat zijn impopulaire maatregelen. Dus daar zul je niet gelijk politieke partijen van horen, want dat kost weer stemmen. Maar de jongere generatie moet dat ook gaan merken. En die gaan het merken als je zegt, je mag nog 3 uur per dag met je telefoon. Of je mag nog 3 uur per dag een gamespel doen op je computer. Want dan gaat het pijn doen. En dan komen ze tot een verandering.
3: Ja. Nou ja, en misschien moeten we ook niet alles maar willen kunnen kopen en hebben. En misschien moeten we ook wat kritischer zijn met wat nou echt nodig is.
1: We hebben natuurlijk iets heel raars, dat wij 24/7, 365 dagen per jaar gewoon altijd energie verwachten. Ongeremd, ongelimiteerd. En ja, de hele natuur werkt niet zo. Die past zich aan.
2: Ja.
1: En de mens die zegt van nee, wij gaan ons niet aanpassen. Wij willen gewoon... Ja. Maar dat is tegen natuurlijk.
2: Ja, we zitten in een 24-uurs economie van goede productie. doorgaan. Ja. Er is geen einde aan. Als je nu 4 kerncentrales neerzet en 7 nieuwe datacenters, dan hebben we over een aantal jaren 8 kerncentrales nodig en 12. En voor wie doen we dat? Dat is met name voor de grote industrie, voor de grootgebruikers die zelf niet willen investeren in kerncentrales. Dus moeten de burger dat doen door middel van de belasting en de regering. En zeggen Rob Jetten, nou, dan krijgen we dat geld weer terug via de energierekening van de burger.
1: Ja, en het gekke is, want we noemen dit nu van, als een groot probleem, dat we altijd maar moeten groeien. Dat we dus steeds meer energie moeten gaan leveren. Want we worden wel efficiënter, hè? Dus we kunnen hetzelfde doen met minder energie. Alleen, we willen nog veel meer. En dat is een rat race die we nooit gaan winnen. Die kunnen we alleen maar verliezen. Maar hoe meten we ons succes als maatschappij? Dat we wel groeien. Hmm. Zo meten we ons succes. Ja. Daar is waar onze premier het over heeft op Prinsjesdag. Van, nou, het gaat goed met Nederland, want we zijn weer 2% gegroeid.
3: Ja, nou ja, ik ben ook wel
1: volgens
3: voor.
1: Volgens mij zijn we enorm over de tijd aan het gaan. Ik heb alweer de klok niet gezet.
3: Ja, je kan eindeloos praten erover. Ja, zeker.
0: Mag ik nog wel een laatste opmerking maken dan? Want dat is inderdaad precies het probleem. Dat systeem van alsmaar groeien en de grote bedrijven die de meeste stroom verbruiken. Ik denk dat een alternatief zou zijn dat energie lokaler opgewekt zou worden en dat elk nieuw bedrijf of elk groot bedrijf zijn eigen energie duurzaam zou moeten opwekken.
2: Ja.
0: Dan krijg je een hele andere manier van denken en werken.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Nu is het inderdaad ongeremd en gaat het maar door.
1: Ja. Nou, ik vind tegenargument. Oh, dan gaan we nog verder door. Maar het tegenargument is, we zitten hier in Nederland, 56e breedtegraad. Waarom staan die zonnepanelen allemaal hier? Waarom staan die niet in Noord-Afrika of in Spanje?
0: Omdat het bijdraagt.
1: Ja, nou ja, als diezelfde panelen daar hadden gestaan, hadden ze 2 keer zoveel gedaan. En veel stabieler over het jaar. Dus dat vind ik wel weer jammer.
2: Maar ja, het woordje maar en als we een andere regering hadden gehad dan deze rechtse partijen, hadden we nu een linkse regering, was dit ook allemaal niet gekomen.
1: He?
2: Dus dat maar en als.
0: Kijk hoe het in de natuur gaat. Het gaat al miljarden jaren gaat dat goed. En hoe komt dat?
1: Helemaal mee eens.
0: Omdat alles wat efficiënt is, dat kan blijven bestaan. Een vogel kan vliegen omdat ze vleugels zo licht zijn, energie-efficiënt. Als de natuur het voor het zeggen zou hebben, zouden we alleen die energie opwekken die we lokaal kunnen benutten en gebruiken. En niet zo waanzinnig massaal en groot als het nu gaat.
1: Ja. Maar dat ik heb allemaal in de gedachten meer, maar we moeten echt afronden. Ja. Ja. Nou, we gaan weer even luisteren naar de mooie muziek van Peter de Jong.
2: Heel goed.
4: En het liedje heet Woorden en Wapens.

0: Ik ben Martin van den Boogaard. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfer sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation

0: Via Cultura. Drechtstad FM.
1: Via Cultura Live. Een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura. Hart voor de media. Media met een hart.
2: Welkom terug bij Duggeliet. Duurzaam geluk voor iedereen. En ik heb weer twee hele bijzondere gasten. Nou, Pieter Randach, dat is bijna meubilair aan het worden van Duggeliet. En Itay Bar, die is hier voor het eerst. Ja. En ja, we gaan eigenlijk het onderwerp gaan we nu bespreken. Wat de afgelopen 2,5 jaar denk ik erg belangrijk is. Ja. Hoe verhouden wij ons als Nederland ten opzichte van Israël, ten opzichte van Palestina?
3: Ja.
2: Ja, we doen niet wat nodig is.
3: Nee.
2: Maar laat ik beginnen met Pieter Randach toch nog een keer te introduceren. Hij heeft mij één foto gestuurd.
3: Ja, sorry.
2: Die heb ik gebruikt. Maar dat is wel een hele relevante. Pieter, vertel.
3: Ja, precies. Ja, die foto is gemaakt inderdaad bij de Flotilla toen we vertrokken. Alweer 2 weken geleden.
2: De Flotilla.
3: De Global Summit Flotilla naar Gaza. Die bedoeld is om hulpgoederen te brengen, maar ook de bezetting van Israël te verbreken. En om hoop eigenlijk aan de wereld te geven dat we iets kunnen doen. Ook al voelen we ons machteloos. We zijn net kleine kolibrietjes met dat druppeltje in de bek, hè, die bosbrand proberen te blussen. In de hoop dat de olifanten ook inspringen en ook mee gaan doen. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Dus, maar je vroeg of ik me voor wilde stellen.
2: Ja,
3: ja, oké. Ja, nou ja, Pieter Randach, 61 jaar. Even kijken, academisch geschoold, informatiemanagement. Mijn hele leven lang gewerkt met data en analytics. Maar wel altijd in mijn werk de crossover gezocht tussen data en human rights, mensenrechten. Dus ook in mijn gastcolleges heb ik altijd heel veel verteld over wat je met data kunt doen. Maar ook hoe je data kunt gebruiken om te laten zien wat er in de wereld echt gebeurt. En bijvoorbeeld wat er gebeurt tussen Israël en Palestina. Om te laten zien hoe verhoudingen liggen, zodat mensen wakker worden. En op basis daarvan, ja, hopelijk veranderen, beleid gaan aanpassen, et cetera. En gaandeweg mijn leven ben ik steeds activistischer geworden. En nu denk ik, zit ik bijna op mijn top, zou ik maar zeggen. Want ik heb fulltime de tijd om dingen te doen. En mijn passie ligt er ook. Want ik stoor me knetterkapot aan de kant waar de wereld naartoe gaat natuurlijk. Het fascisme, waar Nederland ook naar afglijdt. De agressieoorlogen van Amerika en Israël. En vergeet niet de Verenigde Arabische Emiraten. En Palestina, en daar zal ik ophouden. Maar wat er in Palestina gebeurt, dat heeft ook met ons te maken. Daarom strijden wij zo voor Palestina. Omdat de structuren waar de Palestijnen last van hebben, die vinden hun oorsprong ook hier in Nederland en in Duitsland, Frankrijk en Amerika natuurlijk. En dat zijn diezelfde structuren waardoor ook wij met een hoop ellende zitten. Woningtekort, afkalvende gezondheidszorg, educatie, wat ruim onvoldoende is. Dus, okay.
2: Dit is het teken voor
3: korte,
2: afronden.
3: Precies, ja, heel goed, dankjewel.
2: Itay, jij bent voor het eerst hier aanwezig.
4: Voor het eerst in Dordrecht zelfs.
2: Ja, ja, ja. En jij bent een een vrijwillige banneling, zo noem je jezelf.
4: Ja, dus ik ben in Israël geboren om te beginnen. Mijn vader is Nederlander, dus ik noem mezelf 100% Nederlander, 100% Israëliër. En ik ben 50 jaar, ik heb ook precies de helft van mijn leven hier, de helft van mijn leven daar gewoond. Maar ik ben als kleinkind gewoond. Ik heb mijn vormende jaren waren in Nederland en ik ben op mijn 30ste... niet uit ideologische overwegingen, maar omdat het leven zo liep, ben ik daar beland. Ik was eigenlijk op een wat langer bezoek bij mijn opa en oma. Die wonen in de kibbutz waar ik ook geboren ben. En daar heb ik mijn vrouw, die uit dezelfde kibbutz komt, ontmoet. En dat was ongeveer dat was 20 jaar geleden. En het was net, ik was daar ook voor een langere tijd, omdat ik eigenlijk net na een contract hier afgelopen. Dus ik had ook geen verplichting om terug te gaan. Ik wilde eigenlijk wel terug, maar het leven liep zo dat ik daar gebleven ben. Dus tussen 2005 en 2024 ongeveer heb ik in 2024 precies heb ik in Israël gewoond. En ik noem mezelf inderdaad vrijwillige banneling. Omdat de reden dat we vertrokken zijn, dat was het besef in de weken en maanden na 7 oktober dat dat onrecht en dat fascisme dat racisme, die demonisatie, die natuurlijk al in die samenleving zat, in die systemen zat, ingebakken. Wel zo is doorgeslagen. Dit land is zo in een massapsychose beland, zou ik bijna zeggen. Dat ik besefte, hier komt Israël niet meer uit. Twee dingen. Mijn kinderen hebben hier geen toekomst. Ik heb 3 kinderen, wij hebben 3 kinderen.
2: In Israël.
4: Nee, hebben ze geen toekomst. En ik heb ook beseft, ik kan hier eigenlijk niks veranderen. En ik voel me machteloos. En sinds ik hier ben, het is een hele rare gewaarwording. Want het was... Een jaar daarvoor had je me gevraagd, dat ik gezegd... nou, ik ga dat kerkhof daar op dat heuveltje naast de kibbutz... daar word ik uiteindelijk begraven. Dat zal mijn eindstation zijn. En een jaar later waren we weg. En ik kan me nou niet voorstellen dat ik er nog zou willen of kunnen wonen zoals het nu is.
2: Wat een heftige verandering moet dat zijn.
4: Ja.
2: Ja. Ja.
4: Zeker. Dus dat is drie jaar die... Die voelen als 30. Dit zijn flink ingehakt in het leven is toch van een, ja.
2: Ja, we gaan even naar wat foto's van jou kijken. Want ik had jou specifiek gevraagd van... laten we even wat foto's zien van jouw achtergrond. Waar kijken we nu naar?
4: 18 oktober, misschien 25. Ik heb er twee. Ik zag die data toevallig toen ik ze uitzocht vandaag. Dus de eerste keer dat ik daar stond was 10 dagen ongeveer na 7 oktober. En dit is een heuvel in de Israëlische stad Sderot. Dat ligt aan de rand van de Gazastrook. Dit was de tweede keer, mijn tweede bezoek. Zie ik niet, want er staan er veel meer camera's. De eerste bezoek was er nog bijna niemand. Het was echt nog vrij spannend zelfs om die heuvel op te gaan. Er stonden allemaal militairen. En
2: wat is het voor heuvel?
4: Sderot is een stad, die ligt naast de Gazastrook. Die is aangevallen op 7 oktober. En deze heuvel kijkt uit over de noordelijke gedeelte van de Gazastrook. Dus van die heuvel kun je... Dit is die heuvel waar ook in 2014 bijvoorbeeld... tijdens andere bombardementen, campagnes, militaire campagnes, bombardementen... mensen met glazen champagne, biertjes daar zaten te kijken. Dat is die heuvel, maar het is ook de heuvel waar journalisten dan... Want er is nog altijd geen journalist Gaza heen geweest... Die dan in Israël werken... de bombardementen kunnen filmen, de vernietiging kunnen filmen. En ja, ik ben een paar maanden later nog weer geweest. En toen stond er ook niks meer. Toen stond er nog wat. Toen stond eigenlijk nog alles er nog.
2: Ja, ja dat mogen mensen thuis zich opnieuw ook weer beseffen. Alles wat wij horen over hoe het eraan in Gaza aan toe gaat... komt via de Israëlische regering in feite, toch? De mensen van Gaza. Maar die worden niet serieus genomen door onze...
4: Het is ook toch anders als onafhankelijke pers een gebied in kan. En een wat concreter beeld. Dus het is aan de ene kant een gelivestreamde genocide. Aan de andere kant, je ziet maar een heel klein beperkt beeld. Want de mensen in Gaza hebben natuurlijk zelf hun eigen leven. Zij is ook heel klein. Hè? Als je een journalist, die kan misschien van de ene naar de andere plek. Die kan wat eigenlijk ook misschien data en informatie leggen naast wat hij ziet. En die mensen daar, die zitten al 3 jaar zo dusdanig onder vuur. Dat ze eigenlijk misschien ook afgesloten van bepaalde gebieden. Dus die hebben helemaal niet zoveel
3: bewegingsruimte.
4: En eigenlijk de mogelijkheid om echt te beseffen wat er aan de hand is. Behalve dat ze heel erg lijden.
3: Ik breng het altijd een beetje perspectief. Mensen hebben geen idee hoe groot Gaza is. Hè? Het is inmiddels weer kleiner. Maar dan zeg ik van het is 2/3 van Texel. Ja. Het is net zo groot als de gemeente Apeldoorn. De grote gemeente Apeldoorn met ook de land. Maar dan moet je voorstellen dat er 2,1 miljoen mensen wonen. Terwijl er in Apeldoorn 165.000 zitten, geloof ik.
4: Zo groot is Apeldoorn, zeg maar. Want het is 20, 30 kilometer breed en 70, 80 kilometer lang.
3: Nee, maar Apeldoorn is qua gemeente vrij groot. Vanwege ook de agrarische omgeving natuurlijk.
4: Okay.
3: Maar ik heb het opgezocht. Ik hou ervan om...
4: Dat is een goed beeld.
3: Ik wil het snappen.
4: Ja.
3: Ik heb Gaza ook een keer geplot. Ik kom uit Brabant op Brabant. En dan zie ik van, dan strekt het dus van daar tot daar. En dan zie je hoe klein het is.
4: Ja, tuurlijk. Nou goed, dat wist ik al. Ja, want ik ken het met mijn eigen ogen. Ik ben er ook één keer geweest trouwens, maar heel lang geleden. Ja,
2: voor het conflict. Met bij gebrek aan beter woord.
3: Genocide.
2: Genocide.
3: Oorlog suggereert gelijk een partner.
4: Ik kan het ook, ik noem het wel de vernietiging van Palestijns Gaza.
2: Ja.
4: Mag dat? Dat gebruik ik vaak.
3: Dat vind ik heel goed, ja.
2: Maar toen was de bevolkingsdichtheid 1500 per vierkante kilometer. Ja, Nederland ter vergelijking is iets van 450 per vierkante kilometer. Dus dat zegt ook al ruim drie keer zo dicht bevolkt. En inmiddels is die bevolking samengedrukt op een gebiedje wat 47% is. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd hoeveel mensen nou echt zijn overleden. Ik weet niet of
3: je daar... Er zijn inmiddels NGO's, die schattingen maken nu van die al richting 300.000 gaan.
2: Ja, nou dat verbaast
3: me helemaal niet. Dus die 70.000 wordt heel lang volgehouden. Maar dat is ook omdat Israël dat erkend heeft. Maar ik denk dat je dat gewoon los moet laten, want dat kan gewoon niet. Er liggen nog heel veel mensen onder het puin. Ziektes die er uitbreken natuurlijk.
4: Wat ik weet is dat die 70.000, dat is de meest conservatieve schatting... Maar dat gaat ook om rechtstreekse doden van de bombardementen.
2: Ja. Ja.
4: Nou, zullen er daar meer zijn? Dus dat zal 100.000 rechtstreekse doden zijn geweest. Er zijn 100.000 mensen trouwens ongeveer toen het relevant was gaan ze uitgegaan. Wat niet bekend is en wat niet echt wordt bijgehouden... is inderdaad van mensen die nu al 2-3 jaar daar onder die omstandigheden leven... in tenten, overstreef winter, is het heftig daar, longontstekingen. Hè? Dus mensen die 40, 50, 60 zijn... en misschien met allerlei onderliggende gezondheidsaandoeningen. En hoeveel mensen dan voortijdig zijn overleden, dat wordt nauwelijks bijgehouden. Dus hoeveel mensen er woonden op 7 oktober 2023... 2,2 miljoen mensen in Gaza. Ik ben ook heel benieuwd hoeveel er nog zijn. Ja.
2: Ja.
3: Nou, mag ik eens een vraag stellen? Want jij vertelde net iets wat ik heel indrukwekkend vond. Jij bent door een soort proces heen gegaan. Hè, wat heeft gezegd dat jij dus bent vertrokken uit Israël. Zie jij dat bij meer mensen? Praat jij met andere mensen die door dezelfde fase heen gaan... als wat jij hebt meegemaakt?
4: Er zijn veel mensen vertrokken, maar dat was meer een brain drain. En dat zijn ook mensen die echt, denk ik, om vakmatige redenen zijn weggegaan. Of om financiële redenen. Ook al voor een betere toekomst. Dus ze zien wel dat het misgaat. Maar ik denk dat niet veel mensen die vertrokken dezelfde analyse maken. Dus ze noemen ze ook vaak, wij noemden dat het was oké. Je hebt in de orde van mensen die tussen landen heen en weer gaan, heb je migranten en je hebt experts. Ja, precies. Dus als je rijk bent en je gaat naar een arm land, dan ben je expert. Ben je een migrant. Dus ze noemen zich ook vaak expats. Dus ze gaan op relocation. Zo noemden mensen dat. Dus wij gebruikten dat ook toen we weggingen. Ik ga in ballingschap. Ik ga aan relocation. Weet je wel, voor de kinderen. Dan snapt hun vriendin. Oh ja. Want dat gebeurde veel
3: dat
4: ouders.
3: Meer. Ja, precies.
4: Ja, precies. Maar het was... ik heb één iemand gelezen, laatst een opinieartikel van iemand die zegt van... Nee, ik ben niet vertrokken. Het is geen relocation. Ik ben een balling. En dat noemde ik me ook al. Maar ik wilde wel zelf verkozen. Want ik ben niet het land uitgetrapt. En in principe kan ik nog gewoon terugvliegen en daar verblijven.
3: En weet jij iets van de omvang van vertrek wat er plaatsvindt? Ook al is het een expert.
4: Ik snap het niet. Er zijn wat cijfers van. Het is altijd een beetje, het loopt wat achter. Maar het gaat om, ik geloof, tienduizenden mensen netto per jaar die minder vertrekken. Dus er is een negatief. Het saldo is negatief. En vooral ook wie er binnenkomt. Dat zijn vaak of mensen die al met pensioen zijn, of mensen die juist wat armere mensen. En wie vertrekt, dat zijn wel relatief veel mensen uit leraren, artsen, echt mensen die de samenleving dragen. Ja.
3: De brain drain.
4: Ja, het is dus een brain drain.
3: Want ik zag nou weer de laatste tijd dat er weer opnieuw allerlei stromen mensen ook naar binnen worden gehaald. Hè. Ik geloof ditmaal ook uit Zuid-Amerika hebben ze weer wat Joden gevonden. Die dan worden geïmporteerd.
4: Is dus natuurlijk altijd de behoefte om voor een bevolkingsaanwas. Want het was inderdaad ook een van de eerste jaren, misschien wel het eerste jaar ooit, dat er een soort van een negatieve bevolkingskrimp was in Israël, geloof ik. Mede door de brain drain, door de negatieve migratie.
2: Negatief migratiesaldo.
4: Migratiesaldo. Dus wat je vroeg...
3: Ik ben heel erg benieuwd, want ik kan die cijfers niet vinden. Ik zou graag willen weten, wat is de dynamiek van de maatschappij, de Israëlische maatschappij?
4: Het gaat om de mensen die binnenhalen. Er is een behoefte om mensen binnen te halen. Dus, dat wordt inderdaad door een van de... Trouwens, dan kunnen we ook met de deur in huis vallen. Een van de tactieken die daarvoor wordt gebruikt is dus het beeld creëren vanuit de Israëlische propaganda, de Israëlische staatspropaganda, dat, dat het leven in Europa door het antisemitisme...
3: Ja, natuurlijk.
4: En het antisemitisme staat dan gelijk aan pro-Palestijns activisme. Mm-hmm. Omdat het hier
5: dat onmogelijk is. Periode,
4: dus ja, ja. Dus je, kom maar hier, kom maar bij ons.
2: Ja. Dat was in de begintijd ook een groot altijd, ding, toch? Dat ze in de Arabische landen ook angst creëerden. Dus dat eigenlijk Joden daar prima konden wonen in verschillende Arabische landen. Maar toen waren er van die false flag op.
3: Irak, hè? Hebben ze de Zionisten hebben aanslagen gepleegd op hun eigen mensen eigenlijk. Als Arabieren vermomd. Ja.
2: Ken je dat? Of is dat...
4: Ik weet dat in Egypte waren er aan. Dus wat er eigenlijk gebeurd is. Er waren inderdaad de staat Israël in 1948 gesticht. Mm-hmm. Er was behoefte aan bevolkingsaanwas. Het is dus zo'n bewust idee geweest van de Israëlische, de Zionistische beweging, de Israëlische regering, om de Joodse mensen uit de Arabische landen, uit de moslimlanden, dus ook Iran, Turkije, naar Israël te halen. Was daar ook bijvoorbeeld in Bagdad in Irak, omdat daar ook in diezelfde periode vanwege datzelfde Ottomaanse Rijk, geloof ik daar, dat door het Britse, ook door de Britse kolonisatie, na de Eerste Wereldoorlog onder invloed van de Britten was geraakt. En dus dat regime daar, dat was een Brits regime en daar was in Palestina ook. Dus er was bij de bevolking onvrede. En die richtten zich ook tegen de Joodse bevolking. En ook in Syrië hebben ook de Arabische regimes dat cynisch uitgebuit. Dus dat is niet dat er niks aan de hand was. Maar inderdaad, die mensen waren geen vluchteling. Daar was best wel te repareren. Dus ze waren ook niet in levensgevaar. Maar ook, en er zijn aanwijzingen dat er in Irak, dat is later bekend geworden, dat is niet... Dat er inderdaad een false flag operation, zoals dat heet, is geweest. Dus dat er een aanslag is geweest op een synagoge. Die werd toegeschreven aan antisemitisme, maar die waarschijnlijk is uitgevoerd door Israëlische diensten om angst te creëren. Zodat die bevolking, die stroom, migratiestromen naar Israël kwamen.
2: Ik wil even terug naar hoe het is om op te groeien in Israël. Want nog even, van welke leeftijd tot welke leeftijd heb jij oorspronkelijk in Israël gewoond?
4: Ik ben in 1975 geboren en ik heb tot 1980 op de kibbutz gewoond.
2: Oké, toen was je dus echt een klein kind?
4: Een klein kind. Het was wel op een kibbutz. Het was een hele bijzondere manier van een hele bijzondere opvoeding. Dus ik weet nog wel heel goed, best wel goed. Maar het was een klein mannetje toen ik in Nederland aankwam.
2: Ja. En toen heb je van je vijfde tot je dertigste heb je in Nederland gewoond.
4: Ja.
2: Oké.
4: Maar mijn vrouw bijvoorbeeld, die is echt in Israël opgegroeid. Dus wij merken nu ook, dus wij, die is nu in Nederland. En die ziet wel toch dingen wel anders. Ze staat niet heel anders in haar maatschappij, in haar kritiek, in haar politieke standpunten. Maar de manier waarop zij is opgegroeid is wezenlijk anders dan dat ik heb meegemaakt. Ja, natuurlijk. Dan dat ik heb ervaren.
3: Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ik heb alleen maar vragen. Hoor. Heel wat als je goed vindt. Ik heb me heel erg verdiept in de Palestijnse kwestie. Al heel lang. Maar soms is het heel moeilijk om echt inside information te krijgen. Dat is gewoon echt heel lastig. En dan kom ik niet verder dan studie, lezen. Weet je, dat is niet meer. Je hebt natuurlijk onderwijs genoten. Op verschillende plekken neem ik aan. Ook in Israël, maar waarschijnlijk ook in Nederland. Heb jij ook op Joodse scholen gezeten?
4: Ik heb zelf
3: geen
4: Joodse.
3: Of heb je ook meer op, hoe zeg je dat?
4: Nee. Mijn vader komt uit een katholiek gezin in Nederland. In Nederland zijn we gewoon...
3: Normale scholen.
4: Normaal katholiek, maar...
3: Ja,
4: nee, maar Nederland is heel, dus niet op sociaal Joods onderwijs of zo. Ik ben ook niet religieus, dus ik kom niet uit... En mijn moeder is hier in Nederland ook nooit heel erg betrokken geraakt bij Joods dan wel Israëlisch cultureel leven.
3: Want ik heb beelden gezien inmiddels, die zijn er wel natuurlijk, van hoe dat onderwijs plaatsvindt. En dan zie je dus dat er ook natuurlijk sprake is van brainwashen. Van echt haat zaaien over Palestijnen en zo. Bij jonge kinderen al. En dat is natuurlijk heel, heel kwetsbaar. Dat zijn die kinderen natuurlijk. En ik vraag me af, in welke mate gebeurt dat? Ben jij er iets van bewust? Weet jij daarvan? Is dat in de marge of is dat vrij structureel?
4: Wat bedoel je met...
3: Die sfeer wordt gecreëerd van toch een beetje van God's chosen people, weet je wel. En de Palestijnen, of eigenlijk wij ook, hè. Wij, Goy, die term wordt gebruikt, hè. De mensen die minder zijn, minder dan zij. Waardoor dus al een soort van... laten we maar gewoon racisme wordt ingebakken.
4: Ja, ik denk niet dat de Goy als min, dat is juist, dat ligt er een beetje aan. Dat zit niet in de Joodse religie. De Goy is niet een minderwaardig iets in de Joodse religie. Maar er wordt de Israël is natuurlijk geen Joodse, maar een Sionistische staat. Dus de Israël wordt geleid door... Dus het hele systeem is Sionistisch. Dus er is geen binnen de politieke, binnen de, ja, het frame, binnen de verhoudingen is aan alle partijen minus een paar zetels sionistisch.
3: Okay.
4: Dus daar is gewoon, en dat sionisme, dat stelt wel natuurlijk dat deze bevolkingsgroep, de Joden, want zij zien zichzelf als de Joodse staat. De Sionisten zien zichzelf als de op. Nee, dat is de Joodse staat. Dat die inderdaad dus rechten hebben die eigenlijk die van de Palestijnen ontstijgen. En vooral ook dat ze, ik denk dan steeds meer wat erin is geslopen in de modernere tijd, dat Israël dan eigenlijk het altijd klein en kwetsbaar en zichzelf verdedigd heeft. Maar ook redelijk, democratisch, er goed mee te praten. En ja, wat er eigenlijk, zoals Golda Meir al zei, die Palestijnen, boos op de Palestijnen, want ze maken dat wij op hun moeten schieten of zo. Ja. Dat is nog steeds wat je in Gaza ziet, die mentaliteit. Dus wij zijn eigenlijk hele vreedzame, redelijke, westerse, judeo-christelijke mensen. En ja, wat jullie in Europa niet begrijpen, is dat wij het Westen verdedigen. En dat wij nu eenmaal, dat is hier geen Zweden, het is hier een jungle, dat wij ons moeten verdedigen.
3: Ja, daar wil ik wel eens op reflecteren, want dat vind ik altijd zo grappig. Het Westen, hè, wordt dan naar boven gaan verdedigen. En ik ben zelf natuurlijk opgegroeid in het Westen.
4: Ja.
3: En ik erger me kapot aan het Westen. Ik erger me kapot aan Amerika en Israël en de Verenigde Arabische Emiraten.
4: Ook al als in je jeugd, was dat
3: ja,
4: al?
3: Ja, tuurlijk. Ik zie het al heel lang. Dan ga ik even terug naar de grote woorden die hieronder zitten eigenlijk. Ja. Dat gaat veel verder dan Israël en Palestina. Dat is imperialisme, kapitalisme en neocolonialisme. En dat is precies wat wij doen. Daar zijn wij ook schuldig aan. Nederland ook. Hè? Daarom zie je dat gedrag van Nederland ook naar Israël toe. Waarom wij geen fluit doen. Waarom wij dat land blijven steunen. Omdat wij ook profiteren als Nederland van eigenlijk eeuwenlang uitbuiting, exploitatie en nog steeds. Vroeger hadden we kolonialisme, maar tegenwoordig hebben we neocolonialisme.
4: Mm-hmm.
3: En daarom is het makkelijk om te wijzen naar Israël, alleen zou ik maar zeggen. Maar we hebben het monster met z'n allen gecreëerd.
4: Ja.
3: En daarom vind ik ook dat we naar onszelf moeten wijzen. Ik ben altijd heel erg van de splinter en de balk, hè?
4: Ja.
3: Want we kunnen wel wijzen op de splinter in jouw hoog. Maar we moeten naar onszelf kijken.
4: Ja.
3: Want wij, en dat roep ik ook in mijn content, wij hebben het westerse antisemitisme geëxporteerd naar Palestina.
4: Ja.
3: Ik ken heel veel Palestijnen en die zeggen allemaal tegen mij: Pieter, wij hadden niks met Joden of Jodendom. Wij leefden samen met 5% Joden in Palestina. Ja. Vreedzaam. En met christenen en met atheïsten en met moslims. Maar in één keer wordt dat probleem van Europa naar ons geëxporteerd.
4: Mm-hmm.
3: Had dat bij je gehouden? En dat vind ik dus ook. Hè. Dus na de Tweede Wereldoorlog, toen heel veel Joden gedesillusioneerd terug wilden komen naar waar ze vandaan kwamen, namelijk Nederland, Frankrijk, mm-hmm, België, Duitsland, Spanje, noem maar op. Ze waren nergens welkom.
4: De Europeanen zagen de rug van de Europese vluchteling. De Palestijnen zagen het gezicht van de Sionisten.
3: Precies.
4: Dat is, dat
3: moeten mensen wel weten, vind ik. Hè. Dus de Sionisten, dat is goed om te realiseren. Want dat bestaat al heel lang, veel langer dan voor de Tweede Wereldoorlog was dat er al. Dat is al eind 1800.
4: Ja.
3: In 1933 heeft 20% van de Zionistische bevolking van Duitsland He, want ja, wanneer is het Zionisten, wanneer zijn Joden? Een deal gesloten met Hitler, dat heet de Havara Agreement. Ik denk dat het algemeen bekend is.
4: Ik ken het.
3: Waarbij eigenlijk de rijkere Joden, Zionisten, feitelijk 80% van hun eigen mensen voor de bus hebben gegooid. Totdat ze met hun rijkdommen nog naar...
4: Nee, dat is niet helemaal waar. Nee, dat is niet precies de... Nee. De Havara is iets anders.
3: Correct
4: dat
3: me was al wrong,
4: dat... Dat was iets anders. Dat is in de jaren 30 geweest.
3: 33, ja.
4: Maar dat ging ook niet om... Dat waren al mensen... Dat was al... De nazi's waren aan het begin. Wind.
3: Ja.
4: En toen moesten mensen ook vluchten. Dus die vluchten ook niet uit zionistische overwegingen. Die gingen... En zij die het beseften, zoals ook de familie Frank... Of trouwens Hajo Meijer, een beroemde Nederlandse anti-zionist. Een soort grondlegger van een ander Joods geluid... waar ik sinds kort bij in het bestuur zit... die waren al anti-Zionist. Dat Zionisme was helemaal niet zo groot. Was niet zo sterk. Maar ja, toen die nazi's daar eenmaal zaten... toen moesten ze weg. Wat er toen gebeurd is... Dat heette de Jewish Agency. Dus waren de Joodse Zionistische instituties onder het Britse mandaatbewind. Die al een soort van de fundamenten van een zelfstandige staat waren, maar dan nog zonder soevereiniteit. En die hebben onderhandelingen gevoerd met. Of die wilden toen. Nou, die begrepen van wij kunnen die mensen daar halen. En ze hadden als zich altijd wel. Ook al in de jaren 20 natuurlijk werving van mensen om mensen naar Palestina, Joodse Zionisten naar Palestina te halen, was al belangrijk. Maar ze waren inderdaad in die jaren geïnteresseerd in mensen die of geld konden brengen of jong en goed gezond waren. En hier was het een deal. Want de nazi's stonden er niet toe dat die mensen met hun rijkdommen kwamen.
3: Precies, ja.
4: Dus eigenlijk de agreement was niet dat ze met hun rijkdommen weg moeten. Het idee, de overeenkomst was dat ze dan mochten komen. En dat ze dan met dat geld konden ze dan Duitse materialen. Het idee was wel dat ze juist hun bezit moesten achterlaten. Maar het zijn toen inderdaad nog wel Duitse Joden naar Palestina gekomen. En die zijn wel gered daardoor trouwens.
3: En 20% geloof ik. Er is zelfs voor die gelegenheid ook een munt gedrukt. Hè, met aan één kant de swastika en aan de andere kant de Davidster.
4: Ja, maar goed, maar nou, er was over die overeenkomst. Maar dat is niet. Maar het was geen vriendschap.
3: Ik suggereer geen vriendschap.
4: Maar
3: waar het Westen, want dat vind ik heel belangrijk, hè, waar het Westen goed in is, hè, en toen ook al goed in was natuurlijk, is het dehumaniseren van mensen. En dat doen we nog steeds.
4: Ja.
3: Vandaag zijn het de moslims, toen waren het de Joden. Daar moeten we dus mee stoppen. Dat zijn de onderliggende, vind ik, bruine draden in onze maatschappij. Die leiden tot het feit dat we dit soort leed veroorzaken.
5: Ja, ik ben nog wel cynischer, denk ik, dat het gewoon het verdienmodel is. Dat we gewoon reageren op waar kunnen we geld aan verdienen.
4: Wat is het verdienmodel?
5: Nou ja, Nederland is de grootste investeerder in Israël. En andersom, Israël investeert in geen enkel land zoveel als het investeert in Nederland. Dus daar zijn gewoon handelsbelangen.
4: Ja.
5: Er is niet echt een economisch belang om tegen Israël op te staan. Integendeel, Israël is nou verbonden weer aan de Verenigde Staten. Dus dat heeft niet echt een direct concreet voordeel om op korte termijn, behalve dan dat het gewoon het juiste is om te doen. En als je dan echt heel erg uitzoomt en een beetje door je oogharen kijkt, dan denk ik van ja, waar kunnen we nou sowieso het meeste aan verdienen met z'n allen? En dat is dan oorlog voeren, helaas.
4: Ja.
5: Dat,
4: nee, maar goed, dan maak je een sprong naar 2025. Ja. Ik denk dat de jaren 20 en 30 was wel een andere periode.
5: Ja, snap ik. Maar ik zou eigenlijk ook willen kijken...
4: Dus ik denk
5: van,
4: ook niet,
5: wat
4: ja,
5: is
4: dus,
5: nu
4: ja, daarom,
5: dus, de situatie?
4: Die vooroorloggeschiedenis is natuurlijk wel heel relevant, hoor. Wordt ook heel erg misbegrepen.
5: Ja, daar ben ik met je eens.
4: En daarmee begint eigenlijk al het...
5: Als mensen het hebben over 7 oktober, dan slaat het natuurlijk nergens op.
4: Ja, nee, precies. Maar ook al de voorwaarden. Al die, hè, dat dus, nou wat jij zegt, dat had je het al over de vluchtelingen uit Irak en uit de Arabische wereld. Dat waren geen vluchtelingen, dat waren gewoon migranten. Die werden ook, dat was migratie die gestimuleerd werd. 48, de mythe dat alle landen Israël aanvielen en dat het kleine. Of dat de Palestijnen die opdeling niet wilden in Israël. Of al die mythes in 67 dat. Mm. Dus dat de Arabieren nooit vrede en altijd maar de Arabieren vallen Israël aan. En als je gewoon kijkt naar de geschiedenis en hoe dat echt gelopen is, dan is dat verhaal heel anders.
5: Ja.
4: Maar uiteindelijk, laten we het over nu hebben, dan zie ik waarom, en de vraag waarom Nederland dat nog steeds steunt.
3: Om te beginnen, omdat wij heel veel Zionisten in ons systeem hebben zitten.
4: Ja, daarom. Ja. Dat is ook,
3: zelfs van links tot rechts, hè. Veel mensen wisten dat niet. Maar bijvoorbeeld de PvdA natuurlijk, zelfs GroenLinks. CDA is vanzelfsprekend. Dan hebben we natuurlijk heel veel christelijke Zionisten in Nederland. Want mensen staren zich blind op het Joodse Zionisme. Maar ik waarschuw heel vaak van, dat is maar een klein groepje. Zeker in Nederland. Dat is de Israëlische lobby, zie je dan vooral. CD, CEO, de NCAP, de Nederlandse Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Die hoek. Maar de christelijke Zionisten. En nou, by the way, nou zitten we hier in Dordrecht, in de Drechtsteden. Toen ik hier terecht kwam, ik ben echt verbaasd, hè, hoeveel dat er hier rondlopen. Hè. My god, als ik kom uit het katholieke Brabant, daar speelt dat helemaal niet.
4: Ja, ja.
3: Mensen weten dat niet eens. Maar hier zitten die mensen in de politiek. Dat zijn mensen zoals ik, hè, zoals wij, zoals jij. Dus die vallen niet op. Maar die hebben het wel voor het zeggen. Die hebben bepaalde leidende functies. Hè, en die zien er allemaal netjes uit en beschaafd. Hè, mm-hmm. Met hun kerk en hun geloof en hun overtuiging. Maar ondertussen zijn dat wel de mensen die Israël aanbidden. En feitelijk dus meehelpen met het feit dat Nederlanders wegkijken bij een genocide.
5: Ja, ik heb dit...
3: Israël, ja, daar staan wel de meest radicale groepen.
5: Dit blaadje kwam ik echt super toevallig tegen.
3: Oh, ja.
5: Ik kwam net terug van een actie tegen Fokker. En toen lag dit blaadje, ik had er nog nooit van gehoord... dat lag Israël actueel, dat lag in de trein. En dat heb ik toen meegenomen. Ik dacht, is dit voor een blad? En toen las ik onder andere dit stuk. En dit heeft me gewoon echt wel geschokt. En 2,5 week geleden ben ik bij... een bijeenkomst geweest waarin, zeg ik het goed... Henk Poot van Christen over Israël, predikant... die heeft daar een verhaal gehouden voor een zaal vol christelijke Zionisten. Grotendeels, denk ik dan. Want de meeste mensen die waren nogal instemmend met zijn verhaal. En wij zaten dan met z'n drietjes we moeten toch gewoon even gaan luisteren. Van wat wordt er nou gezegd?
3: Heel goed.
5: En ik was echt... zoals het verhaal al begon... deze Henk Poot, het was echt een soepele spreker. Dat wel. En af en toe ook wel humoristisch. Maar hij begon zijn verhaal eigenlijk met... een feestelijk verhaal over hoeveel... bommen er al waren gevallen op Iran op dat moment. Van, dat gaat helemaal goed. Alsof het een feest was.
4: Ja,
5: die toon, hij was helemaal blij.
4: Feest van bevrijding, ja.
5: Ja, en ik dacht, waar hebben we het over? We hebben het over duizenden, misschien wel tienduizenden mensen... die dood zijn. En we weten dat die meisjesschool gebombardeerd is. Dus dat weer op zijn nogal wat collateral damage plaatsvindt. Nou ja, hij heeft zijn verhaal gehouden. We hebben na de hand met z'n drietjes nog over gehad. Van waar ging het eigenlijk over? Het was echt een stukje hier, een stukje daar. En ik dacht nog van ligt er nou aan mij dat ik het niet begrijp? Ik ben niet heel christelijk opgevoed. Dus ik ken de verhalen een beetje door mijn oogharen. En af en toe hoor ik wat instemmend gebrom uit de rest van de zaal. Ik zat helemaal vooraan, dus ik kon niet echt checken hoe het met andere mensen zat. Maar naar de hand vroeg ik die andere twee van... wat haalden jullie hier nou uit? Van, ging van de hak op de tak, maar hoe dan ook, het was feestelijk. Het was een feestelijke periode. Maar toen aan het einde hebben we nog wat vragen gesteld. En toen heb ik ook dit stukje voorgelezen uit deze krant. Dit is dus een uitgave van Christenen voor Israël. Dus waar die meneer Henk Poot van is. Luister en huiver. De roeping van ons, Christenen voor Israël, is om Israël te zegenen en te troosten. Die drang groeit omdat we die diepere laag van Gods weg ook zien en ervaren. Ons gebed is voor de leiders van Israël. Dus zeker voor de regering. Dat ze bewust of onbewust in zijn, een hoofdletter, dus dat is God, wegen mogen gaan. Daarbij is onze mening niet van belang. Ook niet als wij misschien andere keuzes zouden maken. Telkens als er een nieuwe regering komt, feliciteren we de nieuwe premier en zeggen we voor hen te zullen bidden.
2: We laten ons echt niet leiden door de politieke kleur van de regering. We steunen links en rechts, religieus en seculier. Onze grondhouding naar de Israëlische overheid is positief. Wij accepteren het beleid van de regering zoals zij dat uitvoeren, maar inhoudelijk hebben wij daar als organisatie geen mening over. Onze opdracht is Jesaja 40:1. Ja. Troost, troost mijn volk, zegt de Heer.
3: Ja.
2: Gewoon blindelings van wat Israël doet, wie de leider is. Het is goed.
3: Ik ben een jaar geleden ben ik een middag daar naar binnen gegaan. Hè.
2: In Nijkerk, hè?
3: In Nijkerk. Ja. Ik heb het gewoon gedaan. Ik heb verhalen gehoord. Ik ken de Bijbel wel goed.
4: Als undercover bezoeker.
2: Nee, niet zo. Gewoon als Pieter Rambachs.
6: Ze kennen mij niet, denk ik.
4: Je was daar een middag. Je liep er gewoon naar binnen.
3: Ik maakte wel al 2 jaar content. Ze hadden me kunnen kennen, laat ik zo zeggen.
4: Nou goed, maar goed.
3: Maar ik ben naar binnen gegaan.

0: En als atheïst, want dat ben ik, heb ik dan het gevoel dat ik naar een freakshow zit te kijken, weet je wel? Dus ik ben ook echt na 4 uur naar buiten gelopen. En toen was ik echt wel kotsmisselijk, want toen was ik ook wel even klaar met wat daar gebeurde. En toen dacht ik, holy shit, we hebben wel een probleem. Wat is het, wat jij zegt, een cult?
1: Ja, zeker.
0: En als je dan te maken hebt met een cult, je kunt mensen vanuit een cult alleen maar genezen door ze te deprogrammeren. He, daar heb je als van gehoord, denk ik, vroeger. In Amerika had je vroeger ook van die rare sectes waar zelfs mensen zelfmoord pleegden door met z'n allen vergif te drinken.
2: Drink the Kool-Aid, ja. Drink the Kool-Aid, de Kool-Aid van de...
0: Maar daar heb je dus mee te maken. En als je dan kijkt naar Nederland even dus nou niet Israël-Palestina, maar gewoon Nederland... Dan is de strijd van ons, de pro-Palestina-beweging... is dus gericht tegen de Israëlische lobby, het Sidi... en het CEO en de NCAP. Maar vooral ook tegen het christelijk sionisme. En dat laatste hebben heel veel Nederlanders, en ook moslims trouwens... nog niet door. Dat we daar onze pijl op moeten richten. Dat we die mensen moeten aanspreken.
2: Maar goed, is dat alleen die? Want dat is maar een deel van de waaier van de steun... die Israël krijgt.
0: Je hebt gelijk.
3: Ja, nee, je hebt gelijk. Zelf ben ik ook opgegroeid met films, met boeken, met verhalen, met journaal... waarin eigenlijk hoor je een Arabisch accent, dan weet je, dat's de bad guy.
2: Ja.
3: Hollywood
0: met zijn anti... Maar je hebt wel een punt, want we vergeten inderdaad... wat de Palestijnen eigenlijk overkomt, heb ik al eens een keer een artikel over geschreven... zijn veel meer dingen. Dus dat is Joods-Zionisme, dat is christelijk-Zionisme... maar ook inderdaad de wapenhandel. Dus het imperialisme, neocolonialisme, wat Amerika en het Westen doet... en Israël natuurlijk, het fuelen van oorlogen...
2: Ja.
0: Waar je wapens voor nodig hebt natuurlijk. Want waar is Israël goed in en waar is Amerika goed in het maken van wapens. En cybersecurity en al dat soort dingen. En dat is natuurlijk iets anders. Dat staat weer boven religie. Mm-hmm. Als je het zo wil zien. Ik weet niet of je dat bedoelt.
2: Maar er is ook gewoon een er bestaat ook uit de... mijn opa en oma van katholieke huizen in Nederland in de jaren 60, 70... Rooms-rood is ook sociaal. Die vonden Israël geweldig. Die kibbutzim, mijn vader ging ook naar een kibbutz. Dus er was ook een ideaal. Het was zeker in die tijd ook een gedeelte van de socialistische beweging... was het een socialistisch ideaal.
0: Ook nog, ja.
2: En dat... Ik denk dat bij die mensen is het inderdaad wat minder sectarisch... en minder gestoeld op een soort van gesloten systeem van geloof. Maar nog steeds... kunnen ze heel moeilijk afstand nemen van die opvoeding zit in de genen.
0: Nou, ik denk dat bij die mensen vooral ook speelt ignorance. Hè? Dus niet weten wat expert...
2: Precies.
0: En daar speelt natuurlijk het probleem, er was vroeger geen informatie.
2: Maar nogmaals, en dat zie ik trouwens wel best wel meer dan ik had dacht toen ik, of besefte toen ik weer terugkwam in Nederland na 20 jaar. Hoe sterk dat Sidi en alles wat het hele stelsel eromheen, de Israël-lobby, dat. wat voor een ijzeren greep die heeft op onze politieke partijen, op de media. En ik bedoel, de Telegraaf is dan de spreekbuis... maar dat is de grootste krant van Nederland. Maar ook in de andere kranten en ook bij partijen als bijvoorbeeld... en bij VVD zijn ze kind aan huis. PVV is al een soort... die heeft het CD niet eens meer nodig, die is zelf al... Maar ook bij de PVV... misschien niet na die fusie, wat is dat iets minder... maar bij de oude PVDA was die Israël-lobby heel sterk... Ja, en bij D66 zit ze ook nog steeds.
0: Absoluut. Ik was heel blij met die motie van Kati Piri. Weet je nog, over het weigeren van wapensteun aan Israël, ook voor de Iron Dome.
2: Ja.
0: Toen barstte de zionistische puist binnen de PvdA open. Daar was ik blij mee, want toen manifesteerden die mensen zich... waarvan niemand wist dat zij Israël zo steunden. Rob Oudkerk, Lodewijk Asscher, Gerdy Verbeet. Toen kon je ze aanwijzen. Kijk, Ad Melkert, niet te vergeten, Ad Melkert. En dat waren ze. En toen dacht ik van, dat is mooi. Nou kunnen we er een naam aan geven.
2: Ja.
0: Dat zijn de duiveltjes, zeg maar. Aan de linkerkant, links. Ik vind dat geen linkse partijen meer.
2: Het heet de Progressive Except for Palestine, PEP. Dat is al heel lang een begrip in Amerikaanse activistische kringen. Dus dat zijn die mensen die... die Joden, die... Zionisten, sorry. Zei Julian Casablanca laatst. Heb je dat gezien?
0: Vertel eens.
2: Dat is ook een soort van subway takes. Dus dat zit op Instagram. Dat krijg ik op mijn... En dat is dan iemand... stand-up. Hij is toevallig Egyptisch. En die heeft dan vaak andere comedianten of muzikanten... in de metro in New York of in Londen.

0: En die zeggen dan, die hebben moeten een take, dus die moeten iets zeggen over dat bepaald eten wordt overschat. Of dat je, dat allemaal van die rare dingen vaak. En Julian Casablanca, de zanger van de Strokes, als jullie in die rockband kennen. Een beetje zo echt de coolste rockband van 20 jaar geleden. Die zei van, zijn take, en dan moeten de presentaties agree or disagree, maar hij zei, Zionists, they are, American Zionists are privileged white people that behave like they are black slaves during slavery. Dus ze zien zichzelf als de het slachtoffer.
1: Ja.
0: Terwijl ze eigenlijk in de praktijk de Joodse gemeenschap, de Joodse bevolkingslaag in Nederland na de Tweede Wereldoorlog een vrij geprivilegeerde positie heeft gehad. Met heel veel.
1: Ja.
0: Ja, niet per se goed is behandeld in de zin van op de juiste manier, maar wel met heel veel empathie en begrip.
1: Ja.
0: En ook, dat is gewoon Jaap Hamburger bijvoorbeeld. Zegt van antisemitisme, iedereen heeft het erover. Maar ik heb het, Jaap zegt dat hij in zijn 80 jaar in Nederland eigenlijk nog nooit echt zelf iets antisemitisch heeft meegemaakt. Maar ook wijst erop dat Joodse mensen niet geen nadeel ondervinden van hun achtergrond bij het solliciteren of het vinden, aanschrijven voor een woning, et cetera. Dus. En dat dus de discriminatie waar veel andere, waar of minderheidsgroepen mee te maken hebben, daar hebben Joodse mensen juist niet mee te maken.
1: Nou, misschien om daar op te refereren. Kijk, ik ben mijn hele leven lang zo'n ideale vader geweest. Ondernemer, Nederlandse burger, weet je wel. Inderdaad, wit, 61 jaar, geprivilegeerd, blanke man. Keurig netjes elk jaar dodenherdenking, 2 minuten stilte. Nooit probleem met Joden en nog niet, hè? Daar gaat het niet om. Ik word nu de grootste antisemiet van Nederland zo'n beetje genoemd.
0: Ja, maar in Amerika is Miss Rachel toch de grootste antisemiet?
1: En nou, Miss Rachel, schattige kan je ze niet hebben, weet je wel. Dus, en dan wil ik ook nog in herinnering roepen, dat kunnen je ook nog wel herinneren. Nog niet zo lang geleden was er een jonge dame. Ze noemde zich op TikTok Els Rechts. Hè? Die had een manifestatie georganiseerd op het Malieveld tegen AZC's en vluchtelingen en dat soort dingen meer. Hè? Meer het rechtse programma. Ze was een vriendinnetje van Geert Wilders. Mm-hmm. Ik heb met haar contact gehad in de zomer. Ik was toen in Oost-Duitsland. Via TikTok van, hey Els, pas op. Je bent met vuur aan het spelen. Je hebt geen idee waar je mee bezig bent. Zullen we eens een keer koffie drinken? En dat wilden ze toen wel. En dan kom ik zo bij de clue even, waar het om gaat. Maar toen ik terugkwam, had ze daar in één keer geen tijd meer voor. Ik denk dat de PVV er lucht van kreeg en zoiets had van, nou, die Rambachs, daar moet je niet zijn. Maar waar het bij om gaat is dit. De vlam sloeg in de pan. Er is het een en ander gesloopt, politieauto's in de fik gestoken en jodenhaat geuit. En niet een klein beetje ook aan die kant van de Nederlandse bevolking, hè? Zeg maar Telegraaf lezen in Nederland.
2: Dat is een beetje generaliserend.
1: Maar dat is een beetje Telegraaf heb ik geen oogpet van. Dus als je het leest, zou ik tegen mensen. Ik zou tegen zeggen,
2: met elkaar eens,
1: tegen de mensen die Telegraaf lezen, zou ik willen zeggen, je bent beter dan dat. Het CIDI, het CEO en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en geen enkele rechtse politieke partij hebben toen aangifte gedaan tegen deze mensen. En uiteindelijk heeft Yuval Gal van Ere Vraf heeft aangifte gedaan als Jood. Ja. Terwijl er wel om de havenklap naar ons wordt gewezen.
2: Ja, net zo.
1: Als sprake van antisemitisme en wat wij zijn dan de boosdoeners. Nou, daar vechten we tegen natuurlijk. En ik lach er dan om, want ik vind het heel zielig. Ik zelf hoop overigens dat de Israëlische lobby in Nederland nu ook het moeilijk heeft.
0: Ik heb een artikel gelezen een paar maanden geleden in EW Magazine.
1: Ja.
0: En dat ging over antisemitisme van alle kanten in Duitsland. Het groeit uit de hand, het is nog nooit zo groot geweest. Het hele verhaal. Dat begint, dat is een reportage, dat begint met 3-4 alinea's van de, zeg, 12-15 alinea's dat verhaal is. Bij demonstraties bij een restaurant, dat werd geopend. Dat was een Israëlisch restaurant. Maar heel veel van die mensen die kwamen protesteren waren Israëliërs in Berlijn. In het artikel stond, vanwege de Israëlische identiteit van de chef-kok. Er is wel een Israëlische identiteit, maar de mede-eigenaar was op dat moment woordvoerder van dat GAF, dat Gaza, dat criminele project in Gaza, waar heel veel kritiek op was. En dus daarom kwamen die mensen protesteren. Mm-hmm. Die eigenaren zelf die zijn in een Israëlische krant geïnterviewd. En die vonden het heel teleurgesteld in hun eigen mensen en al die shit natuurlijk. Maar die hebben het woord antisemitisme niet in de mond genomen.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Maar die meneer van EW Magazine, die mag gewoon wel verzinnen. En dan zegt hij, en dan nog een van die voorbeelden van een ander restaurant zit helemaal leeg. Of de Duitse cancelcultuur en een restaurant zit half leeg.
3: Er zijn allemaal dingen redenen voor zijn.
0: En allemaal dingen. En, ja. Academici zouden hebben opgeroepen. Of de Joodse, er zou een brief zijn geschreven aan de Duitse cultuur gaat om geen. Die brief heeft nooit bestaan. En hij bedenkt gewoon dingen. Maar in Duitsland heb je dus een eigenlijk, net zoals in Nederland is, en dat is echt te bizar voor woorden, is dat het Sidi hier degene is die antisemitisme bijhoudt. Dus je mag je bent antisemitisch als je een. Als je verbindt, dit is Israël een Jood. Als je Joden aanspreekt op Israël. Maar de organisatie die in Nederland het antisemitisme bijt, is het centrum weer. Maar oké, in Duitsland heb je hetzelfde eigenlijk, dat RIAS. Dat werd dus kritiekloos geciteerd in EW Magazine. Maar ik ben dan eens een beetje gaan googlen. En dat RIAS is wel onderzoek naar gedaan door een Joodse organisatie van Diaspora Alliance heet dat of zo. En die hebben een serieuze Israëlische journalist in Berlijn ingehuurd om onderzoek te doen. En daaruit blijkt dat dat RIAS, dat klopt voor geen meter, dat deugt voor geen meter. Maar bijvoorbeeld de cijfers die ze wel hebben, echte cijfers uit bijvoorbeeld een van die deelstaten, waar je kijkt naar de politieaangifte van antisemitisme die er zijn, 90% extreem rechts. Maar ze proberen alleen maar een beeld te links en moslims. En dat is gewoon. Dat bestaat niet. Dat is gewoon propaganda.
1: Ja. Heb jij trouwens, hoe zie je dat nou eigenlijk? Want voor mij, als ik naar mezelf kijk en ik kijk naar de geschiedenis van het sionisme in Nederland, heb ik het idee dat de afgelopen 3 jaar ontzettend veel gebeurt. Dat de publieke opinie enorm gekanteld is. Maar omdat ik dus heel lang les heb gegeven, gastcolleges, en ook aandacht vroeg voor de Palestijnse kwestie, en nooit impact had. Nederland was er niet mee bezig, weet je wel. We hadden, hoe heet ze ook weer, Greta Duisenberg.
0: Ja.
1: Nou, die heeft ooit een keer wat opmerkingen gemaakt. Nou, die werd afgemaakt. Ik vond het heel moedig van haar. Daarna hoorde je er weer niks van. Dus ik heb het idee dat er iets heel groots aan de hand is in Nederland. Maar ik weet het niet. Ik kan het niet toetsen. Heb jij er een beeld bij? Of bijvoorbeeld het Sidi nu echt een probleem heeft? Gaan we nog zien meemaken dat het Sidi gewoon gaat verdwijnen? Mijn droom, hè? Stuur Sidi de klas uit, stuur Sidi het land uit. Maar hoe zie jij dat? Heb jij daar een gevoel bij?
0: Nou, ik zie dat het heel taai is omdat die. Die lobby, die kliek, dat is niet alleen het Sidi, die zit zo dicht op en die heeft zo allerlei bestuurders en instanties en in de houtgreep en in de wurggreep. En soms gewoon ook omdat gewoon mensen het ermee eens zijn, omdat ze ignorance of hoe je het wil noemen, gewoon het wereldbeeld ook voor zoete koek slikken. Dat het heel moeilijk is om dat te doorbreken. Want als anders Joods geluid zul je niet gauw worden uitgenodigd. En zodra het Sidi lucht krijgt dat CD of D66, CDA bijvoorbeeld zouden praten met ons, met dat soort organisaties, dan zouden ze daar gelijk proberen dat de kop in te drukken. Dus ik weet niet of dat. Maar ik zie wel, dat zie jij trouwens. Ik denk dat jij dat beter, als jij dat voelt.
1: Maar het is een gevoel. Ik heb niks aan het gevoel natuurlijk. Ik wil feiten, hè. Dat zoek ik. Maar wat ik wel zie, hè, en daar ben ik blij om. Dus we hebben natuurlijk 2 jaar geleden alweer die demonstratie georganiseerd tegen het Sidi. Toen ze een feestje vierden in het Kit. Dat had nog nooit iemand gedaan. Dat was een primeur. En we zijn toen begonnen met die hashtags.
3: Wat is dat Kit?
1: Het Tropenmuseum. Zij vierden daar hun 50-jarig bestaan. En dat hebben we toen met 150 man verstoord. Zo goed en zo kwaad als we dat konden. Ik ben die dag trouwens nog gevolgd door de Marche C. Dat vond ik heel schokkend, by the way. Maar dat is even dat terzijde. We zijn toen begonnen met die hashtag stuur Sidi de klas uit. Maar wat ik vooral heb gezien is dat er daarna jonge nieuwe media zijn ontstaan. Radio Kookpunt, De Aanzet. Ik moet even kijken hoe ze echt. Maar er zijn ook andere.
3: Dugeliet.
0: Ja, jong. Natuurlijk.
1: Die vervolgens op eigenhandig onderzoek zijn gaan doen naar Boos. Die eigenhandig onderzoek zijn gaan doen naar die lobby. En die verschillende invalshoeken van die lobby zijn gaan onderzoeken. En binnenkort komt trouwens De Aanzet van Ernesto Herrera Fuente Albe met een derde editie over Sidi in de pers, de invloed op de pers. Hè? Dat wordt heel indrukwekkend. Ik heb al een soort sneak preview gehad. En dat gebeurde vroeger niet. Men was bang, weet je wel. Men durfde niet. Maar die angst is weg. Men ziet nu, het kan gewoon. Je kunt het Syrië aanvallen. En dat moet je ook vooral doen. Hè. Dus ik nodig iedereen uit van, als je journalistieke vaardigheden hebt, duik erop en maak content. Pak ze aan. En ik denk dat ik daaruit hoop kan putten. Dat we wel degelijk succesvol zijn. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Want jij hebt ook een punt. Het zit wel diep. Het is wel een soort kanker met uitzaaiingen. Dus als je de kanker eruit snijdt, dan heb je nog de uitzaaiingen. Daar ben ik niet zomaar vanaf. Hè. Dan moet je met chemo aan de slag. Enfin, nou, je ziet aan mijn beeldspraak dat ik het wel vrij serieus neem.
0: Ja.
1: Dus we zijn er niet zomaar vanaf. Maar laten we beginnen met de kanker eruit snijden. Dat is inderdaad het CD en het CEO.
0: Ja, kijk, het zijn lobbygroepen. Ik hou niet van die analogie van kanker, vind ik altijd wat tricky. Omdat het gaat erom dat Cili mag volgen. Ik bedoel, in principe, net als de sigarettenindustrie mag lobbyen, mag het Cili lobbyen. In principe, ik zeg niet. Dus trouwens, lobby op zich is een goed onderwerp om het over te hebben.
1: Lobby, ja, ik wou net zeggen, dat is een ander ding.
0: Dat is een ander ding, maar je moet ook natuurlijk gewoon wel kijken naar de verantwoordelijkheid van zo'n Jette nu. En ik zie bij Jette, en dat gewoon, ik zie ook dat. Ik zie dat er gewoon een. Ik vermoed echt een gebrek aan inzicht is bij. Niet alleen Jette hoor, hoe heet die? Al die jonge partenotten die
1: dan zou ik het nog kunnen vergeven. Ik hoop dat dat zo is, dan zou ik het nog kunnen vergeven.
0: Maar ik denk wel trouwens, die beweging, als je kijkt gewoon naar de VS, als je kijkt hoe de jonge generatie nu aankijkt tegen en begrijpt dat er een Joodse Israëlische lobby, een Israëlische lobby is, die daar invloed uitoefent, die uiteindelijk in niemands voordeel is.
1: Nee.
0: In de generatiekloof. Er is een kloof tussen de generaties en er is een groot verschil tussen hoe dat gezien wordt bij de jongeren.
4: Nou, ik zie toch ook wel een aantal, zeker in Amerika, hele aan belangrijke Joodse stemmen die ook heel kritisch zijn op Israël.
1: Tuurlijk.
4: Dus bijvoorbeeld Naomi Klein. Noam Chomsky,
1: Norman Sanders. Finkelstein, hè, grote.
4: Ja. Ja, dus dan.
0: Ja, maar ja, sorry. Ja, maar die hebben die op zich, die zijn al heel oud. Ze worden meer gehoord, denk ik. Ik denk juist meer dat je moet. Wat gewoon interessanter is, juist daar is te kijken hoe bijvoorbeeld een Piers Morgan is omgegaan.
1: Hoe die beginnen te changen.
0: Carlson en dit zijn rechtsproken. Ik zeg niet dat het vrienden zijn. Nee, ik zeg niet dat het vrienden zijn. Het is heel interessant. Daar moet je heel erg mee oppassen. Maar je ziet hier in die verandering wel dat er iets beweegt. Dat er
1: En Cammie Davis zou ik graag willen roepen. Die heeft een boek geschreven over het zionisme en over haar eigen proces. Hè? Want zij was een zionist en uiteindelijk is ze zeg maar gedeprogrammeerd. En zij heeft Inside Out een boek geschreven.
0: Ja, ja.
1: Cammie Davis, C-A-M-I-E Davis.
4: Eigenlijk bang voor ben, is dat het misschien eigenlijk, dat we ons heel erg kunnen blindstaren op wat er nu echt gebeurt met Israël en dergelijke. Maar dat het eigenlijk gewoon het feit is dat machtsaccumulatie, te veel macht op één plek, vroeger of later komt er een beweging en die gebruikt dat. En dat we daar eigenlijk, dat moeten we doorbreken. Dat altijd maar samenballen van macht. Meer en meer macht in minder en minder handen. Totdat je op een gegeven moment heel veel macht hebt. In een Netanyahu, in een Trump, in een Zuckerberg. Houd klein, breng het terug naar de menselijke maat.
1: Nou ja, en laten we ook eens kijken naar die hele kleine elite. Ik laat het woord toch even vallen. Die natuurlijk heel veel rijkdom naar zich toe trekt. En die heel veel macht heeft. Hè, die ook bepaalde dingen kan sturen, politiek kan sturen. Waardoor de wapenindustrie bijvoorbeeld is een heel groot voorbeeld. Maar ik las het, ik heb het, hoe heet het?
4: Rijke
0: mensen, nee, wacht even. Arme mensen of middenklasse betaalt belasting. Hogere middenklasse betalen advocaten en accountants. En de superrijke betalen politici.
4: Dat is een mooie.
1: Nou, maar wat ik nog wou zeggen is, ik heb het rapport gelezen van de AIVD. Hè, en dat zou ik jullie ook willen aanvragen. Ik ga er ook een artikel over schrijven trouwens. Want dat is dus een en al Israël lobby. Ze waren al langer overgenomen. Maar nu is het zo duidelijk. Duidelijk. En die schrijven bijvoorbeeld ook dat wij niet mogen praten over die elite. Dat is dan een complottheorie, weet je wel. Ja. En denk, ja, kom op. Wat een onzin. Ja. Maar goed, ander onderwerp. Dus, dan kunnen we een uur over
4: doorpraten. Volgens mij kunnen we nog uren doorpraten.
0: Ja, vast
4: maar,
0: wel.
4: We gaan het niet allemaal oplossen.
0: Zeker niet.
4: Maar we zijn wel misschien wel een stapje verder gekomen.
1: Nou, dus, ik zou het heel leuk vinden om in de toekomst dit vaker te doen.
0: Want ik heb praten. En trouwens,
1: ik was net begonnen. En ik zou met Itai...
4: Ja,
1: ik
4: maar een andere keer.
0: Dan ga ik mijn product pluggen. Dan gaan we het in Amsterdam doen bij mijn rondleiding. Want ik geef een rondleiding door Amsterdam vanuit een Joodse geschiedenis. Vanuit een vooral de moderne, na de oorlog, gezien uit een anti-sionistische hoek. Dus wellicht een keer...
4: We gaan een keer straatopnames maken.
1: Ik zou het echt... Want ik meen het serieus. Ik heb nog duizend vragen voor je.
4: Dit was weer een avondje Duggeliet. Duurzaam geluk voor iedereen. Het enige duurzame doel. En ik had hier Itai Bar... En natuurlijk onze goede vriend. En nu is het laat op de avond, dan kan ik Pieter Rambachs. En de ronde deze avond af, maar we zijn niet klaar.

0: nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfers sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw stad, jouw radio.
0: Uurtje Max.

Ja, de zomer komt er natuurlijk aan. En zeker met Richie en Poviri begint hij goed hoor. Welkom bij het volsuurtje van de week. Welkom bij Uurtje Max, waar ik nog heel eventjes moet bijkomen van de amazing meimaand. En daarom ook vandaag nog een paar amazing platen. Maar natuurlijk maak ik je ook blij met een tweetal agendatips, het laatste nieuws uit de regio, een bijzondere dag en ook een bonte mix van muziek. Want we gaan van Italië meteen naar Cameroen, waar ooit een zanger was genaamd Wes Matico. Die had een zomerse plaat afgeleverd. Ik heb het dit keer niet over Alane, maar wel een andere aanstekelijke plaat. En dat is een plaat over voetbal. We tellen natuurlijk af met z'n allen naar het aankomend WK. Want hoewel de oranje koorts nog niet in de studio heeft toegeslagen, is hij wel fijn door deze plaat. Midi wa bol, oftewel I love football bij Uurtje Max.

Je mag zeggen over deze plaat wat je wilt, maar het blijft goed hoor. Het was Ozone bij Atos Radio en Drechtstad FM. Je luistert naar Uurtje Max, waarin ik je nu meeneem door een tweetal agendatips. En ik begin bij het Repair Café in Zwijndrecht, want zaterdag opent zij weer haar deuren. Heb je iets van spullen of kleding waar iets kleins mee is? Neem hem dan mee naar het Repair Café. Hier wacht een handige groep vrijwilligers op je en ze staan klaar om je te helpen. Want weggooien is zonde, zeggen ze zelf. Maar als het even kan, vul dan het online formulier in op de website van het Repair Café. Dan kunnen ze je nog sneller helpen. Het café is open van 10 tot 1:30 in Hart van Meerdervoort aan de Perkstraat 57B in Zwijndrecht. En aankomende zaterdag wordt voor de 71ste keer de Jumbo Ronde van Papendrecht gehouden. Het programma begint om 1 uur 's middags met de Jurabo Dikke Bandenrace. En die is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Daarna start om 2 uur de Mulder van Meel 4 mijl van Papendrecht. Vervolgens komen de wielrenners dan in actie met wedstrijden voor klasse 2, beloften, elite en professional B. Bezoekers kunnen langs het parcours genieten van de wedstrijden en het horecaplein bij de start en de finish. Belooft dus letterlijk en figuurlijk een bewogen weekend te worden. En we gaan daarbij even terug in de tijd, naar 2012. Naar een plaat die ik dankzij Robin weer heb herontdekt. Het was de kennismaking met Rudimental en John Newman. En het is Feel the Love.

Ja, welkom bij Uurtje Max op Atos Radio en Drechtstad FM, waar onze muzikale reis ons bracht in Rio dankzij J Balvin. En straks ook het laatste nieuws uit de regio en nieuwe muziek van Madonna samen met Sabrina Carpenter. En nu hoor ik je denken, dat is een aparte combo. Ja, dat klopt inderdaad. Want een maandje geleden brachten ze hun gezamenlijke single uit, genaamd Bring Your Love. Dankzij een optreden op Coachella, waar ze beide zongen, moet dat naar meer hebben gesmaakt. En ik zag toevallig de foto van hun samenwerking dat ze die hebben aangekondigd. Nou, ze lijken wat mij betreft bijna als twee druppels water. En dat brengt me eigenlijk ook bij iets heel anders, want ik heb er nu al zin in. Maar eerst gaan we naar een andere popdiva, naar Celine Dion. I'm Alive.

0: something I want to talk about.
1: Welkom bij Uurtje Max op Atos Radio en Drechtstad FM. Met straks muziek van Olivia Newton-John, Shakira en meer. Dat allemaal na het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Naar Den Haag perkt ook Rotterdam het thuisonderwijs in. De gemeente wijst nieuwe aanvragen voorlopig af. In april oordeelde de Hoge Raad dat ouders geen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht als er een openbare school in de buurt is. Voor Den Haag was dat reden om alle vrijstellingen na de zomer in te trekken, ook de bestaande. Maar Rotterdam wil zover nog niet gaan. Er zijn nu 50 aanvragen gepauzeerd, zegt de gemeente. In 2 jaar tijd is het aantal kinderen dat thuisonderwijs krijgt in Rotterdam gestegen van 68 naar ruim 100. Zo'n 65.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van een deel van hun examen. Er is een fout gemaakt bij het bepalen van de normering van de beroepsexamens. VMBO-leerlingen die de routes basis, kader of gemengd volgen, zouden vandaag de uitslag van hun praktijkexamens krijgen, maar ze moeten dus nog geduld hebben tot morgenochtend 8 uur. De einduitslag van de beroepsexamens en het centraal schriftelijk examen samen volgt volgende week. Minister Veilbrief dreigt de vleessector met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten. Als de sector niet binnen 14 dagen verbeteringen laat zien, komt er zo'n uitzendverbod. Aanleiding zijn aanhoudende misstanden in de sector. Al sinds 2010 zijn er meldingen van onderbetaling, te lange werkweken, onveiligheid op de werkvloer, slechte huisvesting, intimidatie en geweld. Tientallen gesprekken tussen het ministerie en de vleessector hebben geen verandering gebracht, zegt Veilbrief. En Schiedam krijgt weer een Lidwina-processie, moet ik zeggen. De plechtige rondgang door de historische binnenstad is op 14 juni, de feestdag van de heilige Lidwina. 3 jaar geleden was de processie voor het laatst. Daarna kon die om logistieke redenen steeds niet doorgaan. Volgens de organisatie spreekt het verhaal van de Schiedamse heilige uit de 14e eeuw nog altijd aan, ook onder jongeren. De stoet vertrekt op 14 juni om 2 uur. En onderweg wordt er dan onder meer stilgestaan bij de Grote of Sint-Janskerk, het voormalig boonhuis van Lidwina aan de Lange Achterweg en huis De Poort aan de Dam, waar relieken van de heilige worden bewaard. Het weer vanavond en vannacht eerst regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig weer, met buien, ook met onweer. Dan wordt het morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Anotter met 54 Ultra en Talk to You. Nou, en over praten gesproken. Ik wil het graag met je hebben over de kalender. Want ik kijk bij fijnedagvan.nl en ik zie dat het aankomende zaterdag de internationale dag van het bordspel is. Want toegegeven, bordspellen zijn hartstikke gezellig, maar het klinkt misschien ook een beetje stoffig. En of je nou houdt van ganzenborden, Monopoly, Risk of misschien Party & Co. Stap een speelgoedwinkel binnen of kijk eventjes in je speelgoedkast wat je al hebt. Want er zit altijd wel iets bij wat je aanspreekt. En elk jaar weer wordt de internationale dag van het bordspel gevierd op de eerste zaterdag van juni. Daarbij wens ik je heel veel speelplezier. En misschien luister je ook wel graag naar een muziekje terwijl je een spelletje doet. Maar dan moet je wel oppassen dat je niet ineens de Tarzan Yell gaat doen. Samen met Baltimora en Tarzan Boy. Dit is Atos Radio en Drechtstad FM.

Nou, de panfluit is echt zo suf niet hoor. Shakira met dat heerlijke nummer Whenever, Wherever. En dat brengt je meteen in zomerse sferen. En daarover gesproken, Mango Jerry nu met een uitstapje naar de 70s. Je bent bij Uurtje Max op Atos Radio en Drechtstad FM.

En ken jij Ashley Simpson nog? Dat is het jongere zusje van Jessica Simpson. Ze maakte net als haar grotere zus muziek. En zo ook het nummer Pieces of Me die je net hoorde. En die heb ik via social media weer herontdekt. Voor beide zussen geldt helaas dat ze het moesten afleggen tegen de namen van toen. Zoals Britney Spears en Christina Aguilera. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. Dat besluit bijna deze uitzending van Uurtje Max. Straks kan ik je blij maken met Silhouette met Koos van Wijngaarden, De Late Avond of Zoals het Waard Is. Draai maar aan het rad en je weet wat je kunt verwachten. Maar eerst wil ik graag nog Niall horen met een van zijn nieuwe singles, Dinner Party. Eet smakelijk en graag tot snel.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfers sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten. Met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: oudje van Sonny & Cher om de late avond mee te beginnen. Just You was dat.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 4 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond onderzoek naar auto's te water. Speciaal onderwijs moet eigen identiteit behouden. Een docuserie Grijs-Groen toont de rijkdom van een groene stad. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Nick Cave was dat. And Are You The One That I've Been Waiting For? En daarvoor Naomi uit Nederland. And For A Minute. Ons eerste onderwerp vanavond. Jaarlijks raken naar schatting 750 tot 800 personenauto's te water in Nederland. 1 op de 4 mensen overleven dat niet. Team Alert deed onderzoek. En Sophie Pulles is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Gedragsonderzoeker en ontwerper van Team Alert bent u. Welkom, Sophie.
2: Dankjewel.
1: Ja, daar is onderzoek naar gedaan, neem ik aan.
2: Het gaat om 14 ongelukken en bijna 1 dode per week. Samen zijn ze ook verantwoordelijk voor 8,5% van alle verkeersdoden. Mm-hmm. Toch is er heel weinig bekend over deze ongelukken. En daarom vonden wij het heel erg belangrijk om hier meer onderzoek naar te doen. Dit onderzoek is een media-analyse waarbij we nieuwsberichten hebben onderzocht. En dat is eigenlijk niet iets wat we heel vaak doen. Meestal doen wij interviews of vragenlijstonderzoek.
1: Mm-hmm. Maar dit is een punt wat aandacht verdient. Want die mensen komen er niet altijd makkelijk uit. Is daar een soort gebruiksaanwijzing voor, om het zo maar te noemen?
2: Ja, goed dat je het vraagt. Ja, een kwart heeft inderdaad hulp nodig van omstanders of van hulpdiensten. En daar is zeker een gebruiksaanwijzing voor. Het is heel erg belangrijk om snel te handelen. Die eerste 60 seconden die zijn echt cruciaal. Mm-hmm. En daarvoor is ook een campagne in het leven geroepen. En die heet Gordel, Ruit, Eruit. Nou, dat houdt dus in zo snel mogelijk je gordel losmaken, de ruit openmaken en uit je auto, het liefste via het achterraam.
1: Hoe kan je je dan goed voorbereiden op zoiets?
2: Ja, voorbereiden is natuurlijk altijd lastig. Mm-hmm. Je hoopt gewoon niet in zo'n situatie terecht te komen. Maar in ieder geval om deze vuistregel te hanteren, dus die gordel losmaken, ruit openmaken en eruit gaan en zo snel mogelijk te handelen.
1: Ja, dat zou een soort automatisme moeten worden.
2: Ja.
1: Maar ja, we hebben geen mogelijkheid om dat te oefenen, hè?
2: Nee, klopt.
1: Dus dat blijft lastig. Maar goed, het is wel goed om daar aandacht voor te vragen.
2: Ja, zeker. Ja, aangezien het dus echt om veel verkeersdoden gaat en sowieso een verkeersongeluk dat vaak voorkomt, is het heel erg belangrijk dat meer mensen hierover weten.
1: Ja, en ja, je zit vaak ook als je te water raakt in donkere maanden, dus het is donker. Het is vaak 's avonds of 's nachts, denk ik. Ja, ik heb het niet onderzocht, dus ik veronderstel maar wat. Maar daar zijn vaak ook geen mensen bij betrokken. En als je auto onder water staat, dan zie je hem ook niet meer. Een gewoon ongeluk, dat zie je gebeuren.
2: Nee, ja, het lijkt mij inderdaad ook echt een benarde situatie waarin je dan belandt. En u hebt wel gelijk, het gaat vaak over wintermaanden. De meeste ongelukken die vinden plaats tussen oktober en januari. Dus echt die 4 maanden. En ook 60% van de ongelukken vindt in het donker plaats. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het alleen maar bemoeilijkt om uit die auto te komen.
1: Ja, u bent onderzoeker van Team Alert. Dus, maar er gaat nog meer onderzoek plaatsvinden, zie ik in mijn achtergrond staan.
2: Ja, dat hopen wij wel inderdaad, want wij hebben nu al een stuk meer informatie achterhaald dan er bekend was. Mm-hmm. Maar er is altijd meer, meer uit te zoeken. Zo zouden wij graag meer willen weten over locaties, over de weginrichting, welke rol die heeft. Mm-hmm. En mogelijke oorzaken. We hebben geprobeerd om een verband te vinden met middelengebruik, maar nou, dat is onduidelijk nog steeds na dit onderzoek. Daar konden wij niks over zeggen. Maar die onderzoeken zijn wel heel erg belangrijk.
1: Ja, zodat ook de wegbeheerder misschien die veiligheid kan vergroten.
2: Ja, dat hopen we wel inderdaad. Dus als er uit onderzoek blijkt dat de weginrichting en infrastructuur die een rol spelen, dan kan daar zeker preventie op worden gedaan.
1: Ja, en die campagne Gordel Ruit Eruit, wordt die openbaar? Is die te vinden ergens?
2: Ja, zeker. Die is vorig jaar gelanceerd door onder andere de ANWB en andere organisaties die bij de Verkeersveiligheidscoalitie zitten. Een coalitie bestaande uit verschillende partijen die zich met verkeersveiligheid bezighouden. Maar die materialen bestaan nog steeds.
1: Ja, ja. Mensen kunnen het wel tot zich nemen wat er aan de hand is. En Gordel Ruit Eruit, als je even googelt, dan kom je denk ik nog wel verder om wat informatie te vinden.
2: Klopt.
1: Ja, dat is dan mooi om dat te weten. Maar u gaat nog verder met onderzoek om te zorgen dat het nog veiliger wordt langs sloten en wegen. En grote vaarten en zo. Dat is natuurlijk de bedoeling.
2: Ja, zeker. Ja. Sloten en kanalen zijn dus echt belangrijke wateren waar dit plaatsvindt. En er wordt nu meer onderzoek gedaan, ook door andere partijen.
1: Ja. En veilig rijden zonder drank of middelen. Dat is misschien ook nog
2: een goeie. Dat is altijd heel erg belangrijk.
1: Ja, zeker, ja. Nou, dan hebben we in ieder geval duidelijk gemaakt hoe dat zit. U gaat nog verder onderzoek doen en mogelijk horen we daar nog wel meer van. Sophie Pullus, gedragsonderzoeker van Team Alert. Dank voor het gesprek.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. An old friend told me.

1980 was het jaar voor deze hit van Dionne Warwick. No Night So Long. En daarvoor Sacha Distel samen met Brigitte Bardot in Le Soleil de Ma Vie. Zometeen, speciaal onderwijs moet eigen identiteit behouden. Dat na Andrew Gold en Geneviève.

0: Het blonde haar van Genevieve Andrew Gold was er dol op. Ons volgende onderwerp. Inclusief onderwijs is een waardevol uitgangspunt, maar niet voor iedere leerling is onderwijs op een reguliere school passend, voldoende of zelfs veilig. Herman de Bruin praat erover met Wouter Houet.
1: Ja, namens HEVO bent u. HEVO, even voor onze duidelijkheid, die afkorting.
2: Het is niet echt een afkorting, maar okay. Het is een bedrijfsnaam. Wij zijn een huisvestingsadvies- en projectmanagementbedrijf in het maatschappelijk vastgoed. Mm-hmm. En we doen veel in onderwijsland. Dus ja. Ik ben zelf adviseur en gespecialiseerd in het funderend onderwijs. En dat houdt in het reguliere onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, maar ook het speciaal onderwijs.
1: Ja, want daar moeten we het over hebben. Ik zei al, er is wel discussie of deze kinderen niet nog naar het speciaal onderwijs moeten, maar toch zoveel mogelijk naar het normale onderwijs. Hè?
2: Ja, dat komt voort uit agenda 2035 voor inclusieve scholen.
1: Ja.
2: En de bedoeling daarvan is dat, dat uiteindelijk alle kinderen samen naar dezelfde school kunnen gaan. In de eigen buurt, in de eigen omgeving.
1: Ja.
2: En daar gelijke kansen kunnen krijgen. En daar kan niemand tegen zijn.
1: Nee, daar kan niemand tegen zijn, maar het past toch niet voor iedereen, begreep ik.
2: Nee, kijk, we hebben in Nederland een systeem waarbij we het speciaal onderwijs apart hebben georganiseerd op dit moment.
1: Mm-hmm.
2: Sinds de wet passend onderwijs proberen we, of zijn scholen verplicht een passende plek te bieden aan kinderen, aan leerlingen. En soms hebben kinderen een ondersteuningsbehoefte vanwege een bepaalde beperking, visuele auditieve beperking of een lichamelijke beperking. Of psychische problemen. En dan kan zo'n kind een toelaatbaarheidsverklaring krijgen voor het speciaal onderwijs. En dan krijgen ze daar een passende plek. Dus wat je ziet is dat de reguliere schoolgebouwen daar nog niet voldoende op geëquipeerd zijn.
1: Er moet nog heel veel verbouwd worden. Misschien, als je met een rolstoel komt, dan heb je andere mogelijkheden of andere zaken nodig dan dat een kind door de deur loopt gewoon.
2: Ja, en bovendien heb je eigenlijk kleinere klassen nodig, of door kleinere groepen, zodat kinderen meer aandacht kunnen krijgen en meer ondersteuning kunnen krijgen.
1: Geeft u als HEVO daar ook advies over?
2: Jazeker. Wij zijn betrokken bij verschillende integrale huisvestingsplannen. Dat zijn eigenlijk plannen die gemeenten en schoolbesturen samen maken om naar het scholenlandschap te kijken en vooral naar de schoolgebouwen en de investeringen die daar nodig zijn.
1: Mm-hmm.
2: En waar er investeringen nodig zijn, dan kun je ook nadenken over spreiding, over schoolgrootte, maar ook over samenwerkingen. Ja. Kunnen we zaken clusteren met elkaar.
1: Ja.
2: Dus dat zijn gesprekken die we eigenlijk dagelijks voeren met schoolbesturen.
1: Is daar ook geld voor? Want dan komt de cruciale vraag, is het allemaal betaalbaar? Want we hebben overal geld voor nodig, dus.
2: Ja, geld is een uitdaging. Is sowieso een uitdaging als het gaat om schoolgebouwen. Want we hebben eigenlijk veel meer geld nodig om al die schoolgebouwen die in Nederland staan en die verouderd zijn te vernieuwen.
1: Ja.
2: Maar ik denk door slim te clusteren en door slim ermee om te gaan met de normen die er al zijn, kun je al heel veel bereiken. En daarnaast denk ik wel dat er iets extra's nodig is. Dus dat er ook op landelijk niveau naar gekeken moet worden.
1: Ja.
2: Van wat dat dan is.
1: Dan komt de politiek om de hoek kijken en dan moet er geld voor beschikbaar komen.
2: Precies, ja. En dan kom je in die discussie. Ja.
1: Nou, die discussie laten we voor wat die is. Mensen die denken, ik wil wat meer weten over hoe dat moet met die samenwerking tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs, kunnen die ergens op uw website terecht?
2: Jazeker, dat is onze website www.hevo.nl. En daar zie je ook, als je naar de pagina van het onderwijs gaat, zie je ook bij het speciaal onderwijs wat staan over inclusieve onderwijs en contactgegevens.
1: Mensen die wat meer willen weten en zich willen oriënteren, kunnen daar in ieder geval terecht. Wouter Houet, namens HEVO, dank voor het gesprek en heel veel succes met alle zaken die moeten gebeuren om het onderwijs levend te houden, zeg ik maar even.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

koppel zo bij elkaar. Jewel was dat, een Satisfied. En daarvoor Paul de Leeuw. En Ik heb je lief. Zometeen een nieuwe docuserie van Rick van der Linden. Dat naar Albert Hammond. And The Air That I Breathe. Yeah.

0: een grote hit geweest voor The Hollies, maar geschreven en hier uitgevoerd door Albert Hammond, The Air That I Breathe. Het jaar was 1972. Ons volgende onderwerp. In de nieuwe serie Grijs-Groen gaat programmamaker Rick van der Linden op expeditie om stadsnatuur tot leven te wekken. Hij is bij Herman de Bruin.
1: Rick, welkom.
2: Dankjewel.
1: We gaan het hebben over Grijs-Groen toont de rijkdom van een groene stad. Dat is een zin die enige uitleg vereist, denk ik. Want wat is dan Grijs-Groen en hebben we groene steden? Nou, want jij maakt daar films van. Hè? Dat wil ik even vertellen. No, documentaire films.
2: Ik heb een serie gemaakt inderdaad, ja. Grijs-Groen, over de stad als natuurgebied.
1: Ja, en dan zouden we zeggen de stad is versteend en toch kan het.
2: Ja, sowieso is er tussen iedere stoeptegel leven te vinden. Dus...
1: Ja, dat halen mensen allemaal weg. Daar moet je van die borstels voor gebruiken, toch?
2: Ja, nou inderdaad, de tuincentra liggen vol met allerlei spullen om die natuur te verwijderen uit de stad. Maar dat gaat ons natuurlijk nooit lukken. Want het leven heeft zoveel vormen gevonden om zich overal te vestigen. Mm-hmm. Ik vind het wel, zeg maar, je vroeg, grijs staat voor mij inderdaad voor het beton en voor wat wij mensen doen. En het groen voor die natuur die daartussen zit. Maar wat ik zelf wel fascinerend vind is dat als wij denken als mens natuurlijk dat we geen dier zijn. Daar valt wat mij betreft wel wat over te discussiëren. Maar stel nou dat wij wel producten van de natuur zijn. Wat is een stad dan anders dan een termietenheuvel of een mierenhoop? Of wat is een huis voor een mens anders dan een vogelnest? Een plek waar we ons kroost proberen groot te brengen. Dus ik vond het een heel interessante gedachte om de stad te zien als gewoon een natuur, als een habitat, gecreëerd door de mens. Ja. En om het van daaruit ook te benaderen. Van als je de stad nou ziet gewoon als een leefgebied. Voor welke dieren is daar dan plek? En voor welke dieren is er geen plek? En dat is het uitgangspunt van Grijs-Groen geweest.
1: Wij stellen ons boven de dieren. En jij zegt eigenlijk van, nou kijk naar die dieren, want die leven samen met ons.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Ja, Grijs-Groen tussen de rijkdom van een groene stad. Maar we hebben toch wel een beetje groene stad. Het is toch een kentering. Als je naar de verticale tuinen kijkt, die architecten ontwikkelen en zo. Overal moeten meer groen, meer bomen komen. Dat is toch een beetje de trend.
2: Ja, gelukkig wel.
1: Ja. Ja. Heeft dat te maken met jouw film ook? Of,
2: ja, dat komt allemaal door deze serie.
1: Ja, dat wou ik je even laten zeggen. Maar nee, dat is niet zo. Maar de trend is wel groen.
2: Volgens mij is er wel, zeker in steden, is er wel een kentering gaande, gelukkig ja. Ja,
1: ja, en wat laat je dan zien? Ja, het groen tussen de tegeltjes? Of geef je nog andere adviezen? Of is het gewoon leuk om te kijken?
2: Ja, ja, en ik ga wel met bewoners en met allerlei verschillende gebruikers van de stad eigenlijk op pad. Zowel menselijk als niet-menselijk. En ik neem de kijker ook mee in de belevingswereld van mensen die echt proberen in hun keuzes dat leven uit te nodigen, de stad in. Mm-hmm. En ook te zien wat het hen oplevert. Dus dat je het niet alleen doet omdat het goed is voor de beestjes, maar veel mensen die daarmee bezig zijn, die worden er zelf ook gewoon heel gelukkig van.
1: Ja.
2: En er zijn de meeste reacties die ik heb gekregen op de serie, was dat mensen de stad echt met andere ogen zijn gaan bekijken. En dus ook heel vaak. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Hè? De Johan Cruijff. Dat is
1: uitspraak, ja.
2: Met stadsnatuur is dat ook een beetje. Er gebeuren zoveel dingen in die stad waar we eigenlijk niet zoveel oog voor hebben. En als je er wel oog voor hebt, dan kan het een enorme verrijking zijn voor de beleving in de stad.
1: Daar heb je wel veel geduld voor nodig, denk ik. Want die beesten doen niet precies wat je wilt. Het is geen acteur die je even neer kan zetten, dus doe het even zo.
2: Nee, dat is waar. Ja. Dus dat is wel. Daar heb je soms geduld voor nodig. Maar dat levert ook alweer. Dat vind ik zelf wel heel leuk, dat je dan eigenlijk een soort reden hebt om even ergens te vertragen.
1: Ja, en stil
2: dan zie
1: te staan
2: je
1: bij.
2: Weer veel meer.
1: Heel belangrijk om dit te zien. De mensen die het willen zien, kunnen die bekijken.
2: Ja, grijsgroen.org.
1: Grijsgroen, oké. Okay,
2: ja, daar staat de hele serie gewoon gratis.
1: Dat zijn hele serie films.
2: Ja.
1: En iets mee doen, hè, dan? Zelf ook de tegels uit de tuin binnen.
2: Nou ja, ja, zeg maar. Het is niet mijn allereerste doel om iedereen aan de gang te krijgen daarmee. Maar ik denk wel, als je de, ja, er zijn wel mensen die de serie gezien hebben en daardoor geïnspireerd zijn geraakt om zelf ook iets van leven te verwelkomen.
1: Dat is wel je boodschap.
2: Dat lijkt mij. Ik denk dat we er allemaal gelukkiger van worden als we dat doen.
1: Nou, dat is een mooie uitspraak aan het eind van dit gesprek. Grijsgroen toont de rijkdom van de groene stad. Rick van der Linden, hij vertelde erover. En als u hem wil bekijken, kijken of op de genoemde website, dan komt dat allemaal goed. Dankjewel voor het gesprek.

0: Eurythmics hoorde je uit 1989 met Angel. En dat was de late avond van donderdag 4 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Mark Knopfler blijft nog even bij je. Fijne nacht.
1: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten. Aan de proef werkten 14 ziekenhuizen mee, waaronder het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De nieuwe pil had een oplossing moeten worden voor vrouwen die niet tegen de hormonen kunnen die in de gewone anticonceptiepil zitten. En dan krijg je nog het weer, veel bewolking, buien vanavond en vannacht, mogelijk met onweer. En er staat veel wind, aan zee nog steeds windkracht 6 mogelijk uit het zuidwesten. Morgen in de ochtend nog buien, morgenmiddag droog, periode met zon en minder wind. En het wordt morgen, net als vandaag, zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Bij Rokanje is kort voor 6 uur vanavond een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Een dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag bij Rokanje. De identiteit van de verongelukte kitesurfer is nog niet bekendgemaakt. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. En vooral als het erg hard waait, zoals vandaag, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Op diverse plaatsen in onze regio heeft de harde wind schade veroorzaakt. Zo waaide er een boom omver in Ridderkerk. Bij metrostation Meijersplein in Rotterdam-Schiebroek kwam een grote tak naar beneden. En er kwamen ook meldingen van stormschade binnen uit Rotterdam-Lombardije, Goudswaard en Numansdorp. Het waait nog steeds stevig door. Bij ons staat aan de kust nu windkracht 6 uit het zuidwesten, met windstoten tot bijna 70 km per uur. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mensen vorige week onder andere flessen naar de moskee. En daardoor raakte een mozaïek beschadigd en ook werd er in de richting van de moskee gespuugd en geurineerd. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen die gericht waren tegen moslims. Raadslid Serkan Soytekin gaat daarom aangifte doen. Een proef met een anticonceptiepil zonder hormonen is stopgezet. De reden is dat meer vrouwen dan verwacht die aan de proef meededen zwanger raakten.